0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17... Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. In het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3 uur.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwsbrief.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, een app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden.
2: De zomer?

geweldig hoor. Om die geschiedenis er een beetje erbij te halen. Dan heb ik het niet over de geschiedenis van de... Ja, zeg maar, het land waar deze dames vandaan kwamen. Vijf meiden, die maakten fantastisch goede muziek. Ook bij ons in Nederland is het overkomen waaien vanuit Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. Het is 6:07 en een goede morgen. Op deze allerlaatste dag van de werkweek. Misschien hoef je niet te werken, heb je vakantie. Hoef je sowieso niet meer te werken, is ook lekker. Allerlaatste dag van juli, de 31ste. Dit is Utrecht is wakker. Ik ben Bob, goedemorgen. Gezellig dat je er bent. Dit is Lionel.

Du Soleil. En er zullen ook heel wat Nederlanders, maar niet alleen Nederlanders, ook Duitsers bijvoorbeeld. En Belgen en ook de Fransen zelf de autoroute pakken. Du Soleil. En dan hebben we het natuurlijk niet over de bosbranden die er zijn. Maar ja, die vakantiebestemming die longt toch wel. De Fransen gaan met vakantie. Dat geeft altijd heel veel drukte op de weg. En met name op zo'n zaterdag, de dag van morgen. Ja, het gaat heel druk worden. De zogenoemde Zwarte Zaterdag. Een van de vele Zwarte Zaterdagen die er zijn in een jaar. En vooral in eind juli nu dus, de laatste dag van de maand. En in augustus. We gaan erover praten. Waarom? Omdat Nederlanders ook op vakantie gaan. En dan zou je toch maar net in die file terechtkomen. Dat wil je niet. Krijgen we nog tips? Ja, die krijgen we van de ANBB. Dat onder andere in Utrecht is wakker. En dit is Elvis.

0: was Gabriel en Dreams. Een beetje dag erover mag, maar misschien moet je er wel uit. Moet je aan het werk of moet je andere dingen gaan doen vandaag. En dan is het heel belangrijk dat je wel opstaat. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En een hele goede morgen voor de late opstaanders, want wij zijn al even begonnen. Anne, goedemorgen.
1: Daar ben ik.
0: Deze microfoon.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Brandt er nou een lampje of niet?
1: Ja, hier brandt een lampje, maar volgens mij had je misschien mijn oude microfoon aangezet.
0: Nee, maar die doet het ook niet. Oh ja, doe die eens,
1: Hallo.
0: Ja, even test.
1: Hallo.
0: Vroeger test die.
1: Hallo.
0: Je gaat van links naar rechts.
1: Ja. Goed,
0: we hebben zoveel microfoons hier. Ik zie zelf door de boom en bos niet meer.
1: Nou, dat zeg ik
0: wel. Nou, maar ik dacht dat er ook een lampje zou gaan branden bij jou.
1: Ja, bij deze, ik weet niet wat er gebeurt, maar die doet het niet of zo. Nou ja, gekkigheid. Nou ja,
0: we're on the air.
1: Ja.
0: En jij ook. Je bent nu nog in de studio. Je gaat zo meteen op pad. Laatste dag van de maand juli. Laatste dag van de week.
1: Ja, dat is waar
0: dus,
1: ook.
0: Je bent nog bijna 2 weken bezig in de verslaggeversrol. Hè?
1: Het gaat als een trein, die tijd.
0: Ja, zeker.
1: Je bent ook zo hartstikke de hele tijd in de weer. Dan gaat de tijd ook sneller.
0: Ja.
1: Maar het is heel leuk. Ja, en gaat lekker.
0: Heel veel zomers onderwerpen, zoals gisteren natuurlijk. In de museumhaven Vreeswijk. Wat een prachtige schepen waren daar. Hè?
1: Ja, het was zo mooi om te zien. En ook, ik vond het vooral mooi om te zien hoe de mensen ervan genoten. De schippers, maar ook de mensen die kwamen kijken aan de lijn om 9 uur. Ik ben nog even gebleven.
0: Ja.
1: Er waren best wel wat mensen die naar de radio luisterden bijvoorbeeld. Van nou, ik kom uit Vianen en ik zat in de auto. Ik denk, ga je toch even langs. Het klonk zo leuk.
0: Goed, hè? Ja, ja. Dus, je gaat mensen nu ook al interesseren wat je vandaag gaat doen. Wat ga je ondernemen vandaag?
1: Ja, kamperen in eigen land. Weet je, dat wordt steeds duurder. De kampeerplekken überhaupt in Europa. Dat heeft een campingspecialist uitgezocht.
0: Mm-hmm.
1: Er is geen grote stijging aan prijs waargenomen, maar wel steeds weer een beetje als maar ieder jaar duurder. Ja, en waar kun je nou nog echt heel goedkoop kamperen? Dat is bij de boer. Boerderijcampings in Nederland.
0: Heb je dat wel eens gedaan?
1: Nee, maar ik ging gisteren op onderzoek uit. En er zijn er best wel wat boeren die denken, ik doe er een camping bij. En dan gewoon heel primitief. Niet zoveel, grasveld.
0: Laat die mensen maar aanmodderen.
1: Ja, letterlijk. Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Laat ze maar een caravan, tent of camper neerzetten. En we hebben sanitair. En de kinderen kunnen gezellig met de koeien helpen. Of met de dieren spelen. Dan hebben we een camping.
0: Ja, en appels plukken bijvoorbeeld. Of een beetje meehelpen.
1: Ja,
0: dat is ook leuk natuurlijk, campings. Denk ik. Voor kinderen helemaal leuk.
1: Ja, en voor de ouders lekker rustig. Want heel veel boerderijcampings zijn gewoon heel rustig. Platteland, gebeurt niet zoveel. Stil, behalve moe, moe.
0: Dat is een koe, hè?
1: Ja, dat zou ik dierengeluiden en een trekker af en toe, weet je, af en toe.
0: Dat soort dingen meer. Ja, maar het lijkt me, als kind vond ik het. Ja, hier, dat bedoel ik, ja. Als kind, die doe je goed, trouwens. Ik ben Anne, ik doe het kind maar. Als kind vond ik het ook altijd heel erg leuk. Wij wonen aan de rand van de grote stad. En in een dorpje, zeg maar. En dan had je ook paarden in het weiland.
1: Oh,
0: en die ging ik er wel voeren. En kippen die vielen niet te voeren. Schapen die er rondliepen.
1: Ja,
0: en koeien. Ja. Ja, ik vond het. En geitjes en bokjes.
1: Oh, geiten vond ik ook helemaal
0: hartstikke
1: gek.
0: Hartstikke leuk. Ja?
1: Ja, ja, vond ik superleuk ook.
0: Dus,
1: ja, het heeft een sfeertje, die dieren.
0: Kamperen bij ga je kamperen bij de boer? Want er zijn natuurlijk diverse plekken in Midden-Nederland waar je dat kunt doen.
1: Ik had de vakvereniging Stichting Vrije Recreatie even gebeld. Dus waar de boeren zich bij aansluiten als ze een camping willen. En die hebben echt al tientallen boerderijcampings. Ook in onze provincie. Best aardig wat.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ga nu naar Leersum. Het Leersumse veld. Daar is boer Erik.
0: Ja?
1: En boer Erik heeft met zijn vrouw en zijn moeder dus ook de camping erbij genomen. En goed, we gaan zien hoe hij dat doet.
0: Ja, en jij gaat de hele weekend kamperen.
1: Ja, ik neem een tent mee en ik heb alles meegenomen. Kannetje koffie, ik overleef het wel. Nee,
0: maar ze hebben ook al mensen die nu staan dan, zeg maar, die je wakker kunt maken.
1: Ja, het staat zo goed als vol.
0: Ja?
1: Hij zegt dan vaste en losse plekken. Dus dat zijn losse plekken waar mensen gewoon het een en ander steeds weer weg en komen. En heel veel trouwe gasten. Het aantal trouwe gasten neemt toe, zegt hij.
0: Nou, dat is leuk.
1: Dus, die komen terug,
0: We gaan ze horen. Tenminste, jij moet ze even wakker maken, denk ik. Dus op naar het Leersumse veld.
1: Ja, samen met de dames ga ik de gast even wakker maken. Zo meteen.
0: Doe nog één keer.
1: Nu hou ik op, hoor.
0: Doe nog één keer een kip na voor mij.

0: Searchers uit de jaren 60 en Sweets for my Sweets. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, geloof het of niet, de tijd gaat maar weer door en door en door. Het is 1 minuut over 6:30 geworden. Vandaag wisselen wolken en zonneschijn elkaar af. Laat Gieter Spallenburg alvast even weten. Het is zo goed als droog bij een opstekende noordelijke wind en een maximumtemperatuur die we vandaag gaan bereiken van een graad of 25 in Midden-Nederland. Ja, dat zo goed als droog heb ik gemerkt. Anne staat ook nog in de studio. Anne, ben je ook een beetje natter geworden? Ik had het idee dat het een beetje nevelig was. Of lag dat aan mij toen ik in de auto zat hier naartoe? Want jij bent met de fiets gekomen, denk ik.
1: Nou, ik vond het ook wel een beetje nevelig op de fiets.
0: Ja. Zie je?
1: Ja.
0: En kijk nog even de maan, die is nu niet meer zichtbaar. Of bijna niet meer, denk ik dan. Want de zon komt er ook bij. Maar die maan zat ook een beetje verduisterd. Of een beetje troebel. Dus een beetje vocht, veel vocht.
1: Of zag het een beetje spooky uit?
0: Ja, misschien ook wel. Ja, misschien ook wel. Maar goed, Schiethaan laat ook weten dat het zo goed als droog is. Dus misschien hangt er nog wat vocht in de lucht. Ryan Paris, Dolce Vita. Zeg je dat wat als ik dat zo zeg?
1: Nee.
0: Als ik dit laat horen dan?
1: Oh ja, dat ken ik.
0: Ja, precies. Zo'n lekkere zomerplaat is dit, hè?
1: Oh, leuk.
0: Ja. Hey, en volgende week hebben we de Zomertop 100 die we uit gaan zenden. Tussen 3 en 5 bij Jos. En je kunt je favoriete zomerplaat stemmen bij ons via de RTV Utrecht app.
1: Leuk, dat gaan we even doen, hoor.
0: En jij? Heb je al echt een zomerplaat in je hoofd zitten, of niet?
1: Club Tropicana. Denk
0: van
1: ik
0: Wham, hè?
1: Gezellig.
0: Lekker ook, natuurlijk, ja. Ja. Nou, het klinkt tropisch. Of het tropisch bij de boer gaat worden, dat gaan we meemaken.
1: Gaan we zien.
0: Oké. Okay. Ryan Paris, dus een Dolce Vita. Ja, maak je keuze voor de top 100 volgende week. De top 100 uit de zomerse periode.

Stilte in de Storm. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En daarvoor hoorde je de Steve Miller Band en de Joker. Ja, ga je de Joker inzetten vandaag? Oh, weet je wat we gaan doen vandaag? We gaan kamperen bij de boer, dat heb je al gehoord van Anne. Maar laten we het eens hebben over die vraag vandaag die we al hebben gezet op Facebook. Want ja, kamperen, doe je dat bij de boer? Doe je het liefst op een rustig plekje? Geen kinderstemmetjes om je heen, geen herrie. Alleen jij, een boek en vogeltjes? Of hou je juist van heel veel reuring? Dus een volle camping, wel met spelende kinderen. Lekker gezellig kletsen met de buren, gezellig samen. Barbecuen misschien ook wel. 'S Avonds aan de bar staan. Nou, je hebt rustige kampeerders en uitbundige kampeerders, denk ik dan zo. Wat ben jij? Laat even weten. Facebook, Radio M Utrecht. Dan kunnen we er zo meteen op terugkomen. Ik zie al wat reacties staan. Dus na Gloria, hier meer over.

0: Gloria Gaynor en I Will Survive. Ja, survival of niet. Een camping is misschien best wel leuk voor je. En welke camping dan? Doe je dan rustige camping? Of doe je dan camping met heel veel reuring, zogezegd? Met heel veel dingen om je heen en zo. En waar de kinderen zich ook lekker mogen uitleven. Nou, we gaan eens even kijken naar wat reacties die je ook kunt kijken op, bekijken. Nu al moet ik zeggen op Facebook van Radio M Utrecht. Ook in de RTV Utrecht app nu allemaal reacties. Dat is heel leuk. Wat hou je van een camping met heel veel geluid om je heen? Of wil je liever met een boek en de stilte horen? Dat is mooi. Henny, goedemorgen Bob. Ik zelf vond het altijd wel gezellig op zo'n hele grote camping. Zeker op Texel in de Koog. Allemaal jonge mensen bij elkaar. Nou, fijne uitzending en een fijn warm weekend voor iedereen. Groetjes vanuit IJsselstein. Henny, dankjewel. Groetjes terug in IJsselstein vanuit Utrecht. Ja, Texel noem je de Koog. Dat vind ik sowieso ook wel leuk hoor. Ik ben veel op Texel geweest. Maar ja, midden Nederland ook heel veel leuke plekjes. Waar is Michel? Michel is onderweg. En als je het hebt over kamperen. Ik kampeer, zegt hij, in principe het hele jaar door. Met de vrachtwagen ben ik onderweg. Ja, dat is waar. Je komt op allerlei plekken natuurlijk. Wel de hele week van huis, waar ik voorheen de routiers en autohoven bezocht. Ja, door verandering van vervoerders uit Oost-Europa is het minder gezellig daar. Dus minder Nederlanders ook. Mede door dat op ongepaste tijden aan te komen rijden. Ja, sta ik nu meer bij de klant voor de deur. Of op het F, zoek ik daar in de buurt wel een knijpje om te eten en te douchen. Nou, als die er ook maar zijn, Michel, ik snap je wel. Fijne uitzending gewenst. Dankjewel, Michel van de Naardweg. En een goede reis dan, als je zometeen weer en route gaat. Namens Radio M Utrecht, namens mij persoonlijk. Dorothea zegt, goedemorgen Bob. Deze vraag gaat mij voorbij. Ik hou namelijk niet van tenten, caravans en campings. Ik heb het wel een paar keer gedaan hoor, maar ik vind het echt niet leuk. Een huisje huren, dat vind ik prettig. Ja, vind ik ook wel leuk. Ik heb het alle twee al gedaan. Dus hey, een fijne vrijdag voor iedereen. En leuke verhalen te horen, hoop ik. Nou, dat denk ik wel. Want Johanna zegt, wij hebben met onze zoons een paar maal gekampeerd in de Belgische Ardennen. Wij in een caravan, de jeugd in een tent. Een camping met reuring. Ja, erg gezellig. Je maakt vlug contacten. En de jeugd, ja, die doet leuk mee aan sport en spel. Met elkaar dus. Ja, wel ging we af en toe de natuur in de Belgische Ardennen. Want ja, de natuur is natuurlijk ook heel erg mooi. Ja, dat vind ik ook. Prettige uitzending, dankjewel. Nou, nog één reactie van Ellie Jonker. Maar dan check ik even of Gita er al een beetje klaar voor is. Gita, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Gaan wij zo meteen het weer van jou horen. Het uitgebreide weer.
1: Zeker. Ik zit met mijn neus al in de kaarten, dus dat komt goed.
0: Oké, maar is het vanaf nu al, laten we zeggen, na vandaag kampeer weer het weekend ook, of niet?
1: Ja, koude nachten hoor. Kille nachten. Dat wel. Oh, ja, dat is wel lekker ook voor onze huizen natuurlijk.
0: Dat is waar, ja. Zometeen daar meer over. Nou, ik doe gewoon nog één reactie, Grita. Ellie Jonker die zegt, we hadden jaren geleden een caravan op een mooie camping in Ermelo. Heerlijke plek, dichtbij het zwembad ook. Ik kon daar 's morgens heel vroeg lekker al genieten van de vogels, van de eekhoorntjes. Nou, dat klinkt jou lekker in de oren, denk ik ook.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Super.
0: Het woordje heerlijk gebruikt Ellie Jonker ook nog eventjes. Heerlijke stilte en rust. En dan ineens was het schoolvakantie. Geschreeuw en gekrijs van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Je werd er helemaal stapelgek van. Oké, als je nu maar een beetje bijgekomen bent, Ellie, denken wij dan toch? Grita, hè?
1: Zeker. Oh ja, rust
0: is
1: allemaal
0: wat. Ja, precies. Nou, kamperen. Jij bent overigens ook wel vaker de natuur aan het intrekken, hè, weet ik.
1: Ja, klopt. Ja, een paar keer ook op een Staatsbosbeheercamping gestaan. Of een natuurcamping, zeg maar. Die zijn dan heel rustig en heb je veel ruimte.
0: En, ja. en je hebt niks, toch?
1: Nee, er zit wel sanitair bij. Ja, je hebt ook van die campings waar helemaal niks is. Daar ben ik, nee, dat vind ik zo'n paalkamperen had je vroeger. Ik weet niet of dat nu nog is. Dan, ja, mocht je daar je tent neerzetten en waar je dan je behoefte deed, dat moet je denk ik zelf uitzoeken.
0: Oh,
1: maar op een Staatsbosbeheer camping, natuurcamping, heb je wel gewoon sanitair. Soms gewoon echt perfect sanitair. Ja.
0: Ik kan me herinneren dat ik, we zaten in 5 haven. We gingen nog een keertje met, of 4 haven, dan weet ik niet meer. 4 haven was het. Aan het einde, wij hadden geen dag dat we nog weggingen met elkaar. Toen zeiden we tegen onze mentor, Frans. Toen zeiden we tegen Frans, we willen eigenlijk nog wel een keertje weg met elkaar. Oké, nou ja, geen budget natuurlijk. Dus we gaan kamperen. Toen gingen we inderdaad naar zo'n camping waar wel een sanitair gebouw was. Maar voor de rest helemaal niks. En wij gingen, ik weet niet meer wanneer het was, maar het was in ieder geval super koud. Die nachten, het vroor bijna, geloof ik. Het was niet normaal. Ik denk dat het mei of juni geweest is. Maar het was heel koud. Dat kan me herinneren. Maar een lol met elkaar hebben we gehad.
1: Ja, het is wel gezellig. Het is wel gezellig. Jij doet geen oog dicht waarschijnlijk, maar wel gezellig.
0: Ja, ik ook niet, want wij gingen pas slapen als het weer een beetje licht werd volgens
1: dat
0: mij.
1: Dat zo, ja.
0: Gita, weer voor minder Nederland voor vandaag. Je hebt al wat voorgeschoteld, want ik heb het voorgedragen. Vandaag wisselen wolken en zonneschijn ook weer af. En toen kwam je met de regeltekst, het is zo goed als droog. Nou ga ik vanmorgen de deur uit, zo iets voor 5 uur. Toen dacht ik, het is een beetje nevelig. De maan was een beetje in nevel verhuld. Ik dacht onderweg, doe ik de ruitenwissers aan. Het was gek eigenlijk. Ik was het niet meer gewend.
1: Heel veel vocht in de lucht. Dat is het inderdaad. Er zitten wat mistbanken, nevelvelden, heel veel dauw op het gras. Dus allemaal positief natuurlijk. Heeft mee te maken met dat neerslaggebied dat gisteren loop van de middag over de oostelijke helft van het land heeft getrokken.
0: Oh,
1: heeft ons een beetje geschamd.
0: Ja.
1: In de buurt van Renen, zeg maar. Daar is nog wel wat lichte regen gevallen. En elders zag je de bewolking. Je voelde de damp ook toenemen. Ja, die damp zit op dit moment in de lucht. Daar hebben we ook deels die wolkenvelden van. Maar het zijn best wel dunne wolkenvelden. Dus die zon die gaat er straks echt wel goed doorheen schijnen. Er komen ook wat stapelwolken. Dus het is een beetje een variété aan types bewolking. Maar wel ook met ruimte voor de zon. En er ligt nu een neerslaggebied tegen en op boven de Wadden. Ja. Dat trekt langzaam ook een beetje over het land heen. Het

0: Die gaat naar 25 graden. Ik denk dat dat aan het begin van de middag is. Want het is eigenlijk windstil de komende, ja, de hele ochtend eigenlijk. De temperatuur die stijgt langzaam van een graadje of, waar zitten we nu op? Een 17, 18 graden al. Hè? Dus we zijn snel bij die 25 graden. Ja. En vanmiddag steekt dan een noordelijk windje op. En dan komt er een andere luchtsoort binnen. Een koelere luchtsoort. En dat voel je in de middag. Voel je ook al, ja, dat de temperatuur wat gaat afnemen. Rond zonsondergang is het ook 18, 19 graden. Dat was de afgelopen tijd natuurlijk ook wel eens wat hoger. En die nieuwe luchtsoort zorgt ervoor dat wij een paar lekkere frisse nachten hebben. Voor de kampeerder, ja, misschien wat minder. Maar ik denk dat we de komende paar nachten naar, ja, 12, 13 graden gaan als nachttemperatuur. En morgen en zondag, dat zijn hele fraaie zomerdagen met veel zon en een draaglijke warmte. Sowieso op de thermometer al met 4, 25 graden morgen en 6, 27 graden zondag. Maar het is drogere lucht en daarmee is het, ja, prima weer om, ja, je lijf te laten afkoelen door zweten bijvoorbeeld. Of in de schaduw te gaan staan. Ja,
1: ja, ja, ja. Het klinkt inderdaad mensen veel beter in de oren. Ik ook persoonlijk moet ik je zeggen. Het hoeft, nou ja, het hoeft echt geen 30 graden te zijn.
0: Nee, en we zitten natuurlijk in die hondsdagen. Dat is eigenlijk de vochtigste fase van de zomer. Vaak ook de warmste, de heetste fase van de zomer.
2: Hondsdagen. Echt waar?
0: Ongeveer, ja, ja, ja. Het komt vanaf een sterrenbeeld af, dus het heeft weinig met honden te,
1: ja,
0: maken.
1: Ja, precies, maar
0: het
1: is, dat is ook zo, ja.
0: Ja, dus het heeft een hele, hele lange historie. Het komt echt uit Egypte en Griekenland. Dus de Romeinen hebben het naar ons gebracht. Die term hondsdagen speelt, ja, ook in de landen om ons heen. Dus een hele interessante historie achter die term. Maar het klopt ook nog, want ja, het zijn de warme fasen van de zomer. En vaak is het dan ook heel dampig, klam. Je eten, ja, bederft waar je bij staat als het niet in de koelkast staat.
1: Waar, dat. Ja, ja.
0: Maar dit weekend is het best wel aangename warmte. Dus dat is op zich wel weer prettig.
1: Ik denk dat het heel prettig is. Ik denk dat het heel prettig is om daar meer over te horen. En sowieso meer over het weer te vertellen. En dat doe je het volgende uur, hè?
0: Zeker, ben ik er weer bij.
1: Tot zometeen. Ben je bakje thee van me, trouwens?
0: Ja, lekker. Zwart, hè?
1: Ja, weet ik. Ja.
0: Jij koffie?
1: Espresso, zeker.
0: Ook lekker zo pitten. Zwart,
1: ja,
0: mogelijk.
1: Zeker, ja. En dan het salaris. Nee, dat is niet zwart. Dat, helaas. Geen dat, tot zometeen weer, hè?
0: Tot straks.
1: Dit is Dexys. Midnight Runners, ja, je hoort het al. Come on, Eileen. Ik hoef er eigenlijk helemaal geen woorden aan vuil te maken. Dat doe ik er ook maar niet. Het is 7:05 geworden. Nou, jongens, nog een keer? Ja, zie je wel. En zometeen praat ik met Tim Schaap van de ANWB over de uittocht, de Zwarte Zaterdagen.

0: lijst, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van Albert
1: Heijn. Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
4: Utrecht. 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
5: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
4: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen zijn opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. Er is niemand gewond geraakt. Wel wordt er nog gewaarschuwd voor de vrijgekomen rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Jordan Daas plaatst er een kanttekening bij.
6: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump. Natuurlijk, dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
4: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer, in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is Radio M Utrecht natuurlijk. Het nieuws uit binnen en buitenland steeds op het hele uur. En nu, vanaf nu, is er alle ruimte voor de hele ochtend trouwens. Marije Drent, goedemorgen Marije.
8: Goedemorgen.
7: Hier bij Radio M Utrecht natuurlijk het nieuws uit de regio. En uitgebreid om 19:30 als eerste lange bulletin. Wat hebben we in het nieuws zitten?
8: Een automobilist die 1,5 jaar geleden een zwaar ongeluk veroorzaakte op de A27 tussen Hollandse Rading en Maartensdijk reed bijna 120 km per uur te hard. Ook zat hij onder invloed van drugs achter het stuur, dat zegt justitie. De 31-jarige man moest gisteren voor de rechter verschijnen, maar de zaak werd uitgesteld. Zijn advocaat was er niet. De finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten gaat niet door in Tivoli-Vredenburg. Het debattoernooi is al de hele week bezig in de stad en vanavond zou de finale zijn. Maar het koppodium trekt de stekker eruit vanwege de deelname van Israëlische studenten. En studenten klagen over muizen in de universiteitsbibliotheek aan de Utrechtse Drift. De muizen lopen er vaak rond en dat leidt af tijdens het studeren. De universiteit neemt extra maatregelen, maar zegt ook dat de dieren niet helemaal weg te krijgen zijn.
7: En hoe kun je ze lokken, denk ik dan? Nou, niet met muizenvalletjes en zo, maar er zijn waarschijnlijk zoveel muizen of zo.
8: Er valt denk ik niet door tegenop te lokken.
7: Nee, precies. Precies, ja. Nou, dit smaakt naar meer. Dat wil zeggen, meer nieuws dus om 19:30 en uitgebreid.
8: Tot zo.
7: Marije, dank je wel.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar. Hot town, summer in the city.

Ja, terug naar de jaren 70 terug. En misschien kom je er niet vandaan. Dan denk je, hoezo terug? Nou ja, zo bedoel ik het dus qua muziek. Chicory Tip. En Son of My Father. Dat geldt trouwens voor de meeste onder ons die nu dat luisteren. Chicory Tip, Son of My Father uit 1972. 8:07. Goedemorgen, dit is het tweede uur van Utrecht is wakker. Ik ben Bob, gezellig dat je er bent. Anne is op locatie zometeen te horen in het Leersumse Veld. En dan denk je, ja, waar dan? Ja, het Leersumse Veld is een groot gebied natuurlijk. Nou, bij een boer. Bij boer Erik en zijn vrouw. En de kippen en de varkens en de geiten, want ze gaat kamperen. Het is waar je zin in hebt, natuurlijk. Vindt ze hartstikke leuk, heeft ze al verteld in de studio. Maar zometeen horen we na 7:30 wat daar zoal te doen is. Nou, en voor de kinderen ook en zo. En ben jij ook zo'n kampeerder eigenlijk? Dat is mijn vraag en de vraag vandaag bij Radio M Utrecht. Want Koop die wil er ook graag over doorpraten vanaf 5:00 met je. Nou, we hebben al heel wat reacties binnen. Hartstikke leuk via de RTV Utrecht-app. En die vraagstelling, ben jij een rustige kampeerder? Of hou je juist van heel veel reuring op een camping? En dat de kinderen ook kunnen lantafanten en lekker kunnen schreeuwen en allerlei dingen kunnen doen. Dat wil ik weten. En de reacties zijn ook al te vinden en te bekijken dus op Facebook van Radio M Utrecht. Dus daar kun je ook jouw reactie kwijt. Kamperen bij de boer. Een beetje reuring. Of waar kampeer je het liefst? Nou, of helemaal niet. Dat kan ook natuurlijk. Facebook Radio M Utrecht of je reageert via de RTV Utrecht app. Schiet me nog wat er binnen. In het volgende uur gaan we praten over het wereldkampioenschap Stratego 2026. Dat vindt plaats tot en met 2 augustus. Dat is tot en met aanstaande zondag in Leiden. Maar er doen ook Utrechters mee. En 1 Utrechter, die ga ik bellen vanmorgen. En dat doe ik in het volgende uur. Utrecht is wakker. Maar zometeen ga ik praten met Tim Schaap van de ANWB over Zwarte Zaterdag in Frankrijk. Want heel veel Nederlanders gaan weer onderweg.

0: de baby's. Op Radio M, nu terug met John Waite als zanger uit het jaar 1979 kwam. Het was op zijn LP op 1978, weet ik, maar Every Time I Think of You kwam op single uit op vinyl op 45 toeren in 1979. En dat was ook een groot succes bij ons in Nederland. We blikken vooruit, het weekend ligt er heel dichtbij. Ja, en vanmiddag begint het misschien al, de drukte, de uittocht. Sowieso, en morgen zaterdag, de Zwarte Zaterdag, zit er weer aan te komen. Het is de drukste verkeersdag van de zomer over het algemeen. En misschien zijn er nog wel meer Zwarte Zaterdagen, maar vooral in Frankrijk worden weer lange files verwacht. Doordat ook veel Fransen uit de regio Parijs op vakantie gaan. Ja, wat kunnen vakantiegangers doen om de grootste drukte te vermijden? En hoe bereid je voor op een lange autorit in de hitte? Nou, is elk jaar leuk om daarover te praten. Tim Schaap bij de ANWB. Hey, goedemorgen Tim.
1: Hey, goedemorgen.
0: Morgen is het toch, hè? Zwarte Zaterdag, hè? Op 1 augustus, toch?
1: Zeker, ja. En Zwarte Zaterdag is echt een buitenlandse aangelegenheid. Dus echt in Frankrijk verwachten we heel veel drukte. Ook in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland. Maar echt in Nederland gaat het wel meevallen. We verwachten ook eigenlijk dat de meeste mensen al op vakantie zijn. Afgelopen weken heeft natuurlijk elke regio stuk voor stuk vakantie gekregen. Maar toch kan het vervelend zijn als je inderdaad op pad gaat. Want het kan wel eens aardig druk worden onderweg.
0: Ja, en waar verwachten jullie weer de grootste drukte? Zijn dat de bekende routes?
1: Ja, eigenlijk wel. Dus echt met name in Frankrijk bijvoorbeeld de route Soleil, de A7. Ook de A9 richting de Spaanse grens is het altijd druk. Ook andere plekken. In Duitsland allerlei grote steden. En wat ook wel belangrijk is om te weten, het kan vervelend zijn als je dat net in je route zet. In Oostenrijk de Fernpas, die is morgenochtend dicht weer een demonstratie. En vanaf 12 uur middels is hij weer open. Dus hou er wel rekening mee als je op pad gaat, want het kan voor flink wat vertraging gaan zorgen.
0: Heb je daar een alternatief voor dan, als je Oostenrijk doorkruisen wilt?
1: Eigenlijk niet echt. Je kunt beter even wachten. En dan we adviseren vooral om dan wat later op gang te gaan. Ja. Op pad te gaan, wat we eigenlijk altijd adviseren. Want het drukste moment in het buitenland is altijd aan het begin van de middag. Ik denk dan aan een uurtje of 12, een uurtje of 1 smiddags. En je kunt dus eigenlijk wat beter vanuit Nederland wat later vertrekken. Zodat de files eigenlijk voor je neus oplossen. Als je s'nachts of heel 's ochtends vroeg al gaat vertrekken, dan ben je eigenlijk op het drukste moment in Frankrijk, wanneer het dan heel vervelend is. Je kunt beter wat later op pad gaan dan soms.
0: Oké, dus als je later uit Nederland vertrekt, dat is wat je eigenlijk zegt, dan kom je ook later bij Parijs aan, of als je over Luxemburg rijdt richting Frankrijk bijvoorbeeld, en dan de A31 pakt naar beneden, afzakkend vanuit Luxemburg.
1: Dan is die grootste piek eigenlijk achter de rug, verkeersdrukte. Ja. Want die ligt dus inderdaad aan het begin van de middag.
0: Want er zullen toch ook veel mensen zijn die denken, ik ga lekker heel vroeg rijden, hè? Ik ga om 3 uur rijden, maar dan zit je dus in die file.
1: Ja, klopt inderdaad. Dan kom je eigenlijk net op het moment wanneer daar drugs is, kom je daar aan. Dus het advies is inderdaad om vooral rustig aan te doen en nog eens even op je gemakje te vertrekken. We verwachten al wel dat de meeste mensen eigenlijk al op pad zijn. Ik bedoel, afgelopen weken was het eigenlijk op vakantie steeds. En toch kunnen we hier zo snel mogelijk wanneer het kan willen op vakantie doorgaans. Ja. Dat was het dan ook erg druk, pardon, afgelopen weken. Alsnog, omdat we vooral in de regio, echt in Frankrijk zelf, tegen prijs en dergelijke, vakantie krijgt, verwachten we wel die verkeersdruk in het buitenland. Ja. Dus voor inderdaad de mensen die nu nog gaan, is het wel even opletten.
0: Nou hadden we natuurlijk ook in de gaten hoe het zit met de situatie rondom Bordeaux. Jij noemde al even Spanje trouwens, en dan heb ik het over de bosbranden dan. Ook in Spanje natuurlijk, die weg van Frankrijk onderlangs, Spanje binnenrijdend, dan de grens overgaan. Hoe gaat het daar nu met die drukte dan?
1: Ja, het is lastig. Kijk, de wegen zijn af en toe lokaal wel dicht. En dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Dat is wel iets wat we behoorlijk adviseren voordat je op pad gaat. Verdiep je in bestemming en ook je reis. Het zou best wel kunnen zijn dat je inderdaad lokaal ermee te maken krijgt. Soms kunnen wegen dicht zijn, soms gaan ze toch weer open. Dat kan best wel ook snel gaan. En dan proberen ze zo actueel mogelijk op overzicht op de website bij te houden. Maar toch is er ook het advies om de lokale media te raadplegen. Want dan weet je precies waar je aan toe bent. Ja. Wat we ook adviseren is toch wel om, als je daar dan ter plekke bent en je gaat naar een plek toe waar bosbrandrisico is, om dan toch inderdaad ook iets van een noodtasje klaar te hebben staan, waar de paspoorten in zitten en een powerbank en dergelijke. Mocht je dan toch inderdaad je accommodatie moeten verlaten met spoed, dan ben je in ieder geval voorbereid.
0: Ja, je moet er niet aan denken zelf hoor. Dat je niemand zeker. Eigenlijk denk ik wel, maar het is wel goed om goed voorbereid te zijn. Dus je zegt dan zo'n moment van vluchttasje, dus je belangrijkste papieren. Ik denk dan ook als je ergens opgevangen moet worden, dan je lenzenspullen, als je contactlens hebt, zoals ik bijvoorbeeld.
1: Ja, medicatie als je natuurlijk slikt.
0: Ja, exact.
1: De vanzelfsprekende dingen. Maar het is wel fijn dat als je inderdaad dat klaar hebt staan, om dat inderdaad goed voor te bereiden. Want dan kom je in ieder geval niet voor verrassingen te staan, mocht het dan toch nodig zijn.
0: En dan hebben we nog iets, dat is de warmte natuurlijk. Ook in Frankrijk en Spanje natuurlijk erg warm. Trouwens, Zuid-Duitsland ook. Italië, het is erg warm dit jaar. Kun je daar nog op voorbereiden als je de reis gaat aanvaarden?
1: Jazeker, ja. Zorg sowieso natuurlijk voor vertrek dat je auto gewoon in goede conditie is. Denk dan ook bijvoorbeeld aan genoeg koelvloeistof en genoeg oliepeil en dergelijke. Ga dat inderdaad allemaal na voor vertrek. Daarnaast adviseren we ook om gewoon genoeg eten en drinken mee te nemen voor onderweg. Maar met name ook genoeg water, zodat je gewoon gehydrateerd kunt blijven. Het blijft altijd een beetje een vreemde eend in de bijt, maar het advies voor een paraplu, dat blijft ook nog steeds hangen. Ja. En dat is dan inderdaad voor, ja, als je dan toch pech onderweg krijgt en je moet daar in de bermen staan wachten, is het fijn als je wat schaduw voor jezelf kunt creëren. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de adviezen die we meegeven inderdaad om voorbereid op pad te gaan.
0: Ja, en niet alleen in de zomervakantie, maar altijd moet je ook van die hesjes toch aan en bijen hebben, zeg maar, van die lichtgevende.
1: Ja,
0: van die
1: in de lichtgeven. Wel, klopt. Ja, zeker. Dus inderdaad, zorg gewoon dat je pakketje vooral up-to-date is en volledig is voor de landen waar je naartoe gaat of waar je doorheen rijdt. En verdiep je een beetje in die lokale, regelgeving eigenlijk.
0: Tim, zijn er nog problemen te verwachten bij de tankstations, met name drukte of zo?
1: Eigenlijk niet per se. Nee, we hebben geen meldingen van heel tankstations helemaal vol staan of andere drukte. Wat je natuurlijk wel hoort, is dat je met elektrisch rijden.
0: Ja, daar zal ik ook aan te denken, inderdaad. Ja.
1: We adviseren dan inderdaad om toch wel hier naar van de snelweg af te gaan. Dat je dan toch wel vaak de wat rustigere laadplekken tegenkomt. En je hebt natuurlijk ook allerlei apps waar je tegenwoordig ook alle statussen kunt zien. En de beschikbaarheid van palen. Dus ook daar geldt helaas weer hetzelfde advies. Ga voorbereid op pad en verdiep je een beetje in je route en je eindbestemming. Want dan weet je dat je goed voorbereid op pad gaat.
0: Dus maar goed dat je ons er nog even op patent maakt. En ik denk trouwens met elektrisch laden dat het vanaf de snelweg ook minder duur is, zeg ik dan. Oh, misschien een stukje goedkoper kun je het woord ook gebruiken.
1: Ja, zeker. Ja, klopt inderdaad. Er zitten grote prijsverschillen in. Dus ook daar zeker wel raadzaam om eventueel de passagier naast je goed te laten kijken in die apps. Waar zijn dit met laadplekken en wat zijn de tarieven? Dat kan veel flink ongemak schelen, laat ik het zo zeggen.
0: Tips erover heb je gegeven, Tim. Dankjewel daarvoor. Als laatste nog eventjes. De 31ste is het vandaag. Morgen dus 1 augustus, de Zwarte Zaterdag. Maar er zijn toch nog meer drukke Zwarte Zaterdag. Die Fransen gaan toch ook weer eens terug naar huis?
1: Jazeker, ja, dat verschilt een beetje natuurlijk. Kijk, het is met name de echte term Zwarte Zaterdag. Ja. Dat heeft met name te maken van welke regio's wanneer vakantie krijgen. Voor ons Nederlanders valt het bijvoorbeeld dit jaar eigenlijk wel mee. Omdat wij dus afgelopen weken al vakantie hebben gehad. Heel veel Nederlanders zijn al
0: op vakantie.
1: Ja. Wat dat betreft is het elk jaar inderdaad een beetje schuiven. Omdat soms zijn het er meerdere en dit jaar is er eigenlijk maar één echte Zwarte Zaterdag.
0: Ga je zelf toch op vakantie, Tim?
1: Ik mag eind volgende week. Ik pak het vliegtuig naar Griekenland. Dus dat is een
0: lekker. Daar zijn ook bosbranden trouwens, hè, Griekenland.
1: Hè? Ja, zeker. Nee, moet je opletten.
0: Dat houd je er niet van, hè, denk ik toch?
1: Nee, ik houd wel de gaten uiteraard.
0: Uiteraard. Hé, dankjewel, Tim Schaap. Groet aan de collega's in Den Haag, hè?
1: Geef ik door, dag hoor.
0: Dank je. Tim Schaap bij de ANWB en dit zijn de Dolly Dots op Radio M Utrecht. Niet opgeven, don't give up.

0: Wat waren ze leuk, hè? Maar vonden we ze goed ook? En ja, ze waren ook goed. Dolly Dodson, Don't Give Up, bracht ons eventjes terug naar het jaar. Nou, het is wel lang geleden, 1983, Marije. 1983, Marije.
1: Ja.
0: Wat zeg je daarvan, 1983?
1: Ja, toen was ik er nog net niet.
0: Ik wilde net aan je vragen. Ik vraag nooit naar leeftijden, maar je was er nog net...
1: Het scheelde niet veel, hoor.
0: Je was er nog net niet, oké. Okay. Nu ben je er wel. En ja, het nieuws uit de regio natuurlijk hier bij Radio M Utrecht. Zometeen, dat hebben we onder andere in het nieuws.
1: Ik heb het zo over een man die 120 km per uur te hard reed over de A27. En de finale van het debattoernooi die vanavond in Tivoli-Vredenburg zou zijn, gaat niet door.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Nu bij Dirk, Knorr maaltijdmixen, 99 cent. Niet laten liggen.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: 7:30, 7:30, dus Radio M Utrecht. Te luisteren naar Voor het Nieuws door Marije Drent. En het regio nieuws begint met een man die begin vorig jaar een zwaar ongeluk veroorzaakte op de A27. En wel tussen Hollandse Raling en Maartensdijk.
1: Ja, die man uit Soest reed bijna 120 km per uur te hard. Hij reed 186, terwijl op matrixborden stond dat hij maar 70 mocht. Ook had de 31-jarige man drugs gebruikt, dat zegt justitie. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De rechter in Utrecht zou de zaak gistermiddag bekijken, maar dat wordt uitgesteld. De advocaat was verhinderd. Tivoli-Vredenburg annuleert vandaag de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten vanwege de deelname van Israëlische studenten. Het poppodium vindt het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, die zij eerder heeft onderschreven vanwege de oorlog in Gaza. Ook de Universiteit Utrecht en University College Utrecht trekken zich terug. Het debattoernooi is al de hele week bezig in Utrecht. In verschillende gebouwen van de universiteit werd gedebatteerd. En kerstverse ouders die niet op tijd kraamzorg kunnen vinden, kunnen terecht in een speciaal kraamhotel van het Sint-Antonius ziekenhuis in Utrecht. Het tekort aan kraamverzorgers in de regio is hoog, vooral in de zomermaanden.
9: Er zijn ongeveer per zomermaanden 80 tot 100 gezinnen die geen kraamzorg kunnen krijgen van tevoren. Dat betekent gewoon dat ze eerst een paar dagen hier verblijven en dat wij iets langer de tijd hebben om hun te bemiddelen en dat er toch ook nog zorg thuis is. Want je wil gewoon in de eerste 8 dagen dat je ook zorg thuis krijgt.
1: In het kraamhotel kan 1 kraamverzorger tegelijk 4 gezinnen begeleiden. En studenten hebben last van muizen in de universiteitsbibliotheek aan de Drift. De Universiteit Utrecht zegt dat de overlast bekend is, maar dat de dieren niet helemaal weg te krijgen zijn. Volgens een student lopen de muizen er vaak rond en dat leidt af tijdens het studeren. De universiteit neemt extra maatregelen en kijkt onder meer naar kieren waar de muizen binnen kunnen komen. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het blijft zo goed als droog en het wordt maximaal 25 graden.
0: Mooie zomerse temperatuur. Het hoeft toch niet warmer voor
1: jou?
0: Nee
1: hoor, ik vind het prima zo.
0: Jij vindt het goed. Dan zetten we er gewoon een streep. Bij die 25, dan is het klaar, zeg maar.
1: Precies.
0: Oké. Okay. Marije, dankjewel. Anne is zometeen bij de boerderij van Erik en zijn vrouw en zijn gezin. En ze gaat kamperen bij de boer. Nou, blijf luisteren.
10: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
11: Dit was een uittip.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
16: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.

0: en What a Wonderful World. Op de laatste dag van de maand juli. De laatste dag van deze week. We gaan kamperen. Overigens, kamperen in Europa is door de afgelopen jaren heen alleen maar duurder geworden. Zo blijkt uit de meest recente cijfers van campingspecialist ACSI. Ja, geloof het of niet, het geldt voor kampeerders ook in Nederland. Je kunt je tent opzetten of je caravan stallen nog voor een spotprijs. Waar kan dat dan? Nou, bij de boer. En dat zal Erik ook wel merken, want naast zijn boerderij in Leersum runt hij namelijk ook een camping. Samen met zijn vrouw. En met zijn moeder, volgens mij. Ja, de ochtend begint al lekker vroeg. Ik dacht eerder gezegd, ik hoor koeiengeluiden of varkens of geitjes misschien. Maar volgens mij hoor ik een trekker. Anne, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Inderdaad, dat hoor je goed. Dit is een trekker. En daarop zit boer Erik. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
1: Hallo. Gaat-ie goed?
2: Ja, heel goed.
1: Even afstappen?
2: Ja.
1: We staan hier in de koeienstal, inderdaad. Op boerderijcamping het Leersumse Veld. Waar dus ook een boer heel actief de dieren aan te zorgen is.
2: Ja, dat klopt. Ja, helemaal. Ja. Het zijn koeien, paarden. Ja, alles netjes bijhouden. Ja.
1: Hoe laat ging jouw wekker vanochtend?
2: 6:00.
1: Oh, ja. Dat is ook niet misselijk, hè?
2: Nee, het is een mooie tijd om op te staan, hè? Ja, ja. Nee, dan kunnen we gewoon weer dagelijks rondjes lopen, beesten verzorgen. En dan, dan naar de campinggast ook, daar hebben we er ook bij.
1: Ja. En de boerderij, dus de boerderij hier in Leersum, dat is dus jullie familiebedrijf, van Eem. En de camping ook. Hoe is dat zo gekomen? Waarom zijn jullie begonnen met een camping erbij?
2: Ja, dat is mijn opa en oma zijn hier vroeger begonnen met de camping. En toen zijn mijn ouders erop gegaan. En zodoende is het altijd de derde generatie die hier nou op zit, ja.
1: Zo, ja. En dat doen jullie gewoon even bij. Dat is best een onderneming nog, hoor.
2: Ja, dat doen we even bij. Ja, dus je bent er zo ingegroeid, hè. Geboren, dus je weet niet anders dan dit, ja.
1: Ja, precies. Ja, en ik sta hier trouwens niet alleen. Ik sta hier met boer Erik, maar ook met Jamie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hoi.
1: Ja, want jij werkt ook gewoon vol mee op de boerderij en de camping.
3: Ja, dat klopt. Op de camping aan 3-daagse kantoor. En dan de rest doen we gezellig hier al met de hele familie doen we van alles.
1: Ik word even afgeleid. In mijn elleboog word ik gelikt door een koe. Hallo, goedemorgen. Hey, dit is 6867. Gezellig, die komt even met de snuit ertussen. Ja, en tussen de dieren. Was je dat altijd al gewend of was dat nieuw?
3: Nou, was voor mij wel nieuw. Ik kom gewoon uit het dorp. Dus nu zijn wij... bijna 17 jaar samen. Dus nu ben ik niet anders gewend dan hier al gezellig tussen de dieren te lopen.
1: Ja, dus precies. Jullie zijn dus een koppel. Maar je hebt een heel gezin en 3 kinderen ook. Maar ook dus een boerderij en een camping. Hoe gaat dat?
3: Nou, altijd lekker druk. De wintermaanden zijn wat rustiger dan de zomermaanden. Iedereen is gewoon lekker altijd volop aan de bak. En de jongens helpen ook graag mee als ze moeten. Ja. Dus voor de rest, we doen het lekker met z'n allen. Ook met mijn schoonouders. En iedereen doet lekker zijn eigen dingetje.
1: Ja, precies. En over de routine gesproken van vanochtend. De koeien die zijn gemolken. Die zijn aan het eten. Wat moet er nog meer gebeuren?
2: Paarden buiten zetten nog. En de boksen schoonmaken. En dan zo de koeien lekker naar buiten. En dan de receptie schoonmaken en alles klaarzetten. Dat de mensen kan ontvangen weer.
1: Ze leven aan de paarden lopen.
2: Ja.
1: Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe zij wakker zijn geworden. Hoeveel paarden staan hier, Erik?
2: 27.
1: 27 paarden. Oké, nou, het is best een aardig terrein. We lopen nu over het terrein ook. Het is nog heel rustig. De campinggasten zijn nog aan het slapen, vermoed ik.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Misschien dat er al een paar naar de wc moeten. Maar de meeste denken dat ze...
1: Moet ook schoongemaakt worden, hè?
2: Ja.
1: Wil je hier naar binnen?
2: Ja, hier naar binnen.
1: Oh, kijk. Nou, we lopen nu de paardenstal binnen. Kijk eens. Dit is Zoe. En hier hebben we het hok van Tasha. Hallo. Ja, dat is wat. Kijk hier nu tegen een mooie merrie. Klopt dat?
2: Ja, klopt ja. Ja, dat klopt helemaal ja. Ja.
1: En deze worden verzorgd wel door andere mensen? Niet door...
2: Ja, dit is een pensionstalling. Ja. Dus ze worden verzorgd. Mensen hebben hier een paard gestald. En dan wij doen ze 's morgens voeren. Mm-hmm. En buiten zetten. En dan erin zelf doen, ja.
1: En de mensen op de camp gezellig komen kijken.
2: Die mogen ook komen kijken. Ja, als het de toestemming is van de eigenaar. Want dat heb je wel eens dat ze dat niet altijd leuk vinden. Maar 9 van de 10 keer mogen ze er zo wel bij, ja. Ja,
1: precies. Ze zijn ook nog wel stil, hè, de paarden.
2: Ja, ze zitten ook te wachten tot ze weer naar buiten mogen. Ze hebben net eten gehad, dus dan staan te wachten. De meesten doen de verhalen dat. Mm-hmm. Dus die komt zo en dan zet hij ze buiten, ja.
1: Nou, meer dan genoeg te beleven hier op de boerderijcamping het Leersumse Veld. We gaan zo meteen in gesprek met campinggasten over hoe zij het ervaren om hier te kamperen. En nog veel meer, dus tot zo meteen.
4: De Nationale Nieuwe. De Nationale

zeggen, oh yeah. Drew Betts en Paul Da Vinci. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, we zitten in de zomerperiode. We gaan nog verder met kamperen bij de boer. Anne in het Leersumse veld. En over het kamperen gesproken, daar willen we eigenlijk nog wel even wat meer van weten. Van jou, in dit geval, als je nu luistert. Of als je straks even gelegenheid hebt, reageer dan ook even. Vinden we hartstikke leuk. Want is kamperen bij de boer nou wat voor jou? Of ja, helemaal niet. En wat zou een leuke plek zijn om te kamperen? Eigenlijk concretere vraag, kampeer jij het liefst in alle rust? Of hou je juist van heel veel reuring? Dus een volle camping met spelende kinderen, kletsen met de buren en s'avonds gezellig samenstaan aan de bar. Misschien nog wel even eten met elkaar. Dat soort dingen. Of rustig kamperen. Wat vind jij? Wat voor kampeerder ben jij? Nou, we hebben al heel wat reacties binnengekregen. We bundelen het een beetje. En op Facebook dan is het sowieso meteen openbaar. Kan iedereen kijken wat jij het liefst doet. Laat maar weten. Wilma bijvoorbeeld, die zegt, goedemorgen. Er zijn ook nog genoeg campings waar het niet doodstil is, maar wat ook geen gezinnencamping is. Dus een beetje ertussenin misschien wel. Ik vind wel dat je kleinkinderen er welkom zijn. Wij als ouderen kunnen genieten van een beetje reuring. Maar ouderen mogen ook zelf wel wat opletten hoe hard ze praten. Zo, je kan soms hele gesprekken aan de overkant volgen bij jou. Ja, nou dat is misschien ook wel een goede tip, denk ik ook. Een beetje dimmen. Dankjewel, Wilma. Gerda zegt, goedemorgen allemaal. In mijn jeugd heb ik veel gekampeerd. Maar nou hou ik er niet meer zo van. Ik wens iedereen een goed weekend. Dankjewel. Nou, kamperen, het is hartstikke lekker weekend weer, zeg ik dan. Kampeerweer moet ik dan eigenlijk zeggen. Dus ja, wat dat betreft een mooi vooruitzicht om met Grita daar zo meteen ook even over door te praten. En dat gaan we ook doen. Maar je reactie is welkom. Ik zei Facebook, Radio en Utrecht. Kan iedereen dat al alvast even bekijken. Je kunt het ook wat intiemer doen. Ofwel gewoon als je wilt reageren. Kan dat bij Radio en Utrecht. Via de RTV Utrecht app, maar natuurlijk ja. En over die app gesproken, je kunt daar ook je favoriete vakantieplaat posten. Voor de top 100 die we volgende week uitzenden. Elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 3 tot 5 bij Jos van Heerden. En dit zou misschien wel kunnen zijn, de Gibson Brothers. Een favoriete vakantieplaat van je. Que sera mi vida.

0: Ik zou hem wel willen horen volgende week in de top 100... als we het hebben over de vakantie 100. Elke dag dus, van maandag tot en met donderdag... tussen 3 en 5 bij Radio M Utrecht. De Gibson Brothers, ik zeg het nog maar een keer. Que sera mi vida. Betekent dat weer? Que sera mi vida?
1: Ja, wat is zoiets zoals wat er zal zijn gebeurd, ja. Of zoiets, hè?
0: Ja.
1: Wat moet gebeuren, gebeurt.
0: Ja, precies. Ja. Dat is zoiets. Ook zo'n liedje van Doris Day. Dat is van nog langer geleden. Dat is que sera, sera.
1: Whatever will be.
0: Mooi,
1: hè?
0: Even steek van bal. Wat krijgen we vandaag en de komende dagen... of wel het weekend voorgeschoteld in Midden-Nederland van bovenaf?
1: Nou, de zomer die gaat gewoon non-stop door. Dus dat is een ding wat zeker is.
0: Lekker.
1: Met veel zonneschijn in het weekend en fraaie temperaturen. En vandaag hebben we een beetje een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het is een soort frontensysteem, een koufront. Ja.

0: wel geregeld de zon bij tevoorschijn. En het aparte is dat vanmiddag bij ons door de passage van dat front de wind gaat draaien naar het noordwesten. En dat voel je dan eigenlijk in een temperatuursafname. Want de ochtend is gewoon rustig. We hebben een licht zuidoostelijk briesje. De temperatuur ligt op dit moment al rond de 18, 19 graden. We gaan dus snel, hè? Ik bedoel, het is nog geen 8 uur. Mm-hmm. En de richting is 25 graden. De zomerse 25 graden. En dan zal zo aan het begin van de middag die wind draaien, dan passeert dus dat koufront. Misschien een buitje, maar ik heb hem volgens mij niet in de verwachting gezet. Wat je hebt voorgelezen eerder vanochtend, omdat de buienkans heel klein is. En dan draait de wind naar het noordwesten. En dan voel je dus wel in de loop van de middag dat de temperatuur wat omlaag gaat. Het wordt niet echt kil, maar vannacht misschien wel, met een gaatje of 12. Is dat natuurlijk prima temperatuur om onze huizen weer wat te koelen. En die 12 graden is dan de temperatuur waarmee we de zaterdag beginnen. En de zaterdag begint dan met veel zonneschijn.
1: Wat lekker. En houden we dat dan zo morgen?
0: Ja, het is een dag met veel zon. Zowel de zaterdag als de zondag. Waarbij de morgen nog een licht briesje uit het noordwesten waait. Waardoor die temperaturen getemperd zijn. Getemperd. 4, 25 graden. Dat is gewoon zomers natuurlijk.
1: Je mag spreken van temperen ten opzichte van 10 graden meer. Zeg maar,
0: wat alles ook is relatief. Ja, en als, want ook omdat je ziet dat de dagen daarna de temperaturen weer omhoog gaan. Zondag met veel zon. 6, 27 graden. En maandag en dinsdag zo richting de 30 graden. En wat het fraaie is van de komende dagen ten opzichte van vandaag. Nu is het best wel klammig. Maar door die noordwestenwind wordt het eigenlijk, die aangevoerde lucht wordt vrij droog. En het wordt voor velen, denk ik, een aangename zomerse temperatuur door de aanvoer van tamelijk droge lucht. Ja. Dan is het wel zonnig en die zonkracht is natuurlijk best wel hoog. Maar de luchtvochtigheid is laag en dat betekent dat we onze eigen warmte prima kwijt kunnen. En dat het voor veel mensen, denk ik, een hele aangename zomerdagen zijn.
1: Nou, er zijn veel mensen natuurlijk die echt wel heel veel last hebben, hè, van de hitte, zeg ik dan maar zo lang in huis blijven hangen, die warmte en zo. En dat je gewoon niet helemaal snang voelt.
0: Ja, dat je eigenlijk ook voelt eigenlijk wel deze zomer zeker dat we het eigenlijk allemaal in een wat lagere versnelling zouden moeten doen in de maatschappij.
1: Ja. In het algemeen bedoel je ook
0: in het algemeen. Ja, zodat mensen wat meer kunnen uitrusten en ook wat uitgerusten zijn en misschien.
1: Vind je ook dat we gejaagd zijn dan of niet?
0: Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja, en dan mensen krijgen ook door het mindere slaap misschien wat sneller een kort lontje, weet je wel. En
1: ho.
0: Ja, wij niet.
1: Nou ja, nee, maar ik slaap altijd heel kort. Ja. Dat weten de meesten wel natuurlijk. Dus. Maar goed, ik heb geen kort lontje, denk ik toch? Hoop ik
0: ook niet, maar je kunt wel makkelijker ontvlammen
1: dat
0: als
1: is waar.
0: Dingen
1: als je vermoeid bent, als je vermoeid bent, zeker.
0: Ja, als je vermoeid bent, wordt dat wel een dingetje. Dan ben je gewoon iets minder op je best vaak.
1: Mensen rustig aan doen en pas je aan het weer en pas je aan elkaar.
0: Tip van de dag.
1: Zeker, ja. Nou, meerdere tips zelfs. Dankjewel. We gaan het weekend wel goed doorkomen. Vandaag ook wel, denk ik dan toch.
0: Ja, zeker.
1: Oh wel, het ligt een beetje aan je weerspreuk.
0: Oh, ja,
1: wat heb
0: weerspreuk.
1: Je voor ons? Ja, ter afronding nu dan.
0: Ja, de weerspreuk met broddelrijm. Ze zijn echt zo grappig. Maar we hebben al heel veel vliegende mieren gehad. Ik weet niet of jij het al hebt gezien
1: op
0: je terras.
1: Nee, nog niet dit jaar. Nee.
0: Oh, ik heb ze al wel gezien. Ja? En vaak met die broeierige dagen. Nou, dat kan natuurlijk de komende week ook nog. Mm-hmm. Maar juli is bijna voorbij. Als in juli vliegen de mieren, zal augustus ons met onweer bestieren.
1: Als in juli vliegen de mieren.
0: Ja, vliegende. Ja, het is natuurlijk als jullie de mieren vliegen. Maar,
1: goed. Vliegende mieren. Ik zag wel veel vogels in de lucht, inderdaad. Dus dat kenmerkend waarschijnlijk dat ze die beestjes toch uit de lucht halen.
0: Ja.
1: Hè? Die vliegende mieren.
0: Ja, veel insecten. Ah, ja, klopt. Ja.
1: Nou, dan weten we dat. Nog één keer die weerspreuk, want ik zit er bijna dwars doorheen te praten. Ja. Dat is niet de bedoeling. Komt-ie.
0: Als in juli vliegen de mieren, zal augustus ons met onweer bestieren.
1: Tot over een klein uurtje. 10 voor 9. Schrik dat?
0: Tot
1: zo meteen weer. Even op mijn gitaar nu.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder. Blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
7: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
6: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
8: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
6: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan nu hier bij Radio M Utrecht het nieuws uit de regio. Kort en om 8:30 uitgebreid. Marije Drent.
10: Goedemorgen.
9: Vertelt nu meer.
10: Precies. De finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten gaat niet door. Het debattoernooi is al de hele week bezig in de stad. En vanavond zou de finale zijn in Tivoli-Vredenburg. Maar het poppodium trekt de stekker eruit vanwege de deelname van Israëlische studenten. Een automobilist die 1,5 jaar geleden een zwaar ongeluk veroorzaakte op de A27 tussen Hollandse Rading en Maartensdijk, reed bijna 120 km per uur te hard. Ook zat hij onder invloed van drugs achter het stuur, dat zegt justitie. De 31-jarige man moest gisteren voor de rechter verschijnen, maar de zaak werd uitgesteld. Zijn advocaat was er niet. En het gaat goed met BAM uit Bunnik. Het bouwbedrijf heeft de winst in de eerste helft van dit jaar flink zien stijgen. Het bedrijf verdiende bijna 130 miljoen euro. Een kwart meer dan een jaar eerder. Dat komt onder meer doordat BAM veel verduurzamingsprojecten had en veel voor defensie kon doen. Tot zover. En meer om 8:30.
9: Ja, zeker. En ook nog over het weer ga je het hebben. Weet je wat ik net zie, Marije? In Friesland en Groningen trekken op dit moment stevige onweersbuien over. Er worden harde windstoten gemeten. Dus daar moet je rekening mee houden als je onderweg bent. Ja. Dat verwacht je als je nu naar buiten kijkt. Denk je, nou, wordt een prima zomerse dag natuurlijk. Ja. Maar
10: zou het stil zijn voor de storm? Nou, hier, als het goed is, blijft het droog.
9: Oké, goed. Ja. En nog andere vragen aan jou. Stratego, ken je dat spel? En jawel. Heb je dat wel eens gespeeld?
10: Zeker.
9: Weet je dat de wereldkampioenschappen Stratego op dit moment plaatsvinden?
10: Kijk eens.
9: Ik ga zometeen een Utrechter bellen die eraan gaat deelnemen.
10: Heel bedankt.
9: Zometeen om 9:00 moet hij al los. Dus ik ga hem gauw maar even bellen zometeen. Stratego, ik heb dat ook al gespeeld. Marije, tot 8:30.
10: Tot zo.
9: Spreken we elkaar weer. Ja, verkeersinformatie van de ANWB beperkt zich inderdaad tot deze mededeling die ik net even deed. En natuurlijk, ja, geen vertragingen meer in Nederland, maar wel die wegafsluitingen. Ik noem ze maar een keer weer. A1 van Amersfoort naar Amsterdam tot 17 augustus. Dus dat is niet aanstaande maandag, maar de maandag daarop is de weg helemaal dicht tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muidenberg. Omrijden bijvoorbeeld via de A6, dus dat is een stukje Flevoland in. Eerst A27, dan pakken dan de A6 op richting Amsterdam. Of je pakt de A2 naar Amsterdam als omleidingsroute. En nog altijd wordt er ook gewerkt, en dat is tot en met aanstaande zondag aan de weg A27 Utrecht richting Breda, tussen het knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Daar kun je dus geen gebruik van maken. Dus wil je naar het zuiden, dan zou je om kunnen rijden via de A2 vanaf Utrecht, dan richting Den Bosch en dan de A59 op, bijvoorbeeld. 7:55, Anne bij de boerderij en lekker veel muziek onderweg. Wat heb ik dan? Nou, laat je verrassen zo.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
12: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.

0: Mooi. Mooi. Een stukje van mij in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 14 over 8 is inmiddels geworden. Anne gaat kamperen bij de boer. We hebben er vanmorgen al gehoord. Ook van het beesten gehoord en zo. Kamperen in Midden-Nederland op het Leersumse veld kan dat. Bij de boer, maar misschien op een andere plek vind je het ook leuk om te kamperen. Hou je van het rustige kamperen in alle rust, in alle stilte, zeg maar. Genieten van een mooi boek of zo. Of wil je juist meer reuring hebben? Nou, die vraag, daar houden we ons vandaag mee bezig. En de antwoorden ook, dus kom maar met die antwoorden. Rustige kampeerder of ben je nou meer een uitbundige kampeerder? Lekker barbecuen met elkaar en lekker kletsen met de buren. En misschien wel wat meer drinken, s'avonds en zo. Water kan ook trouwens. Laat dat even weten via de RTV Utrecht app of op Facebook, want daar hebben we die vraag ook neergezet. Ben je een rustige kampeerder of ben je meer een uitbundige kampeerder, zeg maar? Ik ben benieuwd. En zometeen ben ik ook benieuwd, want ik ga even bellen met een Utrechter, Anjo Travaille, over het wereldkampioenschap Stratego. Dus we spelen ook nog een spelletje vandaag in Utrecht is wakker. Zeker wel. De wereldkampioenschap starten zometeen.
1: Dit is

0: Dus Golden Ring van de Fortunes. Ja, misschien krijg je wel een gouden ring of een andere gouden prijs als je nummer 1 wordt op het wereldkampioenschap Stratego. Dat gaat zo meteen beginnen. Het is er elk jaar of elke paar jaar, dat weet ik niet, maar dat gaan we zo meteen horen. In elk geval is dit alweer de 27e editie en het vindt plaats in Leiden. En vanaf een uur of 11 gaat Arno Travaille los. En die hebben we nu aan de lijn. Goedemorgen, Arno.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ben jij zenuwachtig al? Want zo meteen 11 uur, dat is over een paar uurtjes al.
1: Ja, nou, het begint wel een beetje te komen nu, hè. Dat moet wel gebeuren zo.
0: Ja, Arno Travaille uit Utrecht. Ja, we kennen je natuurlijk al wel. Qua naam denken mensen van, hey, die ken ik, heb wel eens gehoord. Tegenwoordig Hoogheemraad, bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Maar zeker ook statenlid, hè. Fractievoorzitter was je, ben je, namens Partij van de Dieren in de provincie Utrecht.
1: Ja, klopt. Daar mocht ik mij af en toe werpen op het... Ja, zeg maar, het politieke stratego.
0: Ja, en dat gaat er dan ook weer aankomen volgend jaar met de statenverkiezingen natuurlijk in maart.
1: Ja, zeker. Bij waterschap en provincie Utrecht, ja.
0: Nou, die combinatie is het altijd, hè? Tweeledig dus. Zoals je al zegt, het waterschapverkiezingen en dus de statenverkiezingen. Goed, dat duurt nog even, maar zometeen een wereldkampioen stratego. Wat is die drijfveer van jou?
1: Nou, het is een fantastisch spel vooral. Eigenlijk is het een soort poker. Hè? Je moet steeds inschattingen maken van kansen en risico's. Steeds kijken van waar kan ik iets winnen, waar kan ik mogelijk iets verliezen, hoe kan ik iets bluffen. Ja, en je moet de hele tijd inschatten van wat zal die tegenstander doen met het spel wat ik op dit moment speel. Dus we hebben ook allemaal analyses van elkaar, van wat voorkeuren zijn en waar iemand heel goed in is en minder goed in is. Dus het is een heel leuk spel. En het is ook nog eens een keer een spel met hele gezellige mensen. Dus eigenlijk baal ik een klein beetje van dat het in Leiden is.
0: Want?
1: Nou, meestal ga ik samen met drie Stratego-vrienden op pad naar een wereldkampioenschap. Vorig jaar waren bijvoorbeeld 10 dagen rond het WK in Zwitserland.
0: Ah, kijk aan.
1: Dat is toch net iets exotischer.
0: En je bent zelf een keer wereldkampioen geworden. En dat was volgens mij in Griekenland, een jaar of 8, 9 geleden of zo, toch?
1: Ja.
0: Dan is Leiden niet leuk, dat snap ik ook wel, ja.
1: Ja, het is een mooie stad, hoor.
0: Zeker.
1: Absoluut, maar het is iets spannender om dan lekker het buitenland in te gaan. Ja.
0: Even over dat spel. Het heeft een Franse basis volgens mij. Het is heel lang geleden bedacht. Er is patent op aangevraagd. Volgens mij begin vorige eeuw. Iets van 1907, 1908 of zo. Maar het is ook naar Nederland komen overwaaien. Nou heb ik het zelf ook wel gehad en gespeeld. Leg het nog even uit. Want het heeft toch iets te maken met verkenner en de bom, kan ik me herinneren. Heel kort, hoe werkt dit spel?
1: Volgens mij is het ooit bedacht door een Nederlandse onderduiker in de Tweede Wereldoorlog. Maar het gaat om 40 rode en 40 blauwe stukken.
0: Ja.
1: Eén daarvan is de vlag. En de vlag moet je veroveren van de tegenstander.
0: Zo was het, ja.
1: De stukken zijn niet allemaal even hoog. Hè, dus afhankelijk van de rang. Een maarschalk is de hoogste. En die, als die een generaal slaat, dan wint hij omdat hij een hogere rang heeft. Eigenlijk is het... Ja, die rangen zijn leuk en de symbolen zijn heel mooi. Zijn allemaal napoleontische figuurtjes. Maar eigenlijk is het best wel een beetje een wiskundig spel. Hè. Je zoekt steeds naar welk stuk is hoger. Maar ja, van de hoge stukken heb je er maar heel weinig. Dus die wil je ook niet te snel verklappen waar die staan.
0: En je moet ook vooruitstappen, toch? Met die kastelen zijn het over.
1: Het zijn de torentjes.
0: Torentjes,
1: daar staat dan alleen voor jou zichtbaar op welke rang het is. En de tegenstander kan dat niet zien. En dat is dus echt anders dan bij schaken bijvoorbeeld. Waar je precies ziet welke functie welk stuk heeft.
0: Ja, zoals een paard en een toren bijvoorbeeld dan. Ja,
1: bij Stratego blijft dat geheim totdat jij geslagen wordt of dat jij zelf een stuk slaat met jouw eigen stuk.
0: Kun je vals spelen met Stratego?
1: Moeilijk, denk ik. Bovendien, het wordt niet echt geaccepteerd als je dat doet.
0: Oké, maar je vergelijkt het een beetje met pokeren, dus je moet ook wel een beetje bluffen, denk ik dan.
1: Ja, er zit heel veel bluff in. Op het moment dat een middelhoog stuk van jouw tegenstander bekend is, dan kan je die alle kanten op sturen als jij erachteraan gaat met een heel laag stuk en jouw tegenstander denkt dat het een hoog stuk is.
0: Ja, precies.
1: Maar ja, jouw tegenstander kan ook zeggen van ik geloof het niet. En dan slaat hij jouw stuk en dan ben je je stuk kwijt.
0: Ja, ja. Stratego is uit mijn jeugd. Ik zei het al eventjes, vroeger heb ik het dus ook gehad. Nou, laten we zeggen, voor het gemak 40, 45, 50 jaar geleden. Zo ongeveer zeker dat ik het voor het laatst ook gespeeld heb. Denk ik, nou, laat ik een jaar of 12 geweest zijn. Dus best wel lang geleden. Is het veranderd in de loop der tijd? Misschien wel. Ik heb wel begrepen dat er ook iets met AI gedaan wordt. Een AI-bot dat meedoet of die meedoet. Hoe werkt dat dan weer?
1: Ja, die speelt sinds vorig jaar pas eigenlijk echt een rol.
0: Ja?
1: Daarvoor waren er wel goede AI-ontwikkelingen, maar die konden nooit winnen van de top 10 spelers van de wereld. Er is een ILO-ranking, dat is bij schaken. En ja, de beste spelers bleven eigenlijk altijd winnen van die AI-ontwikkelingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar sinds vorig jaar is er een Amerikaanse universiteit die heeft een AI ontwikkeld die door miljoenen keren tegen zichzelf te spelen en daarmee heel snel te leren.
0: Ja,
1: een van de allerbeste spelers die heeft hem een soort getest, 20 keer tegen gespeeld.
0: En?
1: Ik geloof dat hij 1 keer gewonnen had. Die persoon dus.
0: Voor
1: de eerste is dus een AI. En als hij 50% gewonnen had, dan zou hij al net zo goed zijn.
0: Oh.
1: Maar dit was wel even schrik in het stratego-wereldje.
0: Is ook bijna niet leuk meer. Je wil gewoon tegen mensen spelen. Het zijn gezellige, leuke mensen waar je tegen gaat spelen. Zometeen, jouw eerste wedstrijd is om 11 uur?
1: Ja, 11 uur ongeveer. Ja, het duurt een uur. Dus vandaag 5 wedstrijden en morgen 5 wedstrijden. En met een beetje geluk, als je bij de beste 4 van jouw land uitkomt...
0: Ja?
1: Dan lag je op de zondag nog in het landenteam. Er zijn 12 landen die deelnemen. Dus wordt nog een driedaagse. Ja.
0: Hoe groot is de kans dat ik jou ga bellen maandagochtend als winnaar van het WK Stratego 2026?
1: Eerlijk gezegd, wij zijn ongeveer van dezelfde leeftijd, geloof ik. En het geheugen na je 30ste neemt wat af.
0: Oh, echt waar? Ja. Dat ik nog alles weet, hoor.
1: Ja, die indruk heb ik ook wel eens. Mijn vrouw klaagt daar ook wel eens over. Maar dan ken ik partijen van 10 jaar geleden nog, maar weet ik niet hoe de wasmachine werkt. Maar dus het wordt iets minder. Dus ik hoop dat ik ergens in de top 5 terechtkom. Dan heb ik het prima gedaan.
0: Nou, heel veel succes vandaag en morgen. En dan hoop ik ook dat je zondag aan de bak gaat. Nou, we gaan graag gewoon wel even spreken binnenkort. Heel veel succes in Leiden deze keer voor het WK Stratego. Leuk je gesproken te hebben. Nou, nogmaals, alle succes aan jou. Tot de volgende keer, hè. Dag.
1: Dag.

0: Ja, dan waren ze ineens in 1996, ze waren niet meer weg te denken. Een aantal jaar achter elkaar, de Spice Girls, Who Do You Think You Are, begonnen allemaal met Wannabe in 96. En dit was uit 97 volgens mij. Is dat iets uit jouw prille jeugd, zeg maar? Vond je dat leuk, omdat de Spice Girls er ineens waren? Of,
1: zeker, ja, ik was toen een tiener. Maar ik moet zeggen, er waren meer meiden in mijn omgeving echt fan van de Spice Girls dan ik. Ja,
0: ja, ja. Jij was meer van de Take That of zo?
1: Nou, je had toen ook de Backstreet Boys.
0: De Backstreet Boys natuurlijk, ja. En NSYNC ook nog misschien, of was dat weer later?
1: Ja, dat was iets later, denk ik. Maar ik was meer fan van Hanson, heette.
0: Oh ja.
1: De drie broers. Ja, dat was wat alternatiever was ik toen.
0: Jonge jongetjes waren dat, hè?
1: Zeker, ja.
0: Bob. Dat was het liedje, was mijn doorbraker wereldwijd, geloof ik wel. Hè? Bij ons in Nederland ook, inderdaad. Ja. Dat was in 97, ja.
1: Ja, en ze treden nog steeds op, volgens mij.
0: Dus. Nee, echt waar?
1: Ja.
0: Oh, dat vroeg ik me meteen wel eens even af. Want ik heb er nooit meer wat van gehoord. Een paar nummers hebben ze gehad, maar Bob was het allerleukste nummer.
1: Was het allerleukste nummer, ja.
0: Vond ik. Tenminste, de grote hit ook bij ons in Nederland.
1: Ja, zeker.
0: Zometeen, hit the floor. Ofwel het nieuws uit de regio. Wat hebben we in het nieuws?
1: Nou, het zijn goede tijden voor bouwbedrijven BAM uit Bunnik. En de finale van een debattoernooi in Utrecht deze week tussen Europese studenten gaat niet door.
0: Wat regio nieuws zometeen bij Radio M Utrecht. Oh, en de muziek die doen we zometeen, hoor.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bij Utrecht, het nieuws uit de regio hier door Marije Drent. Het is 8:58. Het begint met de finale van een debattoernooi die vanavond in Tivoli Vredenburg zou zijn. Gaat dus niet door.
1: Nee, het poppodium heeft het Europese kampioenschap debatteren voor universiteiten geannuleerd. Dat doet Tivoli vanwege de deelname van Israëlische studenten. Het poppodium vindt het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, die zij eerder heeft onderschreven vanwege de oorlog in Gaza. Ook de Universiteit Utrecht en University College trekken zich terug. Het debattoernooi is al de hele week bezig in Utrecht. In verschillende gebouwen van de universiteit werd gedebatteerd. De man uit Soest die begin vorig jaar een zwaar ongeluk veroorzaakte op de A27 tussen Hollandse Rading en Maartensdijk reed bijna 120 km per uur te hard. Hij reed 186, terwijl op matrixborden stond dat hij maar 70 mocht. Ook had de 31-jarige man drugs gebruikt, dat zegt justitie. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De rechter in Utrecht zou de zaak gistermiddag bekijken, maar dat wordt uitgesteld. De advocaat was verhinderd. BAM heeft de winst in de eerste helft van dit jaar flink zien stijgen. Het bouwconcern uit Bunnik verdiende bijna €130 miljoen, een kwart meer dan een jaar eerder. Volgens BAM komt dat onder meer door werken voor defensie en projecten bij het verduurzamen. Wel maakt het bedrijf zich zorgen over de trage woningmarkt en te weinig investeringen in infrastructuur. En kerstverse ouders die niet op tijd kraamzorg kunnen vinden, kunnen terecht in een speciaal kraamhotel van het Sint-Antonisch Ziekenhuis in Utrecht. Het tekort aan kraamverzorgers in de regio is hoog, vooral in de zomermaanden. Per zomer lukt het 80 tot 100 gezinnen niet om op tijd een kraamverzorger te vinden na de geboorte van hun baby. In het kraamhotel kan 1 kraamverzorger tegelijk 4 gezinnen begeleiden. Tot zover, meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer. weer dan nog. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het blijft zo goed als droog en het wordt maximaal 25 graden.
0: Mooie waarde, 25. Meer hoeft ook niet, zeg ik dan.
1: Nee, maar iets meer zon zou leuk zijn.
0: Ja, hey, wat dacht je hiervan?
1: Kijk, daar is hij hoor.
0: Leuk, hè?
1: Dat was toch echt mijn lievelingsnummer toen ik hier op 13 was. Ja.
0: 1997. Hanson. Ja, ja. Drie mannen, waren ze allemaal dan broers van elkaar?
1: Ja, het waren drie broers. Ja, en de jongste was destijds een jaar of 10 maar of zo, geloof ik.
0: Ja, heel jong, ja. En drummen en ik kan me dat videoclipje nog herinneren. Dat is heel enthousiast. Jij was wel fan daarvan.
1: Zeker, ja.
0: Snap ik ook wel. Een klein stukje nog dan.
1: Nou, Bob, ik krijg helemaal kippenvel ervan.
0: Nog heel even. Dit was ook een plaatje voor ze. If you, if only.
1: If only.
0: Ja, even een klein stukje luisteren, Hanson. Waarom ook niet? Voor jou, Marije. Dat was wel heftig eigenlijk, denk ik.
1: Ja. Ik denk dat dit op een ander album stond dan dat ik luisterde.
0: Nou, we hadden het even over Hanson, dus vandaar. Hey, volgende bulletin natuurlijk om 9:30 hier bij Radio 1.
1: Dan ben ik er weer.
0: Nieuws uit de regio, dankjewel.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
8: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
12: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
13: Utrecht is wakker met Bob van

0: UB40, groot succes in 1986. En dat is even geleden. 40 jaar, tuurlijk. Ja, reken maar even met mij mee. Het is 9:30 inmiddels geworden. 9:30. Het weer voor Midden-Nederland. Uitgebreid weer, dat hoor je van Grieta Spannenburg. En Anne is op de camping. Die is aan het kamperen. Kamperen bij de boer. En dat doet ze op dit moment in Leersum. Leersumse veld, bij Erik. Ja, kamperen bij de boer. Anne, staan er veel tenten, vraag ik me af?
1: Morgen, Bob. Het staat hier zo goed als vol.
0: Oei, de verbinding valt even weg. Hoor.
1: Erik, die overigens hier nog naast mij staat. Kun je mij nog horen?
0: Ja, we horen je een beetje, maar de verbinding valt denk ik een beetje weg. Maar zolang je niet beweegt, dan moet het wel goed gaan, denk ik.
1: Oké, ik blijf even stilstaan naast boer Erik, want wij staan hier op de camping. Ben je dan ook trots als je om je heen kijkt als het zo vol staat?
2: Ja, dat is super trots. Als de mensen zo het leuk vinden om te komen en zo lekker rustig. En, ja, dat is super. Super dit, ja.
1: Ja, de Utrechtse Heuvelrug, daar zijn we nu. Het is wel erg droog. De waarschuwing is ook afgegeven om niet meer te barbecuen bijvoorbeeld. Merken jullie ook dat gasten dat jammer vinden?
2: Ja, dat ook. Ja, zeker. De mensen die willen ook graag bij een kaamvuurtje zitten. Lekker s'avonds, lekker warm bij een kaamvuurtje. Ja, dat mag op dit moment niet. Nee. Dus dat is zonde. Ja, is dat, voor de rest is het wel lekker dat het mooi weer is. Want ze kunnen fietsen, wandelen. De rest kunnen ze wel doen. Alleen s'avonds even bij het kaamvuurtje of barbecuen. Ja, dat wordt ten strengste afgeraaid. Ja.
1: Precies, ja. Als we om ons heen kijken, we zien hoge struiken en gras. Het ziet er wel door uit, hè, Erik?
2: Ja, ik hoef niet te maaien. Dat scheelt weer. Ik hoef niet te maaien dit jaar.
1: Kijk het positief.
2: Ja, kijk het positief. Ja. Nee, het is een beetje bruin, ja. Ja, dat is zonde, maar doe je niks aan. Dat is de natuur, zeggen ze.
1: Ja, precies. Laten we zachtjes aan even deze kant op lopen. In de hoop dat de ontvangst goed blijft. Want ik heb natuurlijk met wat campinggasten gesproken. Om te vragen hoe zij het vinden om te kamperen bij de boer. Ik hoorde net al een campinggast die me vertelde, ja, weet je, ik heb wel last van meer muggen. En dat is wel een nadeel. En soms komt de varkenslucht even overwaaien van de buurman.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja, dat is een klein minpuntje. Ja. Ja. Maar dat, we hopen dat we samen met de buurman dat in gesprek kunnen blijven. Ja, dat het een oplossing komt. Ja,
1: ja. Ja, precies. Nou, dat is denk ik belangrijk om in gesprek te blijven. Ja, nou kijk, ik krijg lekker koffie bij een campinggast, een vaste camping. Ja, precies. Ik sta hierbij. Wat is uw naam?
3: Kobi.
1: Nou, Kobi.
3: Met dubbel F vanader.
1: Nou, wat fijn om eventjes bij u binnen te mogen kijken. En
3: we gaan binnen kijken, hoor.
1: Kijk, als je het goed hoort, wordt nu de koffie bereid. We zien het in het. Het is een filterkoffieapparaat, hè? Ja. Wel, wat vindt u zo lekker aan filterkoffie?
3: Nou, hoe wou je dat doen?
1: Nee, hoe vindt u, waarom vindt u dat zo lekker?
3: Lekker, filterkoffie, ja. Ja, precies. Wat heb je dan voor andere koffie? Ook die opgiet in water?
1: Ja, of een CEO of zo.
3: Nou, dat kan
1: dat soort dingen.
3: Dat kan ook, maar vind ik het leuker.
1: Ja, precies. Echt het campinggevoel. Ja. Waarom vindt u het zo fijn om te kamperen bij de boer?
3: Ja, ik zit hier al zoveel jaar. Het is heerlijk. Het is een leuk plekje. Je loopt zo het bos in. Zij zijn gezellig. Ja, ik vind het geweldig. Ja,
1: goed. En u bent met de caravan, zie ik. U heeft het leuk, gezellig versierd. Ja, mooi, dat is fijn, zeg. Ja, en ik zie hier ook een tafel met een foto daarop. Een kaarsje erbij. Dit is uw man, hè?
3: Ja. Dat is moeilijk, hoor. Zonder.
1: Ja, en die is niet meer bij u nu?
3: Nee, hij is overleden 2 jaar terug. Plotseling, in 1 keer. In 3 uur.
1: Ja. Knap dat u dan wel gewoon blijft terugkeren naar de plekken waar u met uw man vaak was. Ja. De camping hier.
3: Ja. Ja, ik heb een mooie herinnering. Het is trouwens een hele mooie herinnering aan hem, hoor. Zeker, dus dat is wel heel fijn.
1: En dat u een plekje voor hem heeft gemaakt hier op de tafel middenin onder de tent, de voortent, hè, van de caravan. Mm-hmm. En ik zie ook prachtige foto's van een grote familie. Ja. Zijn dit uw kleinkinderen allemaal?
3: Ja, ja, mijn kinderen.
1: En kinderen? Wat een gezellige foto hier in het bos. Allemaal gezellige, lieve, lachende gezichten.
3: Mooi, hè?
1: Die heeft u altijd mee?
3: Ja, maar ik heb hem voor het eerst nu opgehangen. Ik denk, ik hang hem lekker op. Vind ik leuk. Maar het is eigenlijk gewoon een kleed, hè?
1: Ja, ik zie het. Ja. Heeft u spulletjes die u altijd mee heeft als u gaat kamperen? Eten of drinken of iets van Nelle, zie ik?
3: Ja, ja.
1: Oh ja, goed. Tomatensoep.
3: Ja, kipsoep. En dit vind ik ook heerlijk. Heb je dat
1: gehoord? Buisman? Nee, dat ken ik niet. Is dat...
3: Dat is kwarksmaak.
1: Karamelkoffie.
3: Ja.
1: Oh.
3: Dat is lekker, joh.
1: Oh, je ruikt het, hè? Ja, lekker. Water erbij en dan is het lekker karamelkoffie. Nou goed, hoe lang kennen jullie Kobi al, Erik?
2: Ik denk dat ze al een jaar of 30 hier komen. Ze kwamen, ja, een jaar of 30 dat ze hier al staan, denk ik.
4: Zeg maar gerust als het tegenvalt, hoor.
2: Nee, je valt niet tegen. Nee, het gaat aardig goed, ja.
1: Nou, u zei iets heel liefs over Erik. U zei, ik geef hem een 10. Waarom?
3: Ja, omdat hij zo zijn best doet. Ja.
5: Dat glimlach.
3: Ja, het jammer is dat je als je weggaat, dat je moet betalen. Dat is wel jammer.
1: Oh ja.
3: Dat houdt hij erin, hè?
2: Ja, dat hou ik erin.
3: Dat houdt
1: hij. Ja. Ah, het is niet een hele hoge prijs, toch, bij de boer?
3: Ben je mal? Nee, ik geniet hier altijd. Ik zei, 2 maanden... Soms 9 weken.
1: Ja. Zo, dat is een lange periode.
3: Ja, heerlijk. Ik verveel me nooit. En het is geen geslijm, hoor. Ze zijn super aardig.
1: Nou, dat is toch leuk om te horen.
2: Ja. Super leuk, ja, om te horen. Ja,
1: zeker,
2: ja,
1: leuk. Ja. Voor ons kijken we een mooi soort inkeping, waardoor we het land kunnen zien. We zien paarden staan. De koeien kunnen hier ook komen staan. De hangmat moet wel inderdaad even een stukje naar beneden. Kijk, zeg. En dan kunt u zo hier liggen en heerlijk uitkijken over het veld en de dieren.
3: Leuk, hè?
1: Gaat u daar ook de dag mee beginnen vandaag?
3: Ja.
1: Je bent al een tijdje wakker natuurlijk.
3: Ja, ja. Al een tijdje. Ja. Toen lag hij nog op bed.
1: Ja, die is ook vooruit te veren. Dankjewel, Kobi. Fijn om. Oh, ik krijg nog koffie natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Moet je ook een bakje koffie? Gaan we hier even zitten in de stoel. Nou, we blijven nog even koffie drinken bij Kobi. En de gezelligheid op de camping nog even waarnemen.
0: Goed zo. Nou, Anne, dankjewel. Leersumse Veld, daar was zij vanmorgen. En we praten er graag over door met je. Dat wil zeggen, kom er maar mee. Hou je van een rustige camping of een camping waarvan je denkt van, nou, dan wel wat reuring, een beetje gezelligheid en de kinderen kunnen lekker losgaan. Laat dat maar eens even weten. Via Facebook, Radio M Utrecht en via de RTV Utrecht app. En Koop, praat er graag met je over door. Vanmiddag vanaf 5 uur in Utrecht komt thuis.
6: De zomer vier je bij

0: los vast. Nee hoor, we laten je nooit los en jij ons ook niet. Dat is goed, dit is Radio M Utrecht. Het is precies 9:10 geworden. En dan ook precies tijd voor Gita Spallenburg. Van een timing ook weer, hè.
1: Stiptoe de stiptoe.
0: Had ook 2 minuten eerder of 2 minuten later kunnen zijn. Als we maar meer horen over het weer van vandaag en het voor ons liggende weekend natuurlijk, Gita. Dat is wel belangrijk.
1: Ja, nee, de hoogzomer die gaat gewoon door, hè. Ja. Ik bedoel, daar zit gewoon geen eind aan. De laatste keer dat wij in de beeld onder de 20 graden waren, trouwens. Dat was helemaal terug in 15 juni. Dus zo lang zitten we al eigenlijk op een behoorlijk niveau met onze zomerse temperaturen, onze warme temperaturen, onze hoogzomerse toestanden. En het is vandaag en de komende dagen niet anders, waarbij je ziet dat zondag, maandag, dinsdag, dan piekt de temperatuur weer. En denk dan aan temperaturen tussen 27 en 30 of 31 graden. En wat dat betreft houdt de warmte gewoon goed stand. Op dit moment is het buiten een graadje of 20 op de meeste plekken al. Wolkenvelden met zon. Het is niet uitbundig zondig, zullen we maar zeggen. En dat mixje, dat mengsel, dat blijft vandaag eigenlijk zo. Schapenwolken, wat hoge bewolking, wat stapelwolken die later vanochtend gaan ontstaan. En de temperatuur die moet uiteindelijk naar 25 graden koersen. En vanmiddag steekt dan een noordwestelijke wind op. Hij is gewoon de komende uren nog heel rustig. Ja. Maar vanmiddag merk je dat er een noordwestenwindje opsteekt. Die is in de kop van Noord-Holland, is hij er al. En bij ons gaat hij dus later vanochtend vanmiddag opsteken. Nou, dan zou er dus rond lunchtijd een enkele bui kunnen vallen. Een nieuw model is daar iets scheutiger mee. Dus ik denk dat ik hem toch maar erin zet voor ergens rond het middaguur dat er een lokale bui kan passeren. Een lichte bui, een regenbui. En, maar verder is het droog en kalm.
0: Het dekt je gewoon een beetje in, zeg maar. Dat het nog wel kan gaan regenen ook vandaag. Ja, dat kan gebeuren dus.
1: Het kan gebeuren, ja. Ik vind de kans neemt wel toe. Je ziet ook dat nu boven het IJsselmeer een enkele bui valt. Kijk, de meeste activiteit zit duidelijk boven de Noordkust, de Waddenkust. En het restje komt een beetje over ons heen. Maar ja, je zag gisteren toch ook boven de oostelijke helft van het land dat die regen toch wat intensiever was dan eerder was gedacht. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat met het aandeel vocht in de lucht, dat er toch wel een buitje uitgetrokken kan worden. Ja. Uitgeperst.
0: Ja, precies. Ja. Dat voor vandaag. Dan gaan we vanzelfsprekend en ook zo het weekend in. Hoe doen we dat vanavond dan? En dan zitten we in het weekend.
1: Nou, vanavond rustig weer. Die noordwestelijke wind gaat er langzaam uit. Er komen opklaringen. Het wordt wat frisjes. Rond zonsondergang een graadje of 18 ongeveer. En dan koelen we in de loop van de nacht af naar een graad of 12 ongeveer. Mm-hmm. En morgen en zondag, dat zijn twee hele mooie dagen met vooral veel zon. Er zullen echt wel wat wolkenvelden ontstaan. Stapelwolken, wat hoge bewolking. Echt die zomerse wolkenvelden die we voorbij zien komen. En dan morgen 25 graden. Perfect zomerweer eigenlijk. Ja, waar het niet natuurlijk, maar dat houden we natuurlijk vast. Dat die droogte nijpend is. Maar over het algemeen perfect zomerweer voor wie erop uitgaat. En zondag 27 graden met een licht briesje uit de oost-zuidoosthoek. En ja, die draait dan verder naar het zuidoosten op maandag. En vandaar dat maandag en dinsdag die temperatuur nog wat verder omhoog kan gaan.
0: Ja, dat zal ook wel, ja. Nou, dat wordt weer rustig aan. Plannen om rustig aan te doen, denk ik dan ook.
1: Ja, een beetje kalmte. En dan mogen we hopen dat op dinsdag eens een keer een onweersbui passeert.
0: Ja, precies. Gita, dank hiervoor.
1: Alsjeblieft.
0: Plan het weekend kano keien omgooien in Drenthe. Of suppen op de Utrechtse grachten of in Amersfoort iets doen. Wat ga je doen?
1: Iets op het water. Ja, ik ga waarschijnlijk beide dagen het water op. Er zit nog water op de Rijn, dus ik kan er nog op.

0: Vanmiddag ben je er ook weer.
1: Zeker.
0: Voor je weerbericht, 1:15, 10:15 bij ons op de zender. En wij kopen natuurlijk in Utrecht Komt Thuis 2 maal zelfs. Vanmiddag en vanavond 6:10, 7:10. Ik wens je een lekker weekend en ik spreek je maandag.
1: Hey, jou ook, tot maandag.
0: Dag, hoi. Tot zover deze Utrecht is wakker. Op één dingetje na, want ja, ik zie toch nog heel veel reacties. En Koop wilde met je door over praten, over kamperen bij huis. Maar Jan die zegt, al een jaar of 8 staan we een heel seizoen, van april tot oktober, op een camping dicht bij huis. Een camping voor rustzoekers, waar ja, kinderen en kleinkinderen natuurlijk ook wel van harte welkom zijn. Alleen zijn er geen speeltoestellen of zwembaden, dus de rust is heerlijk. Nou, leuk verhaal, het gaat nog verder. Dat kun je nalezen op Facebook Radio M Utrecht. Hoe is het dan op de Veluwe bij Tineke en Jan uit Ermelo? Nou, wij kamperen geregeld op dezelfde camping Radio M Utrecht. En daar is het rustig. En in het weekend vakanties van de kinderen, ja, er is volop reuring. Prima allemaal. Nou, we zijn benieuwd, dus kom met je reactie. Wat vind je het leukst? Kamperen bij de boer? Of kamperen in een heel rustig gedeelte van Midden-Nederland? Of waar dan ook? Laat het weten. Ik wens je veel plezier bij Edwin zometeen. En nog even stemmen, hè?
2: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
3: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
2: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
3: Met het Radio M Utrecht badlaken.
4: Want het is zomer.
2: De Vakantie 100.
3: Volgende week maandag tot en met donderdag.
2: Om 3 uur.

0: heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
12: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
11: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
13: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
11: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
16: Kom langs bij de Kroonzon. John Wering. De Luxaflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. John Wering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
18: Dit was een uittip.

0: Hier was het al vrijdagavond zo te horen. Manhattan, dat klinkt ver weg, maar gewoon vanuit Den Helder. G-Race hoorden we hier.
1: Hits uit Holland.
0: Goedemorgen en de laatste dag van juli. Halverwege de zomer en ook deze ochtend. Dus tijd voor het Nederlandse lied. En op vrijdag in de volle breedte. Met ook de hits die wel even uit het oor verloren zijn. En we doen een greep uit zo'n 60 jaar. Dus we hebben voldoende keuze, dacht ik. Op weg naar het weekend. En vandaag is het de 31ste. Net geen 31 graden vandaag, maar het scheelt niet veel. Dus opnieuw weer een fijne zomerdag. En een rondje door Nederland en we zakken meteen maar even af naar het zuiden.

0: spreek ik die van jou.
1: Dat is een oude nationale nieuwe. En later deze ochtend maak je kennis met de volgende voor de komende dagen. En deze week hadden we dan Monique Smit. En die komt ook nog een keertje langs.
2: In zee met...
1: En dan hebben we ook nog zometeen Danny Vera. Dat was een van de allereerste nationale nieuwers die we hadden afgelopen najaar toen we daarmee begonnen. Maar eerst even naar ons spelletje van vandaag. Het wordt ook weer een fijne stranddag. Dus maar even horen wie er al een duik genomen heeft. Bedolven in de golven vandaag een Vlaming. Help een klein beetje.
3: Nog geen olie was.
1: Een beetje kritische noot ook.
3: Maar azuurblauwe zee.
1: Over het vuile water lang geleden. Als je meedoet, maak je kans vandaag sowieso ook weer op een strandbal. We hebben er nog wel een paar liggen en een cadeautje uit onze winkel. En je kunt je antwoord, dus de naam van deze zanger, even doorgeven in onze app. Of mailen naar studio@rtvutrecht.nl. Laat het zonnetje maar schijnen hoor. Hier is Masada.

hoor je alleen nog maar radio in Utrecht. Dus goed dat je er bent. Highway. Je weet wel van Kiddy Kiddy Kiss Me, dat is ook zo'n liedje. En dit was eigenlijk al een nummer uit de jaren 50 van Peter Kraus. Die is wel heel erg antiek en ik kreeg dus ooit een nieuw jasje van dit gezelschap. Sugar Sugar Baby, ze zijn weer meer zoet ook vanmorgen zo af en toe hoor. En ik had het even over die nationale nieuwe, een van de allereerste die we hadden afgelopen najaar. Hier is die Danny Vera, Plastic Jesus.

0: En we blazen die loftrompet nog maar al te graag postuum ook voor Rob de Nijs. Zometeen meer hits uit Holland. Deze ga ik draaien. Onder andere, hè. Nieuwe BZN met Carola naast Jan Keijzer. Zo begon die tweede episode, zeg maar, van de band. En we gaan een spelletje spelen. Wie hebben we vandaag in zee? Ik zal het fragment zo meteen nog een keer laten horen. Het is overigens niet Koen Wouters, kan ik nu alvast zeggen. Maar het is dus wel een Vlaming. Eerst even naar het nieuws nu. Met 154 km per uur rijden door de bebouwde kom. Dat heeft een automobilist zijn rijbewijs gekost.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Het regionieuws van 9:30 met Marije Drent. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Nou, zometeen dan die snelheidsduivel. Eerst even de finale van een debattoernooi. Vanavond in Tivoli-Vredenburg zou dat zijn, maar gaat niet door.
7: Nee, het poppodium heeft het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten geannuleerd. Dat doet Tivoli vanwege de deelname van Israëlische studenten. Het poppodium vindt het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, die zij eerder heeft onderschreven vanwege de oorlog in Gaza. Ook de Universiteit Utrecht en University College Utrecht trekken zich terug. Het debattoernooi is al de hele week bezig in Utrecht. In verschillende gebouwen van de universiteit werd gedebatteerd. De politie heeft gisteren in Amersfoort een automobilist staande gehouden die veel te hard reed. De bestuurder reed met 154 km per uur door de bebouwde kom. De automobilist is het rijbewijs kwijt. Ook is de beginnende bestuurder aangemeld bij het CBR. BAM heeft de winst in de eerste helft van dit jaar flink zien stijgen. Het bouwconcern uit Bunnik verdiende bijna 130 miljoen euro, een kwart meer dan een jaar eerder. Volgens BAM komt dat onder meer door werken voor defensie en projecten bij het verduurzamen. Wel maakt het bedrijf zich zorgen over de trage woningmarkt en te weinig investeringen in infrastructuur. En in Breukelen is de Vechtbrug nu net dicht. Er zijn noodwerkzaamheden. De brug is al een week stuk en kan niet open voor boten hoger dan 2,20 meter. Die moeten noodgedwongen omvaren over het Amsterdam-Rijnkanaal. Om 12 uur moet de brug weer gerepareerd zijn en kun je er weer overheen en onderdoor natuurlijk. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Op een enkele bui na blijft het droog en wordt het maximaal 25 graden.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
10: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
11: Dit was een uittip.
12: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Deze dan. En we gaan zo meteen nog even terug naar Volendam. Want dit was een hit eigenlijk in de tijd dat Nick en Simon zo'n beetje geboren werden, halverwege de jaren 80. Maar nu weer naar zee. En wie hebben we vandaag? Welke Vlaamse stem? Het is niet Koen Wouters en ook niet Wil Tura.
1: Toen het water nog geen olie was.
0: De kritische noot van...
1: Maar azuurblauwe
0: zee. Toen we ons ook zorgen maakten over het vervuilde water. Dat was ook nog niet zo heel lang geleden. Maar dit klinkt toch wel heel helder, dacht ik. Je hebt nog een paar minuutjes de tijd om je antwoorden door te geven in onze app of de mail. Je mag een cadeautje kiezen uit onze winkel, waaronder de koeltas, een schort of een shopper en sowieso een mooie stambal.

0: Justin Pelmelaar, even de voordeels mee aan het Songfestival met Blijf Zoals Je Bent. En dit song ze ook nog.
1: In Zee met.
0: We zijn lekker vroeg vandaag. Ik heb aan de telefoon Mirjam Verdikt en die woont in Ameide. Niet te verwarren met IJmuiden. Nee, Ameide is een heel andere kant uit, toch Mirjam?
2: Ja, ja.
0: Goedemorgen. Waar ligt het ook alweer? Vertel het nog eens.
2: In de Vijfheerenlanden.
0: Oh ja.
2: Ja,
0: ja, het is lang geleden dat ik mijn laatste aardrijkskundeles had. Maar je kan het heel snel opzoeken, zeg hoor. Maar daar had ik niet zoveel tijd voor. Dus goed dat je het even zegt. In Vijfheerenlanden. En hoe vier jij daar de zomer dit jaar?
2: Ja, heerlijk. Heerlijk.
0: Ja, wat doe je graag?
2: Nou ja, fietsen. En we hebben lekkere strandjes aan de Lek.
0: Ook.
2: En in de tuin wat doen. Ja, ik vind het heerlijk. Ja. Mooi wonen, ja.
0: Want we hebben hier ook zo'n heerlijke muziekzee. Elke dag nemen we even een duik. Kom je daar ook graag aan de echte kust?
2: Ik ga liever naar Griekenland.
0: Dat is beter water of zoiets.
2: Ja.
0: Ja. En daar gaat het eigenlijk ook over in de tekst, hè, van dit liedje. Warme dagen heet het. We vonden het wel toepasselijk voor vandaag. Vlaamse stem zochten we. En ik heb allemaal namen doorgekregen. Wil Tura, Koen Wouters, Bart Peters. Die was het niet. Wie hebben we wel?
2: Raymond van Groenewoud.
3: Toen het water nog geen olie was, maar azuurblauwe zee.
0: Azuurblauwe zee, die zoek jij eigenlijk, hè? Ja.
2: Ja.
0: Dat was in de tijd dat we ons druk maakten over olie in de zee en over zure regen en zo, hè? Weet je nog?
2: Ja. Inderdaad, ja.
0: Nou, voor zure regen hoeven we sowieso niet bang te zijn, want het blijft voorlopig nog droog.
2: Kan toch niet.
0: Ging het maar eens regenen, ja, inderdaad. Ja. Eens even kijken, want ik heb voor jou een mooie strandbal. Die kun je uiteraard ook heerlijk gebruiken daar aan de Lek als je daar aan het water zit.
2: Ja, een beetje gevaarlijk met al die boten.
0: Oké, nou goed, zie maar eventjes. En we doen er ook nog een, wat zei je nou, een shopper wilde je?
2: Ja, graag.
0: Nou, doen we die erbij nog. Mooi pakketje prijzen komt naar je toe. Heb je verder nog leuke plannen voor vandaag?
2: Ja, ik heb een verjaardag, dus dat is ook heel leuk. Lekker in de tuin.
0: Heerlijke dag om jarig te zijn, 31 juli.
2: Ja. Oké.
0: Meestal mooi weer, zoals vandaag ook het geval is. Diegene die jarig is, van harte ook namens Radio M Utrecht. En jij met je prijsjes. Veel plezier ermee.
2: Dankjewel.

Vanuit IJsselstein, Melanie Ryan was dat, een Buckle Down. Hits uit Holland op radio en Utrecht. Warme dagen zong Raymond van het Groenewoud 31 juli. En alweer aan de vooravond van een nieuwe maand. Tweede helft van de zomer. En over de dagen van het jaar, vooral de maanden. De kalender hebben we deze nog even gevonden. Ook wel lekker zomers. Uit de jaar.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20

0: tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Helpende hand uit de buurt nodig?
3: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
2: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
4: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Wel dames, Margot, Rita en Gemma. Waar de productie Peter Koelewijn kwam uit in de zomer van 1979. Bouzouki Player. Morgen in het Gouden Weekend zijn we overigens in die tijd vanaf 5 uur.
1: Hits uit Holland.
0: Toen was het niet zo'n heel mooi weer, maar we hadden wel mooie muziek. Dus dat hoor je dan morgen wel weer. Voorlopig is het nog altijd vrijdagochtend. Muziekland Nederland, we hebben meer dan 60 jaar waar we uit kunnen putten. En mooi 3 uur de tijd, hè, vrijdagochtend van 9 tot 12. Het geluid van eigen warme bodem in het heden. Vakantieplaatjes en niet al te veel praatjes. De muziek heeft hier het woord. En volgende week, dan hebben we dus die vakantie 100. Elke middag tussen 3 en 5 met Jos. En zometeen 2 tips voor die lijst. De keuze bij de koffie doen we. En vandaag blijft het sowieso droog. Het giet zoals het giet. Hier is Kik.

0: In 1969 hadden we Je t'aime, moi non plus. Dit was een soort Nederlandse variant daarop. Ja, Rooks Family. En Patricia Pai, die hoorde je ook meedoen. En het werd geschreven door de man die gisteren jarig was.
1: Hoi, hoi, hoi!
0: Dia, weer Luikinga. Get yourself a ticket. Ook dat kom je tegen bij Radio en Utrecht. En komende week, van maandag tot en met donderdag, hoor je tussen 3 en 5 de vakantie 100. Elke dag 25 noteringen. Je kunt nog steeds even helpen om die lijst samen te stellen met ons. We hebben een hele lange lijst met allemaal zomerhits op onze website gezet. radio.mutrecht.nl. En ook in de app kun je hem vinden. En als je een keuze maakt, en je kunt vanaf nu ook kiezen op meerdere hits, dan maak je weer kans op een leuk zomerpakket. Inclusief het exclusieve Radio M Utrecht. Badlaken. Nou, twee liedjes die erin staan in die lijst.

Ad en Karin, misschien wil je die vandaag alvast even horen. En dit is keuze 2, vind je dus ook in die lijst, hè? Bert Hierink. En dat gaat dan over juli en augustus. Alles mag en is goed. Altijd bij me, dan is het goed. Wel het juiste moment om nu even te draaien. Augustus is de beste vriend. Misschien. Laat me even weten wat je voorkeur heeft. Dus Ad en Karin of Bert en Bert Hierink over juli, juli en augustus. Laat het me even horen in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. We hadden net Yves Berendsen. Lijkt wel een beetje op, hè? Kimberly Fransens nu.

0: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.

Vanmiddag hebben we weer pluk de middag, maar in de ochtend lukt dat ook best hoor. Met deze muziek, de George Baker Selection, was dat een Sing for the Day. Zometeen het regionieuws van 10:30. Al honderdduizenden Nederlanders zijn op vakantie in de problemen gekomen. En studenten in Utrecht die kunnen zich niet concentreren in de bieb. Je hoort zometeen waarom dat is. Voor die tijd nog even een teken van leven uit het Hoge Noorden. Hier is De Kast

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Het nieuws van 11:30 met Marije Drent. Medewerkers van het openbaar vervoer, hebben we gehoord net, gaan op woensdag 9 augustus, nee, september, ja, duurt nog even, 24 uur staken.
7: Ja, dat zegt vakbond FNV vandaag. Er wordt geprotesteerd tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het spoor, streek en stadsvervoer in Nederland gaat volgens de vakbond de hele dag plat. Vakbonden als FNV willen al langer dat het kabinet de plannen rond sociale zekerheid volledig schrapt. Het gaat om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA. In juni was al een landelijke staking in het openbaar vervoer, maar die bleef beperkt tot een ochtend. De politie heeft gisteren in Amersfoort een automobilist staande gehouden die veel te hard reed. De bestuurder reed met 154 km per uur door de bebouwde kom. De automobilist is het rijbewijs kwijt. Ook is de beginnende bestuurder aangemeld bij het CBR voor een verplichte cursus. De ANWB Alarmcentrale heeft weer honderdduizenden telefoontjes gekregen van Nederlanders die in het buitenland in de problemen kwamen. Ze bellen vooral met medische vragen. Dan gaat het over bijvoorbeeld buikproblemen, infecties en kneuzingen, maar vooral ook oorontstekingen door vies zwembadwater. De ANWB Alarmcentrale kreeg al ruim 330.000 meldingen binnen. En studenten hebben last van muizen in de universiteitsbibliotheek aan de Drift. De Universiteit Utrecht zegt dat de overlast bekend is, maar dat de dieren niet helemaal weg te krijgen zijn. Volgens een student lopen de muizen er vaak rond en leidt dat af tijdens het studeren. De universiteit neemt extra maatregelen en kijkt onder meer naar kieren waar de muizen binnen kunnen komen. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Op een enkele bui na rond de lunch blijft het droog. En het wordt maximaal 25 graden.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar. En beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
9: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
11: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Leuke beweging van La Bamba was dat. En ook de zomers van toen herbeleef je met Radio en Utrecht. Dit vakantieplaatje, 46 jaar geleden, Pussycat hadden we. En doe je La Bamba de hits uit Holland. En de keuze bij de koffie. En ik had ze dus allebei even uit onze keuzelijst gehaald voor de vakantie 100 waar je op kunt stemmen nog dit weekend. Ga maar even kijken in de app of op radio.mutrecht.nl. En als je dat doet, maak je dus ook kans op zo'n mooi zomerpakket, inclusief dat exclusieve Radio en Utrecht badmaken. Nou, het ging dus om Ad en Karin met En we gaan naar Spanje toe, die ook in die lijst staat. En Bert Hering met Julie July. Rink, die zegt graag Bert Hering. Het originele nummer vond ik ook al zo goed destijds. Heb ik er eventjes bijgezocht, dat is deze. Dat zijn de Stories en Brother Louie. En Bert Hering die nam dat dus in het Nederlands op. De zanger van Vandenberg inderdaad daarvoor. Julie July zegt Johan, want vandaag staan juli en augustus oog in oog met elkaar. Heel goed gezien. En deze is ook nog wel even leuk, dit berichtje wat ik binnenkreeg. We zitten gezellig te luisteren in Oostenrijk vanuit Klein Kirchheim. En we genieten hier van de natuur en de rust. We hopen dat het een beetje droog blijft. En als het iets te stil wordt, dan zetten we graag de radio aan en volgen we jullie via de app. Dat is het mooie, we nemen jullie lekker mee op vakantie. We gaan naar Spanje toe, had je voor gekozen. En dat nog wel in Oostenrijk, maar die heeft net iets te weinig punten gekregen. Maar dankjewel voor het reageren daar vanuit Oostenrijk. En nog een hele prettige vakantie. Dit is hem dus met meer dan 60%. Bert Hering op de laatste dag

Radio M Utrecht en de M van Mai Tai en Mildred Douglas hier. Fluismijn van Tijn die schreef dit overigens uit de tijd dat Nederland nog maar zo'n 14 miljoen inwoners had. Dan hebben we het over 40 jaar geleden. Female Intuition. En zo meteen een kijkje het huisje aan de zee van een andere dame, Zoe Levi. En deze ik-persoon heet Boudewijn de Groot.

0: Aan de zee.
1: Nou, je zal vast niet alleen zijn daar vandaag. Huisje aan de zee, dat was Zoe Levi. Na 11 nog meer hits uit Holland. Hier kun je alvast op verheugen. Jaren 70, hey, Earth and Fire. Johnny Kaagman. En haar jonge stem, onder meer straks dan ook de nationale nieuwe voor de komende week ga ik bekendmaken, direct allemaal na 11. Dus blijf lekker bij ons en tot aan het nieuws nog even deze zomerse gezelligheid van het Rosenberg-trio.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure. Omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar. Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.

0: leugen regeert is van alle tijden. Tony Dots, waren dat? Waar lijkt dat toch op, hè? Zit er ook wel in, hè? De Blues Brothers, inderdaad. She is a Liar, was dat.
1: Hits uit Holland.
0: Vrijdagochtend, het Nederlandse lied in de volle breedte. Ik ben Edwin. We staan straks even stil bij de verjaardag van Vic van der Rijt. Die zich ook verdiepte in de geschiedenis van onder andere de hits uit Holland. Maar ook vele andere muziek. En ik ga straks twee nummers draaien die hij eens op een mooie box heeft aangeprezen. Dat wordt een combi van Suriname en Vlaams. Suri-Vlaams heette dat destijds. Ook ga ik de nieuwe nationale nieuwe zometeen lanceren. We horen van Earth and Fire, zoals beloofd hebben. Maywood ook direct. Dus ga.

0: Daarna graddame. Deze dame. Journey Kaagman. 1975 kwam de LP van Earth and Fire. To the World of the Future. En nu ruim 50 jaar na dato nog maar eens gedraaid. Only Time Will Tell.
1: De Nationale Nieuwe.
0: En Monique Smit heeft plaatsgemaakt voor een zanger die ook al een aantal jaartjes aan de weg timmert. Zijn nieuwste past ook prima in deze warme zomerweken. Het gaat over het moment van een bijzondere ontmoeting, waarbij je het gevoel hebt dat alles klopt. Soms heb je dat gewoon, hè? Een ode aan de liefde, maar ook aan vriendschap. Zeg maar de juiste connectie.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Want die ene, dat ben jij.
3: Vincent, met Dat Ben Jij, is deze week de Nationale Nieuwe.

Deze ik-persoon werd onlangs nog 70. Daar stonden nog wat bij stil. Ook Honey was dat. En het was al lang na de rekels. Vanmorgen op Radio M Utrecht. Vrijdagochtend op volle toeren. Maar af en toe nemen we ook even wat gast terug. Maywoods, nog een mooie tot aan het nieuws. 9 september is overigens een dag die je even in de gaten moet houden. Daar hoor je zometeen meer over van Marije. Na deze.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Het nieuws van 11:30 met Marije Drent. Agenten die hebben vanmorgen in de Utrechtse wijk Ondiep een agressieve man aangehouden.
7: Ja, de politie kreeg een melding van een man die met een kapmes in de Hoogstraat zou lopen. Nou, die man werd uiteindelijk niet op straat, maar in een woning gevonden. Daar gedroeg hij zich volgens de politie opgefokt. Hij gooide met spullen, vernielde een ruit, dronk alcohol en had geregeld een kapmes in zijn hand. En ook zou hij agenten meerdere malen met de dood hebben bedreigd. Agenten konden de man aanhouden toen hij de woning via de achterkant verliet. Daarbij is een stroomstootwapen gebruikt. Medewerkers in het openbaar vervoer gaan op woensdag 9 september 24 uur lang staken, zegt vakbond FNV. Er wordt geprotesteerd tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het spoor, streek en stadsvervoer in Nederland gaat volgens de vakbond de hele dag plat. Vakbonden als FNV willen al langer dat het kabinet de plannen rond sociale zekerheid volledig schrapt. Het gaat dan om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA. In juni was er al een landelijke staking in het openbaar vervoer, maar die bleef beperkt tot een ochtend. In Breukelen is de Vechtbrug sinds vanmorgen dicht vanwege noodwerkzaamheden. De brug is al een week stuk en kan niet open voor boten hoger dan 2,20 meter. Die moeten noodgedwongen omvaren over het Amsterdam-Rijnkanaal. De brug wordt vandaag gerepareerd en over een half uur zouden de werkzaamheden klaar moeten zijn. Dan kun je er weer overheen en onderdoor natuurlijk. En de ANWB Alarmcentrale heeft weer honderdduizenden telefoontjes gekregen van Nederlanders die in het buitenland in de problemen kwamen. Ze bellen vooral met medische vragen. Dat gaat dan over bijvoorbeeld buikproblemen, infecties en kneuzingen, maar vooral ook oorontstekingen door vies zwembadwater. Nou, de ANWB Alarmcentrale kreeg al ruim 330.000 meldingen binnen, moet ik zeggen. Tot zover. Meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Op een enkele bui rond de lunch blijft het droog. Het wordt maximaal 25 graden.
6: Dus wel weer een op- en top zomerdag sowieso vandaag. Alleen met wat minder zon dan we de afgelopen dagen gewend.
7: Morgen gelukkig meer zon en zondag.
6: Fijn idee voor het weekend. Dankjewel Marije. Ik heb nog even wat verkeersinformatie. Twee meldingen van de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en de afrit Everdingen. Dat valt mee, 5 minuutjes. En iets meer ook op de A2 richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Dat is 10 minuten.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
12: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Radio M Utrecht en de M van Mo, in dit geval met zangeres Heidi Helder. En vanuit Delft, hè, dit liedje, Fred Astaire.
1: Dubbel NL.
0: Vandaag is Vic van der Rijt, ja, dat zag ik op de kalender. Muziekkenner en samensteller van diverse cd-boxen, onder andere waarmee hij een mooi overzicht gaf van vooral bedreigde muzieksoorten. Dus uit de vergetelheid opgepikt, zeg maar. En Suri Vlaams is zo'n document met een overzicht van 60 Nederlandstalige hits uit Suriname en België. Dat verscheen al in 2008. En ik ga er twee van laten horen vandaag. En dan beginnen we in Vlaanderen.

En op ons programma vandaag ook Wasmachine van Travassie. En dat dus vanwege de verjaardag vandaag van Vic van der Rijt. 76 is hij geworden. Te vinden ook op die cd-box Suri Vlaams, net als Margrietje daarvoor van Louis Davis. Dit is Holland op Radio en Utrecht. En hier is René Vroger.

0: zijn die stickermessen dan? Nou, maan en goldband waren dit. Over goud gesproken.
1: Bij Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
0: En morgen ben je weer even terug in deze week van 1979. Zondag 81. En dit is ook schitterend.

Dat kwam uit de keuken van Catapult, vooral van Cat Music. En ze noemden zich Fantastiek. Wat een gezelligheid. Blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. En een heel fijn weekend.

0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
6: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en de medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw, daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dus ik haal een boek, ik breng het nooit terug en dan hoef ik nooit een boete te betalen. Dankjewel voor het bijpraten. Dat was het NOS-nieuws. En nu hebben we de regio nieuws hoofdpunten. Casper, goeiedag.
2: Goeiedag. Een motorrijder in Zeist is ernstig gewond geraakt. De vrouw die reed op de Krakelingweg tegen een boom en moest naar het ziekenhuis. Een agressieve man heeft de politie in de Utrechtse wijk Ondiep vanochtend bezig gehouden. Die zou rondlopen met een kapmes. Agenten troffen hem aan in een huis en daar maakte hij die van alles kapot. En ook zou die agenten met de dood hebben bedreigd. De man die is opgepakt. En bij de ANWB-alarmcentrale zijn al honderdduizenden telefoontjes binnengekomen van vakantiegangers die in de problemen zitten. Die bellen dan vooral met medische vragen. Denk aan oorontsteking of diarree. Nou, straks meer over een half uurtje dan van de ANWB zelf.
1: En nu de ANWB-verkeersinformatie op dit moment. Nou, kan er kort over zijn. Twee meldingen. De A2 bijvoorbeeld richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Ouderijn en afrit Everdingen. Een half uur extra reistijd. Ongeluk is daar gebeurd met een vrachtwagen. De linker rijstrook is ook dicht. En nog de A27 richting Gorinchem tussen Houten en knooppunt Everdingen. Het heeft ook te maken met dat ongeluk, waardoor er op die plek ook wat vertraging ontstaat. 12 minuten.
3: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
4: Dit was een uittip.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
7: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
8: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.

0: Dat is dan echt zo'n, wist je dat, hè? Why do fools fall in love, Diana Ross. En nieuws dat mij dan weer opviel. In de Biep in Utrecht van de universiteit zijn bij het digitaliseren van boeken uit de 15e eeuw pootafdrukken van katten ontdekt. Ze zaten destijds in kloosters om muizen te vangen, maar kwamen blijkbaar ook even gezellig langs bij de lezers. Ja, sommige dingen veranderen nooit, hè?
1: Muziekplezier.
2: Verras jezelf of een ander met muziek op verzoek.
1: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl.
3: De kat van Oude Willem is

0: The Searchers, ja, ik was aan het zoeken in de krochten van het grote muziekarchief hier bij Radio Utrecht. En het is gelukt hoor, Yeti.
1: Ja.
0: Blue by You. Ja. Shania Twain had je erbij gezet. Zij zal het vast wel ooit een keer gezongen hebben, maar je bedoelt natuurlijk de versie van Linda Ronstadt, hè?
1: Ja. Oh, ze zingt het zo mooi. En dat is ons lievelingsliedje.
0: Oké. Ja, en ons, daar bedoel je dan ook je man
1: mee. Mijn man en ik. Ja, mijn man en ik. Ja.
0: En dat hoorde je vaak tijdens...
1: Dat was vroeger op een feestje en op de radio ook. We draaiden het veel ook. Ja, je hoorde het zo vaak. Tenminste, in onze begrippen, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat vonden we zo mooi. En dan gingen we op slijpen, zeg maar, hè, vroeger op die feestjes.
0: Ja, toch mooi. Is dat ook het nummer waarop jullie elkaar dan hebben ontmoet, of...
1: Nee. Toen hadden we al verkering en waren we al, geloof ik, verloofd of zo.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, de titel zegt genoeg, hè? Blue by You.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. En ze zingt het ook zo mooi, echt.
0: Ja, en dan
1: en
0: denk jij...
1: En die Tielman zingt het ook, hoor. Maar zingt het ook mooi. Maar... En Roy Orbison. Maar ja, ik vind van haar nog wel het mooiste. Zo ja, ik weet niet, zo gevoelig.
0: Zo gevoelig. Kijk, dat is wat muziek kan doen. En dan denk je ook aan die mooie blauwe ogen van je man. Ik gok dat hij blauwe ogen heeft, maar is dat wel of niet zo? Oh, dat is ook zo. Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Het kan dat een plaat gewoon ook gewoon mooi klinkt en dat het dan niet helemaal klopt met hoe iemand is. Hè? Dus,
1: vroeger was die blond, maar nu is die helemaal wit.
0: Ach ja, nou ja, ik ben inmiddels bijna kaal, dus zo gaat dat in het leven.
1: Ja.
0: Yeti, een hele fijne vrijdag en hier is Lindauwen.
1: Oh, dankjewel.

0: zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heeren de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3 uur.

0: Nou, als dat niet zomers is, weet ik het ook niet meer. Gérard Lenormand. Radio M Utrecht. En heb je het gevoel dat alles duurder is geworden? Dat klopt. Wat je nu koopt is zo'n 3% duurder dan een jaar eerder. Zo meer erover in het nieuws met Casper.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
0: Het is 12:30 geworden inmiddels. Rutger van Barneveld en Mama's en de Papa's hoor je in Muziekplezier. Maar nu eerst het nieuws uiteraard met Casper. En dat begint met ongelukken.
11: Ja. Ja, daar ben ik. Ja, zo is er op de A2 bij Vianen een auto tegen een vrachtwagen gebotst. De auto kwam daarbij tegen de vangrail terecht en raakte niemand bij gewond. De beschadigde auto wordt weggesleept en het verkeer moet tijdelijk langzamer rijden. In Zeist is een motorrijder vanochtend ernstig gewond geraakt. Het was een vrouw die reed gisteren op de Krakelingweg tegen een boom aan. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Ze moest naar het ziekenhuis. Meerdere hulpdiensten kwamen erop af. Het leven is weer duurder geworden. Deze maand is de inflatie ruim 3% gestegen, zegt het CBS. En volgens hen komt dat vooral door de gestegen brandstofprijzen aan de pomp dus, door de oorlog in Iran. De vorige maand daalde de inflatie nog. Het was toen rustiger op de oliemarkt. En de ANWB-alarmcentrale heeft honderdduizenden telefoontjes gekregen van Nederlanders die in het buitenland in de problemen kwamen. Ze belden vooral op met medische vragen.
12: Nou, het zijn meestal mensen met buikproblemen of mensen die infecties hebben. Ook wel kneuzingen en vooral ook heel veel vaak oorontsteking. Er is een verband tussen vies zwembadwater en de oorontstekingen. Dus het is altijd raadzaam om als je uit het zwembad komt eventjes onder de douche ook je oren uit te spoelen. Kan een hoop problemen voorkomen.
11: Ja, er kwamen 330.000 van die telefoontjes binnen. Nou, meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, zon, wolken, nagenoeg droog, maximaal 25 graden. Komende dagen in het weekend zonnig en morgen net zo warm als vandaag.
0: En dan nu de verkeerscheck van Radio M Utrecht. 3 meldingen die er toe doen op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. 11 minuten oponthoud. Plus 7 op de A2 richting Sertogenbosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Door een ongeluk, de nasleep daarvan. De weg is wel weer vrij trouwens. En op de A27 staat het ook nog vast richting Gorkum bij knooppunt Lunet.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
14: Albert Heijn. Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
16: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: zak is lekker door, daar denk ik dan aan. Rutger van Barneveld was dat en de zwoele zomernachten. Daar heb ik Cindy blij mee gemaakt. Cindy Valkenburg uit Nieuwendijk. Voor mijn ouders, zet ze erbij. Ari en Lida hebben we dit gedraaid. Met veel genoegen, dit is Muziekplezier. Geef ze maar door, hè, de verzoeken. Dat kan 24 uur per dag op radio.mutrecht.nl. Ik heb nu het genoegen met Jacobine. Goeiedag. Ik heb nu het genoegen met Jacobine. Toch? Hallo?
1: Nee, hij is mee ook nog eens.
0: Oh, maar jij hebt toch Vicky Leandro? Jouw naam staat erbij.
1: Daarbij.
0: En wacht, dit is, gaat heel slecht. Je valt helemaal weg.
1: Ja, dit gaat niet
0: even wat is ik weet niet of ik een goeie aan de lijn... Ja, Jacobine toch?
1: Nee.
0: Oh, maar jouw nummer staat erbij. Is het dan voor jou of zo?
1: Nee, ik had een andere nummer aangevraagd.
0: Vicky Leandros had je toch aangevraagd, of niet?
1: Nee, een andere liedje. Maar ik had wel via jullie site gedaan.
0: Oh, wat heb jij dan aangevraagd? Oh, jij had Peter Veenstra aangevraagd.
1: Ja,
0: ik heb gewoon een verkeerd... Jongen, ik ben terug van vakantie en ik zit hier te klungelen met nummers en toestanden, joh. Och, wat erg. Jeetje mine, ik wil dus Vicky Leandros draaien. Maar Peter Veenstra, die moet ik dan even kijken of ik die kan vinden trouwens in het systeem hier. Want die ga ik dan even opzoeken. God, nou, ik ben terug van vakantie en...
1: Het begint direct al goed.
0: Vind je Vicky ook wel goed, wat je zegt? Even kijken, hoor. Peter Veenstra. Nou, dit wordt hele klungerige radio, weet je wel?
1: Nou.
0: Ik ga hem opzoeken voor je. Draai ik eerst even America, ja? Dan zal ik dat doen. En dan ga ik hem even opzoeken, draai ik hem daarna. En nou, ik ben blij dat je me hebt aangevraagd. En dat je mij nog een beetje redt, ja? Oké. Okay.

0: dat ik mijn administratie weer een beetje op orde heb. Dankjewel, Esmee. Ben je er nog bij, Esmee, of heb je boos opgehangen? Dat kan, hoor.
1: Nee, zeker. Ik ben er nog. Ik zat er tegenaan om boos op te hangen.
0: Echt waar?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Ja, je kunt mij alles wijs maken, hoor. Maar ja, ik ga het helemaal goed maken naar Amerika. Ik had hier gewoon wat verzoeken door elkaar gehaald. Ik wilde eigenlijk Vicky Liandos draaien voor Jacobine. Ja. Maar die ga ik ook zeker ook nog draaien, deze uitzending, zeker. Maar eerst even Peter Veenstra, want dat is jouw vriend, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Oké, nou, dan heb ik toch echt de goede informatie nu. En die heeft een mooi nieuw nummer uitgebracht.
1: Ja, supermooi.
0: Ja, natuurlijk is dat supermooi als het je vriend is, hè? Maar het is ook echt een zomersliedje.
1: Het is ook een heel leuk zomersliedje, ja. En ja, ik speelde zelf ook in de clip, zeg maar. Ik ben gewoon super trots op hem. Het is supermooi gemaakt, supermooi gezongen. Ja.
0: En wat doe jij dan in die clip, als ik vraag me?
1: Ja, dansen.
0: Oh, dansen!
1: Dansen.
0: Een beetje zo om hem heen, zeg maar. Of, zo ze voelen zomernachtachtig geheel. Want we zitten wel een beetje in die zwoele zomernachten stemming, zeg maar, hè? In de Nederlandse liedjes.
1: Ja, een beetje een Spaans feestje.
0: Oké, nou, hij luistert nu ook vast, denk ik, want hij is mee aan het lachen.
1: Ja, klopt, ja. Hij luistert nou ook.
0: Hij dacht, wat een geklungel is dat daar, bij Radio M Utrecht.
1: Nou.
0: Goed, daar ga ik geen woorden meer aan vuil maken. Zal ik hem gewoon instarten?
1: Ja, super.
0: Want heb jij ook dat gevoel? Zo heet hij, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Komt-ie aan. Fijne vrijdag, hè?

0: Zometeen dan ook nog Vicky Leandros. Een mooie plaat dit, hè? Lekker vrolijk. Heb jij ook dat gevoel? Peter Veenstra hier op Radio M Utrecht. En dan zijn alle verzoeken voor dit uur gewoon weer gedraaid. Zo doen we dat. En geef ze door, hè, via de app of via het speciale formulier op radio.mutrecht.nl. Gita, goeiedag.
1: Goeiedag, goedemiddag Joost.
0: Ja, zomerse muziek op de radio en heel ook goed. Zomer in de provincie. Alhoewel, ik heb het idee dat ik de zon een beetje mis. Maar heb jij die gezien?
1: Hij is er wel bij, hij of zij, dat weet ik nooit. Maar stapelwolken en zon wisselen elkaar eigenlijk af. Vanochtend was het eerst... toch ook wel vrij veel wolkenvelden. En op een gegeven moment breekt dat dan open. Stapelwolkenzon. Het is eigenlijk een hele vriendelijke afwisseling. En het belangrijkste evenement van vandaag is de winddraaiing. Want we begonnen met een zuidoostenwind, heel lichtjes. En inmiddels is bijna overal in Utrecht, in Midden-Nederland, een westen tot noordenwind opgestoken. En die voert wat koelere lucht aan. En op die winddraaiing van zuidoost naar noordwest zit net wat meer bewolking en kan ook een lokale bui vallen. Dus het komende 1,5 uur is er een lokale bui mogelijk.
0: Oké, en hoe gaat het zich verder ontwikkelen nog zo tegen het weekend?
1: Ja. Nou blijft gewoon behoorlijke zomers. De ene keer is het licht zomers, dan weer is het hoogzomers. De rest van de middag is droog. We zien die noordwestelijke wind die best wel frisjes is. Maar 22 tot 24 graden halen we vanmiddag nog wel steeds op de meeste plekken. En vanavond gaat die wind afnemen. Het gaat best wel afkoelen. Naar een graad of 11, 12. Mm-hmm. En morgenochtend beginnen we dan ook fris. Met zon. En dan morgen zon, een paar stapelwolken, een paar windveren. Veel minder bewolking dan vandaag. En morgen 25 graden als maximumtemperatuur. De temperatuur is een beetje de temperatuur die we vandaag ook al hebben gehaald. Als maximumwaarde, nu die wat gaat aflopen. En zondag wordt de wind iets meer noordoost. En daarmee wordt het wat warmer. Nog steeds zonnig. En 6, 27 graden. Dus de zomer van 2026 gaat gewoon door.
0: Ja, is aan en beleef je hier ook bij Radio M Utrecht. Want de zomer vier je bij ons. Dankjewel, Gita.
1: Alsjeblieft.

krijgen we hier vakantievibes als ik dit zo hoor. Ich hab die Liebe gesehen. Vicky Leandros, speciaal voor Jacobine Telderman, die ik ook nog even heb geprobeerd te bellen. Maar ja, toen kwam ik uiteindelijk ook bij Peter Veenstra terecht, hè, en Esmee Hogevorst, de vriendin. Maakt niet uit, hebben we 2 verzoekjes gehad in dit half uur. We hebben het allemaal weggewerkt. Maar Jacobine heb ik dus ook blij gemaakt met Vicky Leandros. En die Duitse plaat, mooie herinneringen heeft ze eraan. En dat is dan ook weer gedraaid. Nog even Frank Sinatra doen? Ja, doen we. Love and Marriage.

0: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000... Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten.

0: die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. En dit zijn dan weer de regio nieuws hoofdpunten. En die krijg je van Casper. Goeiedag.
2: Goedemiddag. Op de A2 bij Vianen moet je even rekening houden met wat vertraging. Je moet daar langzamer rijden na een ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen. Dan een ander ongeluk, namelijk die met een motorrijder. Die is gisteravond behoorlijk gewond geraakt in Bunnik. Die raakte zo'n beetje alles wat je kan raken. Een verkeerspaal, een boom en een lantaarn. En agenten hebben vanochtend de stroomstokwapen moeten gebruiken in de Utrechtse wijk Ondiep. Daar was een agressieve man met een kapmes. Over een half uurtje meer.
1: Oké, de verkeerscheck op Radio M Utrecht. De A1 in Gaperloon tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. 11 minuten extra. En op de A2 ook 11 minuten extra richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel.
3: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
4: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
6: De zomer vier je bij ons.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Muziekplezier. Met Joost Brouwer.

muziekplezier zit vol verrassingen. We hebben het eerste uur al veel Nederlandstalig gehad. Kan altijd nog wat bij natuurlijk, maar andere oudjes zijn ook welkom. Een kwartier muziekplezier eerst. Vier platen om lekker van te genieten met Eagles, dat is oud. Shanna Spyro, dat is hartstikke nieuw. Peter Tosh en Mick Jagger, een beetje oud. Althans, Mick Jagger wel oud, Peter Tosh minder. En Billy Joel.

0: de slogan van Radio M Utrecht is niet voor niks het beste van toen en nu. Eagles is van toen. Mrs. Spyro, dat was van nu. En Peter Tosh en Mick Jagger. Ja, ik had het even over leeftijden natuurlijk. Hè, en over oud en nieuw. Mick Jagger is natuurlijk ouder dan Peter Tosh ooit heeft kunnen worden. Want die overleed al op 11 september 1987. Zo zie je maar weer. Muziek en leeftijden, het valt altijd weer samen. Frans, goeiedag.
1: Hi Joost, goedemiddag.
0: En jij doet een nostalgie-duit in het zakje, zal ik het zo maar zeggen, hè?
1: Ja, precies.
0: Want jij dacht aan, vertel het zelf maar.
1: The Walls Fell Down, hè?
0: Ja, de Marbles.
1: Marbles, heel oud.
0: Ja, heel oud, maar wel prachtig, hè?
1: Ja, hele mooie nummers. Die muziek uit die tijd is toch ook nog blijvend, hè?
0: Ja, en er is iemand die jij kent die daar ook van houdt. Want zo gaat het, nou, met muziek.
1: Ja, dat is de vader van Henk, die is zonnezanger.
0: Ja.
1: Die is ook van mijn leeftijd, ja, iets jonger. Ja. Die is ook helemaal gek van dat soort muziek.
0: Ja.
1: Dus, en die had ik vanmorgen wel even in de lijn met zijn vrouw is jarig. En dat vierde in hun huis in Zeeland.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Ik denk nou, dan vraag ik dat nummer even aan als je dat wil draaien. Want ik vind het zelf ook een topnummer.
0: Dus dan luistert de familie Dissel, die luistert ook even mee, begrijp ik?
1: Ja, senior, junior, kind, vrouw, zus.
0: Ja, ja, en de rest van de provincie, want ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die zegt, wat een verschrikkelijk nummer is dit.
1: Dat denk ik ook haast niet eens. Nee, denk ik niet.
0: Ga ervan genieten. Dankjewel, Frans.
1: Dankjewel, Joost, voor draaien.
0: The Walls Fell Down.
1: Hi.
0: Marbles.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Het is 1:30 geweest inmiddels. Het Radio M Utrecht Regio Nieuws met Casper. Iemand moest kappen met een kapmes.
8: Agenten hebben vanochtend in de Utrechtse wijk Ondiep een agressieve man opgepakt. Die zou met een kapmes in de Hoogstraat lopen. De man werd uiteindelijk gevonden in een huis met dat kapmes. En was volgens de politie opgefokt omdat hij met spullen gooide. En er sneuvelde ook een ruit. Ook zou die agenten meerdere malen met de dood hebben bedreigd. De man kon worden opgepakt met hulp van een stroomstootwapen. Op de A2 bij Vianen zijn een auto en een vrachtwagen gebotst. De auto kwam daarbij tegen de vangrail terecht. Er raakte niemand gewond. De beschadigde auto die is weggesleept en het verkeer moest even langzamer rijden. Een motorrijder is gisteravond behoorlijk gewond geraakt in Bunnik. De man raakte nog door een onbekende oorzaak van de weg af. Dat gebeurde op de sportlaan en daarbij raakte hij alles wat hij kon raken. Een verkeerspaal, een boom en een lantaarnpaal. De motorrijder moest naar het ziekenhuis. Wie morgen de weg op wil, naar het buitenland, opgelet. Het is dan Zwarte Zaterdag. En dat betekent dus de drukste verkeersdag van de zomer, met lange files op die bekende vakantieroutes. Miljoenen mensen trekken dit weekend naar het zuiden. En vooral veel Fransen uit de regio Parijs.
9: Zwarte Zaterdag is echt een buitenlandse aangelegenheid. Dus echt in Frankrijk verwacht heel veel drukte. Ook in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland. Maar echt in Nederland gaat wel meevallen. We verwachten ook eigenlijk dat de meeste mensen al op vakantie zijn. Maar toch kan het vervelend zijn als je inderdaad op pad gaat. Want het kan wel eens aardig druk worden onderweg.
8: Ja, volgens aldus de ANWB, die zegt dat je vooral niet midden in de nacht moet vertrekken naar Frankrijk, want dan kom je juist in de file terecht. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Het weer nog, zon, wolken, graad of 24. Vanavond is het droog. Morgen dan volop zon en dan ongeveer net zo warm als vandaag.
7: Je komt nu wel in de file terecht trouwens, op de A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg heb je 16 minuten extra reistijd.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
13: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Wing Out Sister. Radio M Utrecht, de show vol verrassingen.
1: Het nummer dat u belt is buiten gebruik.
0: Is dit dan weer? Het nummer dat ik bel is buiten gebruik. Dat is raar. Toch het goede nummer zijn. Ik ben terug van vakantie en er is van alles met telefoonlijnen aan de hand. Het zal wel aan mij liggen. Misschien dat ik... Het is wel goed. Hallo. Oh ja, ik had twee keer... Oké, ja, dat is natuurlijk... Als je twee keer een nul intoetst, dan gebeurt er niet zoveel met een telefoonlijn. Maar ik wil even checken of ik Marjan kan bereiken. Die heeft namelijk een hele mooie plaat van Jim Reeves aangevraagd. En die ga ik sowieso draaien. Marjan.
2: Met Marjan.
0: Hallo, met Joost van de radio.
2: Dag Joost.
0: Hallo. Ik heb I Love You Because klaarstaan.
2: Oh, geweldig voor jou.
0: Ja, mooi toch?
2: Dat is echt een hele mooie herinnering. Ja.
0: Vertel.
2: Mijn vader is 6 april overleden. En dit was zijn allerlievelingsplaat. Dus het doet me heel veel dat jij hem wilt draaien.
0: Nou ja, graag gedaan. Daar zijn wij voor in Muziekplezier. Het is een kort en ook krachtig plaatje. En het zegt eigenlijk alles, hè, over degene die je lief hebt.
2: Ja, precies. Ja, dat vond hij dus ook.
0: Ja. En als je aan je vader denkt, waar denk je dan vooral aan?
2: Oh, de lieve dingen van vroeger. Dat hij optilde toen ik klein was. En handje in handje wandelen. En je kon zo goed in zijn ogen zien dat hij wil zeggen, ik hou van je.
0: Nou, en dat zit dan ook weer gelijk in de titel van de plaat. Jim Reeves is nu op de radio. I Love You Because. Fijn dat je me hebt aangevraagd. En fijn dat ik je ook even kon bellen daarover. En een fijn weekend.
2: Dankjewel. En jij ook fijn weekend. En hartstikke bedankt.
0: Oké. En hoe heet je vader?
2: Anton.
0: Deze is ook nog voor hem in de hemel dan, hè?
2: Ja, precies. Bedankt.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

Boys op Radio M Utrecht in muziek. We zien Nick en Simon met het masker. En dus Jim Reeves. En Tom die reageert daar nog op in de app. Je had net Jim, schrijft hij. En wij hebben dat in de jukebox. En luisteren er nog regelmatig naar. Mooi dat hij ook weer eens op de radio te horen is geweest. Eros Ramazzotti nu.

toch een beetje een zwoel, rustig einde zo van deze muziekplezier. Eros op Radio M Utrecht. En The Real Thing nog, de laatste plaat die ik draai. En dan is het alweer tijd voor een nieuwe Pluk de Middag met Chris vanmiddag. Veel plezier. En graag tot morgen voor een nieuwe M voor elkaar. Want iedereen maakt een beetje overuren hier bij Radio M. Omdat je Koop straks weer hoort natuurlijk. En mag die ook even een dagje vrij.

0: met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.

0: nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal.
3: Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven.

0: Even. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycot die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. En ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, dan hebben we nog één file. Dat is de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 14 kilometer, doe je 20 minuten over.
2: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
3: Dit was een uittip.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
5: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
7: Hot town, summer in the city, back of my neck in the
8: zomer.

ABBA bij Radio M Utrecht met Ring Ring. Het is vrijdagmiddag, bijna 2:10. Goedemiddag. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar op de een of andere manier krijg ik op vrijdag altijd de neiging om spulletjes op te ruimen. Ja, vanmorgen ook liep ik langs zo'n kastje in de kelder. Doe er een lade open en voor het weet zit je 20 minuten te kijken naar spullen waarvan je denkt, waarom heb ik dat nog eigenlijk? Ja, ik zag van de week nog een stukje bij, volgens mij was het Man bijt hond. Een man die eindelijk die ene doos met kabeltjes ging uitzoeken. Dat waren van die HDMI-kabeltjes, kartkabels, tulpstekkertjes, van alles. In één doos. Eén. En toen dacht ik, dat is een luxe probleem. Ik heb er 5. 5 dozen vol met kabels. En ik weet zeker, als ik er morgen eentje weggooi, dat ik zondag precies dat ene kabeltje nodig heb. Dus ja, die blijven nog wel even liggen. En toen dacht ik, volgens mij heeft iedereen wel zoiets thuis, toch? Zo'n ding waarvan je partner zegt al jaren, doe dat nou eens weg. De schoenen van je eerste bruiloft. Of een stapel oude cd's waar je nooit meer naar luistert. Videobanden zonder videorecorder. Een lader vol opladers van telefoons die je al 10 jaar niet meer gebruikt of niet eens meer bestaan. Dus vertel het me nu, vandaag, via de app van RTV Utrecht. Hartstikke leuk, of anders via de Facebookpagina. Wat ligt er bij jou thuis waarvan je partner al jaren zegt, doe dat nou eens eindelijk weg? Stuur me dat berichtje maar, ik ben reuze benieuwd. En verder straks natuurlijk, pluk de plaat. Raad maar welke plaat we zoeken. En vlak voor 4:00, 3 voor 4, 3 heerlijke platen met een overeenkomst. En welke? Ja, dat kom je dan achter. En win dan ook prijzen. Nou, we hebben van alles bij ons hoor. Een glas water, paracetamol, een microfoon, een mengtafel en een urinaal. Nou, we kunnen beginnen hoor. Goedemiddag. De week.

Oh ja, natuurlijk, ja, Erwin is er weer. Die geniet van een dagje vrij. Niks aan de hand, gewoon lekker genieten. Mooie temperaturen. Dus je mag met mij doen. En ik ben Chris Brink. Goedemiddag.

0: zal ik je vertellen. Helemaal niets. Nee, het is gewoon verzonnen omdat het zo lekker bekt. Ja, Inner Circle. En Sweat uit 1992. Je luistert naar Radio M Utrecht in het programma Pluk de Middag.
1: Nou, daar gaan we hoor.
0: Altijd weer een momentje dit.

0: Druk de plaat. Ik neem één bekend liedje en zet de tekst in een ander jasje. Soms ook in een andere taal en ook in een andere melodie. Jij raadt het originele nummer en artiest. En dan kun jij ook uitzoeken prijzen. We hebben weer een prijzenkast vol. Pluk de plaat. Nou, we gaan er naar luisteren. Komt-ie. Goed luisteren. Het is een soort ballad geworden. Eigenlijk best een mooie ballad. Ik laat hem een stukje doorlopen tot en met het refrein. En dan is de app van jou.
1: Schat,

Ja, ja, het is de pluk de plaat van vandaag. En misschien heb je hem al gehoord in het refrein. Nou, laat het dan even weten via de app van RTV Utrecht. En maak kans op die mooie prijzen die op deze vrijdagmiddag. Dit is Poggy & Sue. What?

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Het is 3:03. Tijd voor het regionieuws met Casper. Het nieuws begint met een ongeval in Zeist.
5: Daar is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De vrouw reed gisteravond op de Krakelingweg tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. Ze moest wel naar het ziekenhuis. Meerdere hulpdiensten kwamen erop af. In Hekendorp is de sluis weer open. Die was ruim een jaar dicht door scheuren en lekkage. De muren zijn hersteld en er ligt een nieuwe fundering in. Daardoor kunnen recreatieboten er weer doorheen. Vandaag gaat een nieuwe Europese wet in die het vervangen van onderdelen van apparaten aantrekkelijker moet maken. Een eerste goede stap, zegt deze hoogleraar duurzaam consumentengedrag van de Universiteit Utrecht.
6: Ten eerste zie je dat mensen vaak niet weten wat er mis is. Vervolgens moeten ze inderdaad een goede reparateur vinden. Maar daarna gaan er ook nog dingen fout. Dus het kost bijvoorbeeld veel tijd om dingen te repareren. Het kost ook soms best wel veel geld om te repareren. En alles bij elkaar zijn het allerlei barrières die consumenten weerhouden van repareren. En zeker als je het dan vergelijkt met het vervangen. Want het vervangen is heel erg eenvoudig gemaakt.
5: Uit onderzoek blijkt trouwens dat de helft van de Nederlanders niet bekend is met deze nieuwe wet. Tussen Utrecht en Den Bosch rijden over 2 weken, 10 dagen lang geen treinen. Er zijn werkzaamheden aan het spoor. Reizigers moeten dan met de snelbus of omreizen via Rotterdam en zijn daardoor veel langer onderweg. Ook vanuit station Houten is een weekend lang minder goed bereikbaar, want daar rijden dan stopbussen. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl natuurlijk. Nog het weer, zon, wolken, graad of 24. Vanavond dan is het droog. Morgen volop zon en ongeveer net zo warm als vandaag.
4: Dankjewel Casper, tot straks weer. We kijken even naar de weg. Er staat 1 file, de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Die is 11 kilometer lang.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
10: Dit was een uittip.
11: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.

Wouter McNeil op Radio M Utrecht, vrijdagmiddag. Pluk de middag. Als je nou denkt van dat was best wel een grote hit hier in Nederland. Dat klopt, maar ook in Amerika. Echt een enorme grote hit geweest. En iedereen kent het daar. Als je een keer naar Amerika gaat, moet je zeggen Wouter McNeil. Dan zeggen ze, oh, dat ken ik.

0: Pluk de plaat. Daar zijn we mee bezig.
1: Met Ria.
0: Hey Ria, je spreekt met Chris van Radio M Utrecht.
1: Hi.
0: Hi. Zo, hoe is het?
1: Ja, goed hoor.
0: Ja, was je niet aan het vervelen?
1: Nee, we zitten een beetje te wordfeuten en ik heb de sloop opgeraan en straks nog vertrekken voor een crea weekend. Dus,
0: Oh, dat klinkt allemaal vrij relaxed.
1: Waarom?
0: We hebben het vandaag over dingetjes wegdoen en zo. Maar speelt dat bij jullie in huis van dat jouw partner zegt, of misschien omgekeerd, hè? Waarom bewaar je dat? Doe het weg.
1: Ja, wat zal ik zeggen?
0: Oh.
1: Mijn huis staat vol met van dat soort dingetjes.
0: Oh, de hele inboedel kan eruit.
1: Eigenlijk wel, behalve dan het meubilair.
0: Oh ja, nou, ik heb best wel veel van dat soort spullen. Ik had echt, ik vond het zo mooi dat het deze week op televisie was. Dat was echt het was viraal gegaan zelfs. Een doos vol met kabels. Oh, wat bijzonder. Ik heb echt serieus 5 verhuisdozen vol. En ja, wat moet je ermee? Ja, ja.
1: Ja,
0: dus ik heb het geprobeerd gisteren, allemaal kabeltjes bij elkaar te binden. Ik denk, nou, dat kan dan weg. Die kan ook weg. Maar ik wil het eigenlijk niet. Dus wat, ja, eigenlijk ben je een soort van het opruimen wat niet nodig is of zo. Ik weet het niet.
1: En als je het weg hebt doen, als je het weggedaan hebt, dan een week later heb je het nodig, weet je wel?
0: Ja, nou dat. En dan ligt het op de stort, of zo.
1: Daarom.
0: Maar ik bel je niet zomaar.
1: Nee, dat dacht ik al.
0: We gaan nog even luisteren, eventjes.

0: En ben je ook degene die ook zingt, zeg maar, in dat koor?
1: Ja, we zingen met z'n allen, 27 vrouwen. We zingen binnen en buitenland.
0: Kun je een klein stukje laten horen?
1: Ik zing niet zo goed, hè. Daar zit ik op een koor.
0: Oh.
1: Dat valt ook niet zo op.
0: Maar dan zing je toch?
1: Daar zing ik wel. Samen met allemaal andere vrouwen.
0: 27? Zei je dat nou?
1: 27 vrouwen.
0: Oh. Oké. Okay. En waar is dat?
1: Nunspeet.
0: In Nunspeet.
1: Als je het hoort, maar volgend jaar gaan we weer naar Spanje. En we zijn al in Duitsland geweest. Spanje al vaker, zeg maar. En hebben we daar ook optredens. Het is gewoon superleuk.
0: Jullie treden ook echt op. Oh, dat is wel heel mooi.
1: Zeker. Ja. We hebben veel aanvragen voor Spanje.
0: Nou, vertel maar eens. Wat is het voor nummer eigenlijk voordat we prijzen gaan weggeven?
1: Ja, dit is Islands in the Stream van Dolly Parton en Kenny Rogers.
0: Ja, is ook gewoon 100% goed, hè?
1: Zinnetje zei ik al tegen Frans van, jop.
0: Ja, jullie zijn team Frans en Ria en ik hou het nog wel eens in de gaten hier in de studio, maar jullie hebben het ook bijna altijd goed, hè?
1: Bijna altijd, ja.
0: Bijna altijd. Nou, we gaan eens even de prijzenkast openen, moment, even alles bij elkaar pakken. Ja, ik heb hem hier voor me. In de prijzenkast, deze week, de shopper, het puzzelboekje, het notitieboekje, het koeltasje of het Radio M schort.
1: Doe het koeltasje maar.
0: Het koeltasje.
1: Ja. Die is zo ontzettend handig.
0: Ja, die is ook handig. Hij ziet er ook leuk uit. Of een zij, wat is het eigenlijk, een koeltasje? Mannelijk of vrouwelijk?
1: Ik heb geen idee. Het
0: komt jouw kant op.
1: Dat is helemaal goed.
0: Blijf nog even hangen, Ria, voor de gegevens. Ja, dat we dat even checken of dat nog allemaal klopt. En ik wens jou een hele fijne dag met WordFeud ook.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, dan bedankt voor het meedoen, hè. Doeg. Nou, ga maar lekker meezingen trouwens, hè. Kan nu.
1: Ja, nou, jij de microfoon open zeker.
0: Nee, ik doe hem dicht. Dag Ria, doei.

0: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.

Frankie Valli op Radio M Utrecht met Grease. Lekkere muziek op de vrijdagmiddag. Je luistert naar Pluk de Middag. Met zometeen nog meer prijzen die we in deel 2 weggeven. In het itempje 3 voor 4. 3 platen met dezelfde overeenkomst. Dus blijf ook lekker luisteren. Ria ging er vandoor met het koeltasje. En we zijn op zoek naar jouw antwoord op de vraag: wat heb jij thuis waarvan je partner zegt: doe dat nu eindelijk eens weg. Wat heb je eraan? Een doosje vol kabels. Die schoenen van je eerste bruiloft. Al die cd's in de kast. Ik denk dat ik er wel 300-400 heb staan of zo. Maar ik doe er helemaal niets meer mee. Nou, laat maar eens weten via de app van RTV Utrecht. Ondertussen, lekkere muziek hoor. Van Daryl Hall en John Oates.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het wordt drukker op de weg, de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen Beest en knooppunt Evening.

0: Groningen 7 kilometer. Doe je 8 minuten over. Dan staat een kapotte vrachtauto. En de rechte rijstrook is daar dicht. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer. Doe je 17 minuten over. En de laatste, de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Harderwijk 3 kilometer. 13 minuten vertraging door een ongeval. En de linker rijstrook is daar dicht.
1: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.

Paul McCartney en Wings bij Radio M Utrecht op deze vrijdagmiddag. En het zonnetje komt erdoor als ik naar buiten kijk in de Hengeveldstraat. Het ziet er al lekker uit. Het was vanmorgen toch een beetje anders dan anders, toch? Maar ook lekker, hoor. Zo, het is 3:09. Dit is Pluk de Middag. En we hebben het vandaag over de spulletjes die je eindelijk een keer weg moet doen. Ja, ik heb dat echt wel. Het is misschien wel een probleem aan het worden. Ja, overal waar ik naar kijk in huis eigenlijk liggen wel spullen waarvan je denkt, ja, ik ga het echt niet wegdoen, maar ja. Jouw partner zegt dat dan, hè? Heb je dat niet thuis? Doe dat nou eens weg. Die kabeltjes beneden, wat heb je daaraan? Dozen vol kleding, schoenen, dat soort dingen. Laat het eens even weten via de app van RTV Utrecht. Wat zijn spulletjes die eigenlijk gewoon weg moeten, maar het gebeurt niet. Het kan ook op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Pluk de Middag met zometeen nog 3 voor 4. Dat zal zijn over een half uurtje. Met daarin ook weer prijzen winnen. Ja hoor.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent, met Dat Ben Jij, is deze week de Nationale Nieuwe.

Het is de nationale nieuwe voor deze week, hè? Vincent. En dat ben jij hier bij Radio M Utrecht. Pluk de middag. En we zijn natuurlijk reuze nieuwsgierig naar jouw reactie. Hè? Wat heb je in huis wat eigenlijk gewoon opgeruimd moet worden? Huppakee, aan de kant en niet meer aankomen. Ja, daar zijn nog wel wisselende reacties over. Als ik de Facebookpagina zo eens even doorneem. Gaan we straks even lekker behandelen met z'n tweetjes op deze vrijdagmiddag. Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There. En zometeen Cliff Richard, hier op de leukste van Utrecht en om.

0: Ja, daar word je zomaar even getrakteerd op een stukje gitaarwerk van The Shadows. Dit was Cliff Richard en Please Don't Tease hier bij Radio M Utrecht. Je luistert naar Pluk de Middag. En we zijn natuurlijk bezig met een leuk onderwerp. Dat is dingetjes die je thuis hebt liggen en niet weg kan gooien. Zo, even tijd voor een kopje koffie zometeen. Dat is, misschien kan de redactie wat regelen. Dat zou lekker zijn.
1: Ja, Frans.
0: Hi, je spreekt met Chris.
1: Hi.
0: Hoe is het?
1: Het is hier goed.
0: Ja, ik denk bel eventjes.
1: Oh, gezellig.
0: Hoe is het met jouw spulletjes thuis?
1: Hoe is het met mijn spulletjes thuis?
0: Ja,
1: ik weet het eigenlijk niet.
0: Nee, je mag gewoon alles houden thuis, of niet?
1: Ja, ik mag van mij alles houden.
0: Ja.
1: En ja, als jij hier is, dan vindt ze het ook wel goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, ik zie een reactie van Femi staan. En die schrijft, je hebt me op een idee gebracht. Ik heb geen partner, dus ik moet me af en toe beetpakken. En ik heb een map leeggeruimd met allemaal oude garantiebewijzen. Dat is ook zoiets, hè? Dus of garantiebewijzen, ja, of handleidingen. Nou, ook zoiets. Een hele mand vol.
1: Die heb ik ook nog wel. Opslaatsnoeren, dat had je zelf al.
0: Ja, veel ook, hoor, kan ik je zeggen.
1: Ja. En wat hebben we nog meer?
0: Ja, ik denk dat ik echt een kast vol heb. Hè. Dat is echt serieus waar. Met allemaal handleidingen van apparatuur die ik niet eens meer heb. En denk, ja, maar het is toch handig of zo.
1: Nee, dat snap ik.
0: Ja, dat is Casper knipt ook, ja. Ik weet niet wat hij allemaal heeft, maar die heeft volgens mij heel veel, die jongen.
1: Ja.
0: Hey, wat ga je nog wat leuks doen vandaag? Of is het een dag van relaxen?
1: Het is relaxen. Ria is straks weg naar de Crea-cursus, wat ze net al gezegd had.
0: Oh ja.
1: Crea-weekend. En ik ga zo 3 voor 4 spelen natuurlijk.
0: Oh ja, nou, het is wel een weggevertje vandaag, hoor.
1: Ik wil wel een van mijn favoriete platen wat ik nu hoor, dus ja.
0: Nou, komt goed uit. Dire Straits, Walk of Life.
1: Ja.
0: Gaan we dan voor jullie draaien, team, het vaste team die altijd reageert. Leuk om jullie weer even te spreken.
1: Dat is tot over 1 minuut of 5 op de app of zoiets.
0: Ja, dat weet ik niet zo goed, hoor. De prijzen die moeten ook naar de anderen toe, denk ik.
1: Dat weet ik, denk ik. Op de app. We appen wel, maar dan...
0: Ja, jullie doen altijd trouw mee. Dat weten we.
1: Ja, als we kunnen, doen we het.
0: Goed zo. Hey, ik wens je een heel fijn weekend. En luister naar 3 voor 4. Komt er zo aan, hè?
1: Succes met opruimen.
0: Ja, dank je wel, hè.
1: Alsjeblieft.
0: Doei, doei.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
4: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Tijd voor het regionieuws van 3:30 met Casper. Er komt een landelijke staking aan en daar zijn zorgen over.
6: Ja, de NS kan nog niet zeggen hoe groot de gevolgen zullen zijn van die landelijke OV-staking na de zomervakantie. Wel verwacht de NS dat de staking veel meer reizigers raakt dan bij eerdere acties. Het bedrijf heeft officieel nog niks gehoord van deze actie van FNV. Die vakbond wil op 9 september de boel 24 uur plat hebben en niet alleen bij de treinen.
7: Onder andere bij reinigingsdiensten, bij sociale leerbedrijven, ontwikkelbedrijven. In de zorg, maar dan zijn het meer ludieke acties, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. En ik hoop dat iedereen zich beseft dat die stakers ook eigen salaris inleveren, want ze leveren erop in. Maar ze doen het toch in het belang van ons allemaal en de toekomst van ons land.
6: Aldus Hans Pekman van FNV. Een motorrijder is gisteren avond behoorlijk gewond geraakt in Bunnik. De man raakte nog door een onbekende oorzaak van de weg af. Het gebeurde op de sportlaan. Daarbij raakte hij van alles wat hij kon raken. Een verkeerspaal, een boom en een lantaarnpaal. De motorrijder moest naar het ziekenhuis. Morgen dan wordt de drukste verkeersdag van de zomer verwacht. De bekende vakantieroutes naar Zuid-Europa staan er waarschijnlijk vol en er zijn er lange files. Wie op pad gaat, moet ook rekening houden met hoge temperaturen en extra vermoeidheid achter het stuur. Vakantieweer is het zeker. Zon, wolken, graad of 24. Vanavond is het droog. Morgen volop zon en ongeveer net zo warm als vandaag.
5: Dankjewel, Casper. Tot over een uurtje ongeveer.
6: Tot zo.
5: Tot zo. Kijken we nog even naar de weg. Nou, dan wordt het wat rustiger. Dat is bijzonder voor de vrijdagmiddag. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. 7 kilometer, 13 minuten stilstand.
8: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
9: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.

Ja, en daar stond ze hoor, in haar blauwe latexpakje. Ja. Het optreden in Topop was misschien net zo grappig als het nummer zelf eigenlijk. Earth and Fire Weekend hier bij Radio M Utrecht. Zo, heel veel mensen zitten er al op te wachten, want ja, die prijzen, daar gaat het om. We hebben een spelletje 3 voor 4. Jouw kans natuurlijk op de eeuwige roem en de prijzen bij Radio M Utrecht. 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst, eenzelfde woordje of onderwerp in de titel, maar het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Ben je er klaar voor? Dit is aanwijzing nummer 1.

Dit was aanwijzing nummer 1 in het spel 3 voor 4. 3 platen met een overeenkomst. Als je al een idee hebt, stuur dan even een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan via de app van RTV Utrecht. Rechtsbovenaan vind je dan app ons. En wie weet, bel ik je zometeen op met de prijzen die we hebben. Dit is aanwijzing nummer 2.

een gevoelig nummertje dit, hè? Charlene op Radio M Utrecht. Dit was aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4. Heb je hem al te pakken? Nou, app het even naar de studio van Radio M Utrecht via de app. En misschien heb ik je zometeen aan de telefoon met dat mooie prijzenpakket. Dit is aanwijzing nummer 3.

0: Ja, Melanie C. als laatste. Met Never Be The Same Again. Nou, wat was het, hè? We krijgen toch wel wat reacties binnen, maar niet allemaal goeie, hoor. Er zitten wel een paar bij, dus we gaan eens kijken of we iemand te pakken kunnen krijgen.
1: Hallo, Jamie.
0: Hallo, Jamie. Je spreekt met Chris van Radio M Utrecht.
1: Hallo.
0: Hallo, je bent live in de uitzending.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, dat dacht ik. Wat was je aan het doen?
1: Ik zat met mijn opa in mijn auto.
0: Wat zeg je?
1: Naar de radio te luisteren.
0: Oh, leuk. Ja, altijd goed. En ja, we hebben het vandaag over een heel bijzonder onderwerp eigenlijk. Over spulletjes die je thuis hebt staan, waarvan de omgeving eigenlijk zegt... joh, doe het nou weg. Heb jij daar ook last van?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee? Heb jij zo'n mooi opgeruimd huis?
1: Nee, dat niet.
0: Oh, dus er mag wel even gekeken worden van, wat ligt hier dan?
1: Ja.
0: Wat zijn de plannen voor vandaag nog, Jamie?
1: Nou, ik ben op vakantie in Driebergen, dus daar lekker aan chillen.
0: Oh, wat lekker. En met wie ben je daar?
1: Met mijn ouders en mijn opa en mijn tante.
0: Oh, wat leuk. En toen dacht jij, Radio M Utrecht, dat is grappig. Ik hoor een spelletje, ik doe eens mee.
1: Ja, nou, en ik ben altijd wel van muziekspelletjes.
0: Oh, kijk. En je luistert al lang naar Radio M Utrecht, of niet?
1: Eigenlijk altijd als ik met mijn opa in de auto zit.
0: Oh, wat grappig. En opa is een vaste luisteraar?
1: Ja. Zeker.
0: Ja, hoor ik. Ja, hoor ik. Ja, inderdaad. Snot jong. Nee hoor. Ja, nou misschien wel trouwens. Ik, ja.
2: Nou, opa is bijna 82.
0: Ja, dat bedoel ik. Dan ben ik maar een snot jong erbij, toch?
2: Oh ja, helemaal goed.
0: Zeg, Jamie en opa, ik ga even het tromgeroffel instarten. Want wat was de opgave?
1: In alle drie de titels zat het woord never.
0: Ja, never, Jamie. Jamie vanuit Driebergen momenteel met opa in de auto.
1: Zeker, ja.
0: Ja, dat is helemaal goed. Never. Ja, er waren heel veel mensen die het laatste moment reageerden, zag ik. Even kijken, Frans had het ook goed. Sjaak zegt het was gedachten. Nou, dat was het niet. Jammer. Wiebe Brink, grappig. Even kijken, die heeft het over whisky. Dat gaat helemaal nergens over. Ja. Pieter van den Berg had het ook goed. Ria, Klasina, nou, zullen ze het even doorgaan. Sera trouwens ook. Maar Jamie, jij bent de winnaar voor vandaag.
1: Oh, leuk.
0: Ik ga eens even vertellen wat er in de prijzenkast zit. Dat is een shopper, een puzzelboekje, een notitieboekje, het koeltasje of het schort.
1: Oeh, daar ga ik voor puzzelboekje.
0: Het puzzelboekje gaat naar Jamie toe. Blijf even hangen voor de gegevens, Jamie. En ja, dan ga ik zorgen dat het deze week in orde komt.
1: Is goed, dankjewel. Hey,
0: en een fijne vakantie, hè?
1: Ja, dankjewel. Een fijne uitzending.
0: Ja, dank je. Dag, opa.
2: Dag. Fijne uitzending.
0: Ja, bedankt, hoor. Dag.
3: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Venga Boys en We Are Going to Ibiza, Radio M Utrecht. En zo ging Jamie er vandoor in Pluk de Middag met het puzzelboekje. Je komt uit Den Haag, zie ik. Nou, hartstikke goed. Blijf ook lekker luisteren samen met opa naar dit fantastische radiostation. En tot

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
9: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De

0: grootste Flex Gallery dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
2: Dit was een uittip.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Pluk de middag met Chris Brink.
5: Radio M Utrecht.
6: Hot town, summer in the city. Back of my neck in
7: de zomer viel je bij ons

Hij is vorig jaar, vorige maand 83 jaar geworden. Barry Manilow. En hij treedt nog steeds op. Het is wel een grappig gezicht, want het ziet eruit als een soort muppet. Hij heeft iets gedaan met, dat kan niet anders dan plastische chirurgie zijn geweest. Maar het ziet er heel gek uit. Maar hij danst nog steeds op het podium. Dat gaat best goed. En dat nummer gaat niet over het wereldberoemde strand in Brazilië, maar over een legendarische nachtclub in New York. Ook bekend als de Copa. Zo, daar zijn we dan. Het is vrijdagmiddag, bijna 4:10. Die vrijdag voor het weekend waarvan je kunt denken, laat ik eens even de boel opruimen. En inderdaad, er zijn heel veel reacties binnengekomen. Gaan we zo meteen even doorheen, via Facebook. Bijvoorbeeld die hele stapel met snoertjes die we hebben. Kunnen weggegooid worden of gewoon bewaren. Ja, neemt ruimte in beslag. Maar waarom bewaar je het als je 16 SCART-kabels hebt, bijvoorbeeld voor de videorecorder, die ik ook niet heb. Dus heel bijzonder. Of de handleidingen of de garantiebewijzen, wat Femi ook stuurde. Ja, ik heb ze allemaal nog, denk ik. Dat gaat gewoon 25 jaar terug in de tijd. Laat mij eens even weten via de app van RTV Utrecht hoe dat bij jou thuis zit. Zijn er spulletjes waarvan je zegt, ja, dat vind ik leuk. Maar jouw partner zegt misschien, waarom bewaar je dit nu eigenlijk? Ja, via de app dus van RTV Utrecht. Komt dat hier binnen? Kan ik je even bellen? Hebben we het er eens even over, hè? Zo, Marco Bussato is onderweg. Met de

America's Sister Goldhair. Je hoort wat invloeden van de Beatles in deze plaat. Dat is niet zo gek, want het nummer werd geproduceerd door George Martin. Dat is de vaste topproducer destijds van de Beatles. Vandaar klonk dat nummer een beetje hetzelfde als toen. Ja, zit wel wat in. Nou, je luistert naar Radio M Utrecht. Pluk de middag. Leuk dat je erbij bent. Heb je nog leuke plannen voor het weekend? Misschien ga je wel op vakantie trouwens. Of blijf je in het land, net als Jamie. Bij opa in Driebergen. Dat is hartstikke leuk. Voor de temperatuur hoef je eigenlijk niet weg te gaan. Ja, we hebben het vandaag over de spulletjes. Ja, heb je daar thuis last van? Die weg moeten eigenlijk van je partner. Een verzamelwoede, dat soort dingetjes. Marion die schrijft, hoi Chris, heb je even. Dat is geen goed begin van zo'n bericht. Hè? Nee, mijn man is zo eentje die echt alles bewaart voor, ja, je weet maar nooit. Ja, zo staat er al jaren een motor in de garage waar hij nooit meer op rijdt. Een bende gereedschap van zijn vader, van mijn vader en van zichzelf. Hij heeft laders vol met tangen, vijlen, schroevendraaiers, boordjes, etc. Naar mijn idee kan minimaal 50% weg, maar daar denkt hij toch anders over. Ik wens je een opgeruimde uitzending. Dankjewel, Marion Brouwer. En veel mensen reageren er ook op, hoor. Van, ja, herkenbaar ook. Ja, ik heb ook gereedschap, denk ik, van mijn vader en van zijn vader. En die van mij en van mijn vrouw en van mijn ex-vrouw. Ja, om te hebben. Het is toch iets raars eigenlijk, hè, dat we dat niet goed kunnen weggooien. Althans, niet iedereen dan, hè. Gerda, die schrijft namelijk, hoi Chris, ik heb eigenlijk niets om mede te delen. Ik heb het hem net gevraagd, ik ben erg goed in spullen wegdoen. Eerst wegdoen voordat er iets nieuws in huis komt. Nou, dat is een hele goeie, maar ja, dat moet maar kunnen natuurlijk. Hè. Waarom bewaren we dat? Sera, goedemiddag Chris. Gelukkig heb ik dat niet. Ik kan zoveel verzamelen als ik wil. Zo fijn. Nou, hartstikke mooi. Michael, hi. Gelukkig tegen mezelf kan ik zeggen, dat kan weg en dat kan niet weg. En dat kan blijven. Zonnige uitzending van Michael Simonsen uit Nieuwegein. Gerard, wij zijn 4 jaar geleden verhuisd naar Hongarije. Ik heb toen een grote witte bus gekocht. En dus elke keer als we die kant op gingen, was die bus helemaal vol. Je wil niet weten hoeveel troep je uiteindelijk bij elkaar hebt en in die bus kan laden ook bijvoorbeeld. Hè. En Gerard Schepingen zegt, Chris, wij hebben op zolder een knieschotruimte. Daar zit alles achter. Oh, dat is ook makkelijk, hè? Gewoon volstouwen die handel. Maar ik heb dan wel de behoefte om af en toe even kijken. Oh ja, wat zit daar dan? Oh, dat heb ik ook nog. Oh, dat heb ik gekocht. Maar dat hadden we al. Dat heb ik wel heel vaak, hoor, trouwens. Even kijken. Nou, Ria van de Haar. Als je het wegdoet, heb je het nodig. Dus niet wegdoen. Remco van Vliet. Hengelspullen. Vissen doe ik heel weinig. Maar ik heb zoveel spullen. Peter Okhuizen, Juliette Okhuizen, ik niet hoor. Nou, daar zal wel wat achter zitten, denk ik. En Erik schrijft een paar lades vol met je weet maar nooit dingen. De ladekast staat op instorten, maar ik schuif het maar voor me uit. En Johan, ik voel me totaal niet aangesproken met maar 10... Hoeveel? 10 platenspelers. Daarmee moet ik het doen. Dat is niet te geloven, zeg. 10 platenspelers. Ja, ik heb er altijd 2 gehad, want dat hoorde dan in de studio thuis. Maar ik zit te denken, ik heb er volgens mij nog wel eentje ergens liggen. Maar het feit dat je dat niet meer weet, dat is toch wel bijzonder, hè? Radio M Utrecht, laat het weten via de app met Bruno Mars, All My

0: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3 uur.

Shocking Blue, het was de opvolger van Venus, Mighty Joe, hier bij Radio M Utrecht. En het loopt al richting 16:30. En dat betekent dat we zometeen opgaan naar het regionieuws met Casper. Daarin, ja, op vakantie gaan, dat hoeft niet altijd duur te zijn. Een goedkope vakantie, tip, die hoor je zometeen in het nieuws met hem. Tot die tijd, Sparco. Dit is Just For You.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Ja, tijd voor het regionieuws van 4:30 met Casper. En in Zeist moeten ze nog even verder zoeken.
10: Ja, Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van Oranje. Volgens verschillende media wil de trainer liever aan de slag bij een club in de Europese topcompetitie. De KNVB sprak wel met hem als opvolger van Ronald Koeman. Oranje speelt eind september in de Nations League tegen Duitsland. En dan zou het fijn zijn als er een bondscoach is, nietwaar? In Zeist, ook in Zeist, is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De vrouw reed gisteravond op de Krakelingweg tegen een boom. Hoe dat allemaal kon gebeuren wordt nog onderzocht. Ze moest naar het ziekenhuis. Meerdere hulpdiensten kwamen erop af. De sluis van Hekendorp die is weer open. Die was ruim een jaar dicht door scheuren en lekkages. De muren zijn hersteld intussen en er ligt een nieuwe fundering in. En daardoor kunnen recreatieboten er weer doorheen. En in Leersum staan de plekken op de boerderijcamping bijna helemaal vol. Want kamperen wordt steeds duurder, maar op boerderijcampings daar kun je nog wel voordelig terecht. Je hoort deze campinggast.
11: Het jammer is dat je als je weggaat, dat je moet betalen. Dat is wel jammer.
12: Oh ja.
11: Dat houdt je erin, hè?
13: Ja, dat hou ik niet.
12: Maar het is niet een hele hoge prijs, toch, bij de boer?
11: Ben je mal? Nee, ik geniet hier altijd. Ik zei 2 maanden, soms 9 weken.
12: Ja. Zo, dat is een lange periode.
11: Ja, heerlijk.
10: Ja, voor een appel en ei. De camping die draait met hulp van de hele familie. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl natuurlijk ook. Het weer, zon, wolken, graad of 24. Vanavond is het droog, morgen volop zon en ongeveer net zo warm als vandaag.
9: Was dat nou de stem van Anne?
10: Ja, dat was de stem van Anne.
9: Die
10: ja.
9: staat ook op die boerderij of zo, de kinderen. Ja, de kinderboerderij? Nee, de boerderijcamping.
10: Boerderijcamping. Ja, die was er vanochtend even bij. Ja.
9: Oké, hartstikke leuk. Dankjewel, Casper. Tot de volgende keer.
14: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
15: Dit was een uittip. Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
17: Lekkere van Albert Heijn.
18: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
19: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: Sailor van Sailor. Bij Radio M Utrecht, het is bijna 4:15. Ik zit met mijn bril af en toe een beetje te rommelen. Misschien viel het op.
1: Wil je mijn doekje even hebben misschien?
0: Nee, hij is schoon.
1: Nu wel.
0: Ja, maar gisterenochtend reed ik naar mijn werk toe. Dat was om 5:00 ochtends of zo. Toen dacht ik, laat ik eens even zonder bril rijden. Kijken hoe dat ook alweer was.
1: En
0: ja, stom is dat, hè? toen dacht ik, het is best wel wat slechter geworden. Het
1: is dat een stil verlangen om zonder bril door het leven te gaan?
0: Nou, ik had hem af en toen dacht ik, dat is lekker. Dat gevoel, ja. Want ik zit in de auto altijd met die bril iets te doen of zo. Maar toen zag ik een auto voor me rijden. Denk, ik heb geen idee wat voor merk het is en zo. Maar dat even terzijde.
1: Ja.
0: Kopen.
1: Ja, dat zie je er ook. Anders dacht je, wie staat er tegenover mij natuurlijk.
0: Ja, een vreemde stem.
1: Ja, stem ook nog wel.
0: Zometeen Utrecht komt thuis. Met Koop Geersing.
1: Ja, één keer nog. Volgende week zit Joost hier weer. Want Aard is een paar weekjes weg. Dat is een beetje de tijd van het jaar ervoor, zullen we zeggen.
0: Ja, het is een beetje door elkaar gaan.
1: Maar leuk dat ik het nog even mag afronden. Eerst een vraag aan jou. Kampeer je wel eens?
0: Zeker.
1: Hou jij van rust of van reuring?
0: Ik hou van rustige reuring. Nee, ik hou van rust.
1: Wist het.
0: Ja, je kent me een beetje.
1: Nee. Oh, man.
0: Ik zoek wel de campings uit. Samen met Anne ga ik er wel eens heen. Nee, dat praat ik pas uit het nieuws. Nee, maar wel de boerderijcamping. Dat vind ik wel leuk. Daar ga ik met mijn vrouw heen.
1: Ja.
0: Dat is dan een paar keer in het jaar. Maar de echte zomervakantie ga ik echt wel naar een zomersland waar wel veel mensen zijn. Maar wel in een periode dat wat rustiger is. Dus ik probeer daar wel een beetje een goede verhouding in te krijgen.
1: Ik ben nog eens op een camping geweest, echt helemaal buiten het seizoen, in de Ardennen.
0: Oh ja.
1: En stonden wij daar, ik had toen een camper, stonden wij notabene in ons eentje. En ik moet eerlijk zeggen, dat lijkt dan zo lekker, dat je alle ruimte hebt en zo, maar ik vond het toch een rete saai. Eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja. Ik vind het toch wel leuk als er wat te doen is. Maar het gaat hier een klein beetje om de rust die je hebt als je bijvoorbeeld een kindvrije camping hebt. Dat klinkt wat lelijk, maar die zijn er. Zogenaamde adult-only campings of zoals wij kennen de 45-plus camping. En dan zit je niet meer zo gauw met je eigen kinderen. Of dat jij juist dat opzoekt. Gedoe, speeltuigjes om je heen, een zandbak. Dat soort zaken.
0: Dat heeft ook te maken of je zelf ook met name kinderen hebt, denk ik. Die hebben het fantastisch gehad voor dat soort campings. En
1: Ik heb ook al ouders gesproken die zeiden, ik ga juist omdat ik kinderen heb ook een keertje naar een kindvrije camping.
0: Ja,
1: dat vind ik ook wel eens lekker.
0: Wel een bijzondere keuze, want er zijn niet veel mensen die dat zo doen, denk ik.
1: Onze dagvraag is dat op Facebook.
0: Kijk.
1: En Anne die is vanmorgen naar een boerderijcamping geweest. En ik pak dat nog weer even op vanmiddag. Is toch wel even leuk.
0: Zeker.
1: Wereldkampioen patisserie worden in Shanghai. Nou, dat is de droom van Lise de Wild. Ze komt uit Doorn. En ze is net 18 geworden. En zij is namens Nederland, het is een soort Olympische Spelen voor mensen die zeg maar goed zijn in een bepaald beroep. Je hebt ook timmerlui die daaraan meedoen. En zij doet dan de patisserie, dus zeg maar het chocola maken, de bonbons en de dingen. En zij gaat daar in september naartoe. Nou, zo waanzinnig. Ze rijdt op het ogenblik elke dag heen en weer tussen Doorn en Amersfoort op een brommetje. Omdat ze daar oefent de hele dag.
0: Oké. Okay.
1: Ik spreek haar om 4:15. Zo'n leuk verhaal lijkt me dat.
0: Leuk, interessant en bijzonder.
1: En interessant, inderdaad.
0: Ik heb ook nog een vraag voor jou.
1: Nou, niet te moeilijk, toch?
0: Nee, dat is geen moeilijk. Jij bent misschien ook wel van het verzamelen.
1: Oh, ja. Niet alles, hoor.
0: Nee, maar zijn er dingetjes waarvan je zegt, ik hoor dat wel van mijn partner. Van, dat moet je eigenlijk wegdoen. Waarom doe je dat eigenlijk, dat verzamelen? Terwijl je eigenlijk ook wel denkt, daar zit wel wat in, maar ik kan het niet wegdoen. Heb je er een voorbeeld van?
1: Ik zou je dit vertellen. Er is een tijd geleden bij mij een grote opruiming geweest. En dat was meer omdat ik zelf dacht bij mezelf, ik doe daar nooit meer iets mee. Ik had twee hele grote plastic bakken met de foto die jij vandaag op Facebook hebt staan. Kabeltjes, verbindingen. Ja. Ook allerlei systemen die er al lang niet meer zijn. Maar ik had nog servertjes en kleine andere dingetjes. Ik heb dat allemaal weggedaan, maar niet naar de schroot gebracht. Ik heb een bedrijf gevonden wat daar nog dingen mee kan doen.
0: Ach, kijk.
1: Maar ik heb er wel afscheid van genomen. Ik ben inderdaad altijd een verzamelaar geweest. Maar nu ben ik alleen nog verzamelaar van dingen die ik waardevast vind. Dus niet meer losse kabeltjes, losse troepen en zo. Ik had het allemaal netjes bij elkaar. Maar ik kon het nooit weggooien. Want ik dacht altijd, komt een dag, heb ik het nodig.
0: Ja,
1: en raad eens wat? Het was nog geen week dat ik dat weggedaan had. En toen zocht ik een verbinding tussen het een en het ander. Ik dacht, dat heb ik.
0: Ja.
1: Sterker nog, Ik heb er wel 5 of 6 van. Het was weg.
0: Ik ken het helemaal. Echt heel erg.
1: Ja, dat
0: en ik bestel gewoon nieuwe kabeltjes. En denk, oh ja. En ik heb dus gisteren die grote opruiming gehad thuis.
1: Oh ja, heel goed. Heel goed. Maar jij zegt, dan bestel ik gewoon. Heb jij dat ook niet met... Je gaat even naar de bouwmarkt. Want je denkt, ik moet even wat in elkaar zetten. Ik heb die schroef nodig.
0: Ja.
1: Daar heb je er eigenlijk maar 6 nodig. Maar je moet het dan 25 of 30 kopen.
0: Heel doosje.
1: 50.
0: Neem je mee.
1: Ik heb dus allemaal van dat soort doosjes nog staan. Ja. Realiseer ik me nu.
0: Ik denk dat we maar eens bij elkaar moeten gaan kijken. Want we hebben ook hetzelfde huis, denk ik, van binnen. Hey, dankjewel, Koop. Zometeen Utrecht komt thuis na 5 uur.

Ach zo. Atemloos door die nacht van Helene Fischer bij Radio M Utrecht. Even speciaal gedraaid voor Joost Peters. Joost jongen, je laatste MMT-dienst vandaag. En ik weet dat dit plaatje jou wel raakt. En ons ook allemaal trouwens. Het gaat je in ieder geval goed met je andere carrière. Die had je al trouwens. Nou, dit was Pluk de Middag voor vandaag. Straks dus Koop Geersing. Met Utrecht komt thuis. Veel plezier daarmee. Morgen ben ik er weer met muziekplezier. Mocht je er zin in hebben, om 12 uur zijn we er. This land.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro.

0: met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Nu bij Dirk, knor maaltijd mixen, 99 cent. Niet laten liggen.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al 2 kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dank je wel. 5:02. Dag Chris, dank je wel voor de afgelopen uurtjes. Hij is op weg naar zijn fietsje, naar buiten. Het is lekker weer. En Casper, een hele goede middag.
8: Goedemiddag.
7: Over een half uurtje spreek jij je uit. En nu alvast de samenvatting.
8: Ja, hoofdpunten van het regennieuws. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van Oranje. En daarom moeten ze in Zeist bij de KNVB nog even verder zoeken. Volgens verschillende media wil de trainer liever aan de slag bij een club in een Europese top, bij de Europese topcompetitie. De KNVB sprak eerder wel met hem als opvolger van Ronald Koeman. Tussen Utrecht en Den Bosch rijden over 2 weken 10 dagen lang geen treinen. Er zijn werkzaamheden aan het spoor. Reizigers moeten dan met de snelbus of omreizen via Rotterdam. En ook rijden er geen treinen tijdens de landelijke staking na de zomervakantie. De NS verwacht dat FNV hiermee meer reizigers raakt dan bij eerdere acties. Die vakbond wil op 9 september de boel 24 uur plat hebben.
7: Jongen, jongen. Dat is niet niks.
8: Nee, hè?
7: Als we het maar snappen dan, hè?
8: Het is allemaal uit actie tegen de bezuinigingen van het kabinet in Den Haag. Ja.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.

0: Dit was een uittip.
1: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Hot town, summer in the city, back of my neck in the
4: zomer.

0: dansen en cool in the gang. Het is allemaal vakantietijd, mensen. En wel op een vrijdag. Let's go dancing!
1: Utrecht komt thuis met Koop Geersing.
0: Ah, vrijdagmiddag, hè? De laatste rechte lijn naar het weekend. Wij nemen je mee naar huis. Ik val deze week nog even in voor Aard. Dus vanavond even mijn stem in plaats van de zijne. En in het Utrechtse Lepelenburg wordt vanmiddag gedemonstreerd tegen de klaagcultuur. Met een potje mens erg je niet als wapen. Verzet was nog nooit zo vriendelijk. Straks bellen we bovendien met een meisje uit Doorn dat op weg is naar het wereldkampioenschap patisserie. Ja, en stap met ons in de tijdcapsule naar 31 juli 1971. Op de maan rijden astronauten David Scott en James Irwin voor het eerst in een voertuig, de Lunar Roving Vehicle. Een dag na hun historische landing met Apollo 15. En de pers mag via de verkeersleiding vragen stellen aan de bemanning. En vraag 7 gaat over het rijcomfort van het maanwagentje, dat de bemanning vergelijkt met een bronstige hengst.
2: Question number 7. You described the Lunar Rover as a bucking bronco on the moon. Would you elaborate and assess the rover's performance and tell us what changes you recommend for the 1972 model?
3: Well, there were several times there when we were riding along where we'd hit a sizable bump, and you could see the wheels come off the ground and float through the air. It's a very stable machine, but because of the 1/6 gravity, it tends to float. In the simulations we ran at Houston, we saw the same amplitude or the same degree of bouncing, but a different damping. In other words, the vehicle would come off the ground, or one wheel normally would come off the ground. It would take it somewhat longer to return to the ground than at 1G. And I think it's just a matter of becoming accustomed to the driving. Other than that, I think the vehicle is about as optimal as

0: van jou.
1: Emma Heesters, wat een hartstikke leuke plaat. De Hartenbreker, Radio M Utrecht, 17 over 17. Er zijn dromen die zo groot lijken dat ze bijna niet hardop durven uitgesproken te worden. En toch gebeurt het soms gewoon. De 18-jarige Lize de Wild uit Doorn die stapt in september op het vliegtuig naar Shanghai om daar Nederland te vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap voor patisserie. Ze rijdt intussen deze zomer op haar brommetje heen en weer naar Amersfoort om te oefenen. En ze werd eerder dit jaar Nederlands kampioen. En ze zit nog gewoon op school. Nou, wat begon met bakken tijdens de coronatijd is in razend tempo uitgegroeid tot een plek op het wereldpodium. En ze is aan de telefoon. Goedemiddag, Lize.
2: Goedemiddag.
1: Hey, je moet natuurlijk hartstikke gespannen zijn op dit moment.
2: Klopt, zeker. Ja, ik krijg bijna de opdracht. Dus ja. Dat is best wel even spannend, maar ik heb er ook heel veel zin in. Dus ja. Het is een mooie combinatie.
1: Jij zegt, ik krijg bijna de opdracht. Leg dat even uit.
2: Nou, je krijgt eigenlijk 6 weken van tevoren krijg ik de opdracht voor mijn wedstrijd. Nou, dat is dus World Skills in Shanghai. De hele grote wedstrijd. Je kan het eigenlijk een beetje zien als Olympische Spelen voor jonge vakmensen.
1: Zo.
2: Dus er zijn eigenlijk allemaal verschillende beroepen, zoals kapper, timmerman. Nou, dat dus doe ik mee als patissier. En die strijden allemaal tegen andere landen. En dat is dus een hele grote competitie eigenlijk. Iedereen krijgt zijn opdracht op een ander moment. Sommigen krijgen pas in Shanghai, maar ik krijg mijn grootste deel krijg ik al 6 weken van tevoren. Dus dat is heel fijn, heel spannend.
1: Ja,
2: dus,
1: ja dat lijkt me wel heel erg bijzonder. En je bent nu al aan het oefenen. Weet je dan een klein beetje waar je op moet voorbereiden? Wat ben je aan het maken bijvoorbeeld?
2: Nou, ik ben nu dingen waar ik zelf vind dat ik nog een beetje in kan groeien, ben ik nu vooral aan het oefenen. Zoals chocoladeshowstukken en suikershowstukken. Dat heb ik namelijk niet zo heel vaak gedaan. Dus daar ben ik nu vooral mee bezig. En ook oefen ik veel verschillende technieken waarvan ik denk dat ik die misschien wel eens zou kunnen gebruiken tijdens de wedstrijd.
1: Ja, ja. Hoe ziet zo'n trainingsdag er eigenlijk uit? Je rijdt met je brommer naar Amersfoort. Je komt daar binnen. Wat doe je allemaal om helemaal klaar te zijn voor september?
2: Ja, op dit moment train ik dan dus bij Nijmans in Amersfoort. En daar doe ik eigenlijk gewoon een beetje wat waarvan ik denk van dit heb ik nu nodig.
1: Ja.
2: Dan als ik de opdracht heb, dan ga ik de eerste 2 weken mijn producten ontwikkelen. Dat zouden ongeveer 6 producten zijn. Dan ben ik daar eerst aan bezig met die ontwikkelen, smaken bedenken, kleuren bedenken. Dan ga ik die allemaal een keer maken. Dan ga ik dat met een heel begeleidingsteam gaan we dat proeven en beoordelen. Dan ga ik dat nog een keer veranderen. Dan heb ik als het goed is binnen 2 weken mijn producten helemaal klaarstaan hoe ik het wil hebben. En dan ga ik tot slot nog 3 weken lang tijd trainen, zodat ik het in die bepaalde uren die ik daar heb in Shanghai kan maken.
1: Oh ja, het moet binnen een bepaalde tijd, hè? Nog, maar goed, jij komt aan, je zet je brommen neer, je gaat naar binnen, je doet je jas uit en dan? Ik wil even weten van 's morgens tot 's avonds.
2: Dan maak ik eerst even met iedereen die er loopt een gezellig babbeltje, want het is natuurlijk super gezellig om
1: ja, tuurlijk, ja, dat lijkt mij wel.
2: Dat is natuurlijk ook belangrijk. En dan ga ik lekker aan de slag met mijn ding waarmee ik bezig ben.
1: Ja.
2: Komen soms wat mensen kijken. Dat is heel leuk. Zo ziet het eigenlijk een beetje uit.
1: Ja, en daar ben je de hele dag mee bezig dan?
2: Ja, klopt. Ja, meestal ben ik dan een paar dagen, bijvoorbeeld een showstuk duurt dan wat langer. Daar ben ik dan ongeveer 3 dagen mee bezig.
1: Ja.
2: Of ik maak op een dag, als ik bijvoorbeeld bonbons maak en marsepeinfiguurtjes, kan ik ook meerdere dingen op een dag doen.
1: Ja.
2: Maar dat verschilt inderdaad een beetje per dag.
1: Is er iemand die over jouw schouder meekijkt en af en toe even zegt van, joh Lize, zou je het wel zo doen?
2: Ja, soms even een tip geven. Maar ze vinden het allemaal ook heel interessant om te zien. Dus dat is vaak vooral ook uit nieuwsgierigheid.
1: Ja. Maar heb je een coach of zo?
2: Ja, ik heb een begeleider van school. Die helpt mij heel goed met wat meer de producten.
1: Oh ja.
2: Ik heb ook nog een expert echt van de World Skills, van World Skills Netherlands. Die mij helpt bij meer het online gedeelte.
1: Ja.
2: Dus die vragen stelt en dat soort dingen aan de organisatie.
1: Helemaal vol op in het werk op het ogenblik. En je bent maar bezig en die tijd gaat maar door. Hè?
2: Ja.
1: Morgen is het al 1 augustus. Dus nog een maandje en dan zit je al in september. Hoe voelt dat eigenlijk als je beseft dat je over een aantal weken dus voor Nederland aan die start staat op zo'n groot podium?
2: Ja, heel gek eigenlijk, want het is eigenlijk al een heel lang traject waar ik in zit. In maart had ik natuurlijk de Nederlandse finale.
1: Dat is al spannend.
2: Ja, dat klopt. Maar ik heb ook nog een finale op school gehad en nog een kwalificatieronde.
1: Dus je bent het gewend.
2: Dus ik ben er eigenlijk al een jaar mee bezig.
1: Ja, ja.
2: Dus het is eigenlijk een heel lang moment waar je naartoe leeft. Het is denk ik ook heel raar als dat in één keer voorbij is.
1: Ja, dat lijkt mij ook, ja. Hey, droom je ervan 's nachts?
2: Nou, wel is. Soms droom ik misschien dat het niet helemaal goed gaat. Of dat het wel weer heel goed gaat. Dus ja. Het is niet altijd lekker om over te dromen.
1: Oh nee, ja, dat snap ik.
2: Ja. We gaan het zien.
1: Hey, en op jouw reis van Doorn naar Amersfoort en weer terug. Wat gaat er dan eigenlijk door je heen? Wat denk je dan vooral aan?
2: Ik heb dan altijd lekker een muziekje op. En dan is het jullie lekker als het zonnetje lekker schijnt, als het lekker weer is. Dan denk ik vaak nog even terug aan wat ik vandaag die dag dan heb gedaan.
1: Ja.
2: Wat beter kon, wat goed ging. Ja, dan denk ik een beetje terug aan de dag meestal.
1: Ja, heb je er vertrouwen in?
2: Ja, ik ga neerzetten wat ik kan. Ik ga er heel hard voor trainen. En dan zie ik wel welke plek dat mag worden.
1: Nou, wij gaan het allemaal volgen, Lize.
2: Superleuk.
1: Hartstikke fijn. En fijn dat je eventjes bij ons de tijd hebt genomen om tussen het oefenen door even hier op Radio M Utrecht je verhaal te vertellen. We duimen keihard voor je mee. En dat gouden handje van jou, dat komt in september vast heel goed van pas in Shanghai. Hè?
2: Dat hoop ik. Heel erg bedankt.
1: Alle goeds. En het verhaal over het WK in Shanghai vind je vanavond op

Over een paar minuten hoor je van Casper Kooi wat er verder speelt in onze regio. Morgen is het niet zomaar een zaterdag. Nee, het is een zwarte. Hoop niet dat jij op pad gaat trouwens, want ja, dan kom je vast te zitten, denk ik. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. En toch zijn er heel veel mensen die dat wel doen. Verstandig? Nou ja,

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Het is 17:30 geweest, Radio M Utrecht. Kasper Kooij, goedemiddag opnieuw.
6: Goedemiddag.
5: Je bent hier met de regionieuwtjes. Als er iets kapot is, kan je dat nu makkelijker laten repareren?
6: Ja, dat hoor je zometeen inderdaad. Maar eerst wil ik het hebben over het EK debatteren in Utrecht.
5: Het is jouw show.
6: Het is mijn show. Nee, de aangekondigde demonstraties waren niet de reden dat de finale van het Europees kampioenschap debatteren in Utrecht is geschrapt. Dat zegt de directeur van Tivoli Vredenburg. Die maakte eerder bekend dat die finale vandaag niet doorgaat omdat Israëlische studenten meedoen. En dat wil Tivoli niet vanwege de Gaza-oorlog. Je hoort onze verslaggever.
7: En er waren bedreigingen. Niet aan het adres van Tivoli, maar aan de organisatie van het debat.
6: Ook de Universiteit Utrecht trok zich terug. De NS kan nog niet zeggen hoe groot de gevolgen zullen zijn van de landelijke OV-staking na de zomervakantie. Wel verwacht de NS dat de staking veel meer reizigers raakt dan eerdere acties. Het bedrijf heeft officieel nog niks gehoord over de actie van FNV. Die vakbond wil op 9 september de boel 24 uur plat hebben en niet alleen bij de trein.
8: Onder andere bij reinigingsdiensten, bij sociale leerbedrijven, ontwikkelbedrijven. In de zorg, maar dan zijn het meer ludieke acties, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. En ik hoop dat iedereen zich beseft dat die stakers ook eigen salaris inleveren, want ze leveren erop in. Maar ze doen het toch in het belang van ons allemaal en de toekomst van ons land.
6: Aldus Hans Spekman van de FNV. En vandaag gaat de nieuwe Europese wet in die het vervangen van onderdelen van apparaten aantrekkelijker moet maken. Het is een goede eerste stap, zegt deze hoogleraar duurzaam consumentengedrag van de Universiteit Utrecht.
9: Ten eerste zie je dat mensen vaak niet weten wat er mis is. Vervolgens moeten ze inderdaad een goede reparateur vinden. Maar daarna gaan er ook nog dingen fout. Dus het kost bijvoorbeeld veel tijd om dingen te repareren. Het kost ook soms best wel veel geld om te repareren. En alles bij elkaar zijn het allerlei barrières die consumenten weerhouden van repareren. En zeker als je het dan vergelijkt met het vervangen. Want het vervangen is heel erg eenvoudig gemaakt.
6: Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders niet eens weet over deze nieuwe wet. Wie morgen op weg gaat naar het buitenland, die moet even opletten, want het is dan Zwarte Zaterdag. Betekent dus de drukste verkeersdag van de zomer, met lange files op de bekende vakantieroutes richting het zuiden. Miljoenen mensen trekken dit weekend dan ook weg, maar het zijn vooral veel Fransen uit de regio Parijs.
10: Zwarte Zaterdag is echt een buitenlandse aangelegenheid. Dus echt in Frankrijk verwacht heel veel drukte. Ook in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland. Maar echt in Nederland gaat het wel meevallen. We verwachten ook eigenlijk dat de meeste mensen op vakantie zijn. Maar toch kan het vervelend zijn als je inderdaad op pad gaat. Want het kan wel eens aardig druk worden onderweg.
6: Denk je lekker op tijd te gaan vertrekken, bijvoorbeeld midden in de nacht? Nou, dan kom je juist in de file. Zegt de ANWB. Meer via onze app en op rtvutrecht.nl. Nou, vanavond is het droog, morgen volop zon en ongeveer net zo warm als vandaag. Zo'n 25 graden.
5: Hartstikke lekker, man. Ik kijk er naar uit om weer naar buiten te gaan. Kasper, dank je wel. Tot over een half uurtje. Even op de weg kijken. De A12 Utrecht richting Arnhem. Daar staat het een beetje stil tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Dan kost je ruim 10 minuten extra.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Helpende hand uit de buurt nodig?
14: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
13: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
12: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Utrecht komt thuis met Koop Geersing.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: is the life. Where you gonna sleep tonight? Amy MacDonald. Je luistert naar Radio M Utrecht. Onze dagvraag vandaag op Facebook. Hou jij van een camping waar je niemand hoort behalve de vogels en een boek? Of juist van een volle plek met spelende kinderen en 's avonds gezelligheid aan de bar? Nou, Bob die begon er vanmorgen al over. Onze Anne bezocht deze week een rustige boerderijcamping in Leersum en kwam terug met een uitgesproken mening. We zijn er nog niet uit, dus laat me horen via onze app Rust of Reuring. En vertel erbij waar jouw ideale tentje of caravan staat. En intussen luisteren we naar Tineke Schouten.
1: Ik kom net van vakantie terug. Ik ben compleet zenuwelandje geworden. Wat een ellende is dat vakantie. Hou op, schuit. En die ellende van vakantie, hoor, die begint al een jaar ervoor. Als je de reisfolders in huis haalt, doe je er genoeg mee dicht. Doe je er genoeg mee dicht. Dan leg je het op het piekeren nachtenlang van... Hebben we wel de goede koopste reis uitgezocht? Zijn de buren nou niet weer goede koop bruikt en wij? Zal ik mijn tandenborstel niet vergeten? Zal ik mijn Porsche badpak nog wel aanpassen? En als je dat dan allemaal verwerkt hebt, hoor, dan begint je vakantie. Nou, bij ons ook. Zorg eens om 4 uur. Hou op, schuit. Stond op, zoeken walen onder mogen. Trillend van de sloop. Met je achter en met je busje. Grote caravan erachter. 180 de boog door, want joh, we wou op tijd in Spanje aankomen. Nou, tot zover. Oergezellig. Dikke Mick, want ik heb een grote fout heb gemaakt. Hou op, schuilt. Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb mijn schoonzoon meegenomen. Wat heb ik daar de pes overheen gehad? Ik heb er spijt van gehad dat ik die gaalpak heb meegenomen. Echt, die gozer heeft mijn hele vakantie verpest met zijn domme gelaagde paas en dompas. Ik snap ook niet waar mijn dochter erin zit. Hij is lelijk. Hij heeft gekke oren. Hij wilde s'ochtends de Mitsubishi instappen, mama zei stop, stop. En zijn paasje op tijd mijn deurposter die beschadigd. Nou, gelijk kroopt hij achterin, weet je, een beetje miserig zo tegen mijn dochter aan te hangen. Mijn man zag niks voor het achteruit, kijk, spiegeltje. Zaten we vlak voor de Franse grens. Ik heb mijn schoonzoon ineens, hij zegt... Ik wou dat ik mijn accordeon had meegenomen. Ik zeg, hoezo dat dan? Hij zegt, nou, hij zit, dan leg mijn paspoort nog op. Dus de volgende dag om 4 uur vertrokken wij opnieuw. Nou met 12 tot op mijn knieën. 190 de bocht door, want joh, we wouden op tijd in Spanje aankomen. Nou, vergeet het maar. Verket het. Vlakbij Preto, johoe, per, lekker band. Dus mijn man die gaat te wagen om die baan te verwisselen. Nou, oortjes stak geen poot uit. Nee, is daar geen poot uit. Nee, die zat stiekem een beetje te voezelen met mijn dochter achterin. Ze tegen me, ik zei, weet je wat je van mij kan krijgen? Ik zei, hetzelfde als gele teun. Hij zei, wat heeft hij dan? Ik zei, nou, de eeuwige jeuk en te korte armpjes. Mijn maan, ze zielig voor mijn maan. Mijn maan zat met de hamer, zei ze uppie met die baant in de bergen. Maar er stond zo'n neefje van ons bij, kan ook niet helpen, dat jochie. Jochie, mijn zeur, wat is dat nou, Mio? Nou, zijn maan is een lekker baant. Hoe zit jochie bijvoorbeeld er 2 van? Kreek ook, weet je, wat is dat voor een ding? Nou, zijn maan is een kreek. Hoe zit jochie bijvoorbeeld ook 2 van? Oh, fijn. Die baant was verwisseld, dus zei, kom op, zit in Spanje, ik wil vakantie. Moest mijn man nog even een plasje tegen de boom aan. Nou, neefje ook met zijn neus erbovenop. Oh ja. Nou, zo kun je het ook bekijken, ja. Een zure thermomalen. Wat is dat voor een ding, omie ook? Nou, zo'n malen, zo'n braanplusapparaat. En in deze valt er zeker ook twee van. Nee, zegt Jochie, maar wat twee is je groot? En dan wordt je zo ook gelijk. Ik denk, had ook mee zitten luisteren bij de halen voor. Zaten we vlak voor Antwerpen, wat? Zijn mijn schoonzoon ineens achter in de auto. Hij zegt, heb je er bezwaar tegen als ik een sigaretje opsteek? Tje nou, als jij het niet erg vindt dat ik over mijn nek gehad. Nou, daar zat hij dus niet mee. Dus in een mum van de tijd, die wagen blauw van de rook. Waar is je te keugelen, te proesten? Is je kan niet een beetje ventileren erachterin? Is je kan een beetje wapperen met die hap? Hij zei, nou, zeg, als ik u ermee pers, wat? Dan zal ik het sigaretje wel weggooien, hoor. En zij draait zo het raampje open. Nou, dan waren ze geklappen, wat? Wou hij die brandende peuk weggooien, staat de wind verkeerd. Dus die peuk die vliegt met een noodgang terug de wagen in, tegen mijn maan zijn kale kop aan, dus die rempt het allemaal. Nou, dan lagen we in de bergen met een halve kip caravan. Een grote bergrosje in de berm, bovenop mijn paasje bapaak. Eronderuit twee oortjes. Ik leef nog, hoor. Ik zeg, hoera. Mijn man zegt, ik zou die gozer wel een draai om zijn oren kunnen geven. Ik zeg, doe dat nou niet, want dan is je arm ook nog uit de kan. De volgende dag om 4:00 vertrokken wij opnieuw. En nou moet er een paar keer weg. Wees een reis vanaf Schiphol. Dat is ook ellendig.

0: Je zingt vanzelf mee, hè? Heerlijk. MK Marina. Ja. En we schieten door van de ene artiest in de andere. Gita Spannenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Koop.
0: 6 is het. En yes. Ik heb straks even een rondje gewandeld, zo een beetje om 4:30. Mm-hmm. Toen dacht ik, oh, best warm hoor.
1: Ja. Ja, het is nog best wel, de luchtvochtigheid is nog best wel hoog eigenlijk. Ja, en we zijn toch nog op een aardige temperatuur uitgekomen. Op de meeste plekken toch zo rond de 25 graden. En je ziet wel dat die noordelijke wind die in de middag heeft ingezet, dat die wat koelere lucht aan het aanvoeren is. Maar toch, het is buitengewoon echt wel zomers. En we zitten in de hondsdagen, dus dan voelt het sowieso een beetje klammer aan, denk ik.
0: Ja, blijft dat dan zo?
1: Nou, ik heb het idee dat het weekend qua beleving van het weer best oké is. Kijk, natuurlijk, we willen regen en we willen, tenminste voor de natuur en voor de rivieren. Maar qua weerbeleving is denk ik dit weekend hoogzomers, maar minder klef. De aangevoerde lucht is relatief droog. Dat gezegd hebben, er zou morgenochtend best eens een lage mistbank kunnen zijn. Maar het is morgenochtend ook frisjes bij de start. Hmm. Een graadje of 12, 13 bij het krieken van de dag. Dat is dus een frisse start. Met morgen flink wat zon. Weinig wind, zit een hoge drukgebied boven ons hoofd. Er schuiven af en toe wat wolkenvelden voorbij, maar vooral weer veel ruimte voor de zon. En 25 graden als middagtemperatuur, gelijk aan vandaag. En ik denk een iets wat lagere luchtvochtigheid, waardoor die temperatuur best goed te houden is. En ook op zondag is dat het geval. Terwijl de temperatuur omhoog gaat, blijft die relatieve luchtvochtigheid, nou, redelijk oké. Waardoor je dus in de zon met 7, 28 graden op zondagmiddag toch nog best wel bent, denk ik, voor de meeste mensen qua temperatuur.
0: Ja, en dat is al hartstikke lekker dat je wel van de warmte kan genieten en van de zon, maar dat je je niet zo klam voelt. Hè?
1: Ja, dat je niet echt helemaal gierend denkt van ik kan geen stap buiten zetten, want het is me veel te benauwd. Dat valt echt wel mee.
0: Ja, ja, precies. Nou ja, goed, dat is het dus eventjes tot en met het weekend. Ja. Zullen wij over een uurtje ook even de komende week behandelen?
1: Lijkt me een goed plan. Er komt weer een klein hit, pietje.
0: Oh, dat is alweer een fijne om te onderhouden.
1: Ja, hè?
0: Moet je maar even mee beginnen dan over een uurtje, toch?
1: Ga ik doen.
0: Gita, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: En eet even wat, hè?

0: beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse

0: Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dank je wel. 6:02 is het Radio M Utrecht. Kasper.
4: Nieuws dat er net binnenkomt. Tegen de opgestapte wethouder Jonathan Koelewijn uit Bunschoten is aangifte gedaan. Hij zou naaktfoto's hebben gedeeld. En die komen van een vrouw die zegt dat ze die foto's aan hem heeft verkocht. Maar dat die foto's zonder toestemming in een chatgroep zijn beland. Koelewijn zegt niet op de zaak in te gaan, maar zegt wel dat hij niks weet van een aangifte. De politie doet onderzoek in de zaak. In Breukelen kan de Vechtbrug weer open voor het vaarverkeer. De brug was kapot, hogere boten konden niet langs. Die hoeven nu niet meer om te varen via het gevaarlijke Amsterdam-Rijnkanaal. En in Zeist moeten ze even verder zoeken, want Arne Slot wordt niet de bondscoach van Oranje. Hij wil liever iets anders doen dan opvolger van Koeman worden.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
7: Albert Heijn. Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
8: Dit was een uittip.

0: ABBA stond er nog in het nieuws, hè, deze week. Ja, werd niet gewaardeerd dat er een covertje gemaakt was van een ander liedje. Maar dit was Does Your Mother Know?
1: Utrecht komt thuis met Koop Geersing.
0: Ah, tweede uur alweer, hè? 6:07. Utrecht komt thuis, de avond is begonnen, het weekend wacht om de hoek. Zometeen om 16:15 spreek ik met Saskia van Dokkum van het Utrechts Landschap over een zomer die droog is. Heel droog. En over een plek in de provincie waar het water juist bewust hoog wordt gehouden. Een verhaal dat je bijna kunt ruiken zodra je erover hoort.

0: zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.

0: McGuinn, Clark en Hillman, een Amerikaanse country rock trio, gevormd in 1977 in L.A., Los Angeles. Roger McGuinn, Gene Clark en Chris Hillman, die alle drie eerder lid waren van The Byrds. Je hoort het hier allemaal op Radio M Utrecht. Heb je trouwens goed geluisterd naar het 5 uur nieuws?
1: Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden.
0: Dat gaat dan over Den Haag en Rotterdam, maar toch, overal in Nederland is het droog. Ook in onze regio. Deze zomer is heel droog. En dat is niet alleen vervelend voor onze tuinen, maar ook voor insecten. Bijen, vlinders en hommels hebben simpelweg bloemen nodig om te overleven. En die zijn schaars. Toch is er ook goed nieuws. In de polders Bolgerije en Oudena in de gemeente Vijfheerenlanden houdt het waterschap het waterpeil bewust hoog. Daar profiteert de natuur volop van en het levert een prachtige wandeling op. Daarover praat ik met iemand die het gebied op haar duimpje kent. Saskia van Dokkum, directeur-bestuurder van Utrechts Landschap. Welkom bij Utrecht Komt Thuis.
2: Ja, dankjewel. Leuk om jou weer te spreken.
0: Nou, het is geheel wederzijds, Saskia. Wat merk jij op dit moment het meest van de droogte als het om die insecten gaat?
2: Nou, je ziet de natuur eigenlijk op het moment puffen en kreunen. Hè? Als ik het even menselijk maak. Mm-hmm. En wat die insecten, waar die het zo moeilijk door hebben, is doordat er eigenlijk heel erg weinig nectar is. Want bloemen en kruiden verdrogen op dit moment. En dat betekent dat insecten eigenlijk gewoon geen voeding hebben. En dat is echt een drama. En dat geldt eigenlijk voor al die insecten. Vrijwel alle insecten hebben letterlijk water nodig, maar ook via die planten, via die nectar. En dat betekent dat er zich gewoon een stille ramp voltrekt. En misschien merk je het wel als je fietst of als je in de auto zit. Hè. Vroeger kreeg je vliegjes in je keel, herinner ik me nog, van als ik een stuk fietste.
0: Klopt.
2: Of had je een vieze voorruit. En ja, tegenwoordig is dat natuurlijk nauwelijks. En nu nog eens extra door die droogte krijgen die insecten gewoon een enorme klap.
0: Ja, dat geloof ik. En je hebt helemaal gelijk. Ik ben laatst vanuit de polder gekomen. En ik kan me herinneren dat ik dan bijna bij een benzinestation even moest stoppen om die voorruit weer schoon te maken. Dat is niet meer zo. Die blijft droog.
2: Nee, dat is gewoon niet meer zo.
0: Ernstig?
2: Ja, precies. Ja.
0: En welke insecten hebben het nu het zwaarst te verduren? En waar zie je dat het duidelijkst terug in het veld?
2: Nou, je ziet het qua insecten is het eigenlijk over de hele linie beroerd.
0: Oh ja.
2: Ik bedoel, ik merk het zelfs aan de. Ik heb in mijn tuin een vijver, dus nog wel met water. Maar ik zie weinig muggen. Hè. Vorig jaar en het jaar daarvoor hadden we daar echt wel last van, 's avonds, zal ik maar zeggen. Zelfs als natuurliefhebber mag ik dat denk ik wel zeggen, dat die muggen af en toe hinderlijk zijn. Ja. En dit jaar hebben wij dat eigenlijk vrijwel niet. Dus het is over de hele linie op je vlinderstruiken. Je ziet gewoon echt heel veel minder insecten. Ja. Dus ik zou er niet echt eentje uit willen lichten. En als je me vraagt, waar zie je het nou heel duidelijk? Nou, misschien is het ook om even van die insecten af te stappen naar de breedte van de natuur. Je ziet op het moment dat het blad van bomen opkrult en dat sommige bomen al het blad bruin laten worden en laten vallen.
0: Dat lijkt wel
2: en dat heeft alles te maken. Ja. En dat heeft alles te maken met de stress die die bomen ervaren. Dan rollen ze het blad op. En waarom doen ze dat? Dan verdampen ze minder. Dus dan houden ze het vocht meer binnen.
0: Oh ja.
2: En als het eenmaal te erg wordt, dan zeggen ze, nou, we laten het blad vallen. Dus dan wordt het bruin en stoppen die sapstromen puur uit bescherming. Maar ja, dat kunnen ze niet jaar in, jaar uit doen.
0: Nee.
2: Dus het is goed als je loofbomen ziet en je ziet dat opgekrulde blad en je ziet ze bruin worden. Ja, dat is een effect van de klimaatverandering, van de droogte op dit moment.
0: Ja, ik zou bijna denken, dat is heel erg voor de mens, dat er zo weinig insecten zijn.
2: Nou, insecten zijn natuurlijk onze belangrijkste bestuivers. Dus als jij met een fruitkweker gaat praten in het Kromme Rijngebied, bijvoorbeeld, dan zal die je vertellen dat die ze hard nodig heeft, die insecten. Mm-hmm. En het bijzondere is ook wel dat het voorjaar, toen het ook zo warm geweest is, dat toen de sector zei van, goh, wat fantastisch, want we hebben veel insecten.
0: Ja.
2: En dat je nu ziet dat dat eigenlijk, eigenlijk dramatisch is. En trouwens, de droogte is natuurlijk voor een heleboel onderdelen is dat gewoon heel, heel vervelend. Want we hebben water nodig en de balans is weg.
0: Ja, ja.
2: Maar goed, er is ook een positief verhaal.
0: Ja, nou, laten we het daarover hebben, inderdaad.
2: Ja, toch ook. Hè. Met aard heb ik het ook altijd over ook de positieve kant van de dingen. En dat vind ik ook hartstikke belangrijk. Kijk, die droogte is echt een probleem. Die klimaatverandering is een probleem. Maar we kunnen de natuur helpen door soorten aan te planten die tegen droogte kunnen. Hè. Dus daar zijn wij ook hard mee bezig. En een andere mogelijkheid is dat we veel meer water vasthouden. Wij zijn natuurlijk als land meesters in het water snel afvoeren. Want vroeger hadden we veel te veel. Maar ja,
0: waterbeheer, dat is echt Nederlands ding, hoor.
2: Dat is echt een Nederlands ding. En dat zie je overigens ook in deze periode. Want ik zou willen eindigen met een prachtig gebied. In deze tijd is de polder Bolgerije. De polders Bolgerije en Oudena, moet ik eigenlijk zeggen. In Vijfheerenlanden. Hè, ja. Een gemeente die er grotendeels bijgekomen is bij onze provincie. En waar wij prachtige grienden beheren. Dat zijn eigenlijk wilgen die iedere 4 jaar afgechopt worden. En daar wordt van alles van gemaakt. Vroeger maakten ze er hoepels van en weet ik veel wat.
0: Ja.
2: Tegenwoordig worden er vooral zinkstukken van gemaakt die op de Maasvlakte bijvoorbeeld gebruikt worden. Maar natuur, vanuit natuuroogpunt is het een heel bijzonder gebied. En het fijne is dat het waterschap daar gezegd heeft, wij houden de pijlen hoog. Dat kan daar ook, want het Merwedekanaal kan daar en de Merwede kunnen daar water aanvoeren. En dat betekent dat onze boswachter daar geen steunende en kreunende natuur ziet, maar een natuur die floreert en gewoon nu nog voldoende water heeft. En dat maakt een wandeling die je kan maken vanaf die Bolgerijnse kade. Je hebt daar ook een kleine parkeerplaats. Natuurlijk moet je er eigenlijk op de fiets heen. Maar goed, als je wat verder wegkomt, dan ga je wellicht met de auto. Kleine parkeerplaats. En dan kun je daar zo'n 5 kilometer een wandeling maken door een gebied wat nu nog echt, ja, ik zou bijna willen zeggen, frisgroen is en genoeg water heeft. Omdat het waterbeheer daar ook echt de natuur bevoordeelt.
0: Ja. Ja, dat is een lichtpuntje, hè?
2: Ik vind dat een lichtpuntje en ik denk dat dat op heel veel meer plekken moet kunnen. Dat we echt besluiten om bomen, natuurgebieden, om daar echt water voor te reserveren en naartoe te brengen. En wij zelf als natuurbeheerders zullen er ook alles aan doen om zoveel mogelijk water op te vangen en vast te houden.
0: Ja, ja. Zijn die insecten, als dat water weer terug is, gered?
2: Ik zie mooie resultaten op een aantal gebieden waar ook bloemen weer teruggebracht worden. Hè. Als je kijkt naar dijken, waar we tegenwoordig veel meer weer bloemen zien, die worden niet meer glad geschoren, want het blijkt dat de natuur ook zorgt dat die dijken veel sterker blijven. Dus dat het juist goed is dat daar begroeiing op is. Daar zie je wel insecten terugkeren. Maar ik zie soms ook wel echt mooie bloemrijke grasvelden. En dan denk ik, waar zijn die insecten?
0: Ja.
2: Dus ik denk dat we een lange adem moeten hebben en moeten volhouden om de natuur echt de kans te geven, goede verbindingen aan te leggen, dat watersysteem een impuls te geven. En ja, weet je, hoop doet leven koop. Dus
0: ja.
2: Volgens mij is mijn antwoord volmondig ja, dat kunnen we, maar dan moeten we er echt aan werken.
0: Ja, de natuur een handje helpen, dat is ook een beetje onze plicht. Saskia van Dokkum van Utrecht Landschap, hartelijk dank voor jouw verhaal, maar ook voor je zorgen, hoor. Want het is niet echt negatief, maar het zijn wel de feiten van dit moment. En natuurlijk voor de prachtige wandeltippen.
2: De wandeling kun je downloaden van onze website www.utrechtslandschap.nl.
0: Helemaal goed. Ik wens je een fijne avond.
2: Fijne avond.

Sandy Shaw was dat. Always something there to remind me. Ja, dat heb je. Als het gebeurd is, dan kom je altijd weer dingen tegen waarvan je denkt, oh ja, ja, zo mooi toen. Hè? Ja. Het loopt al tegen 6:30 hier op Radio M Utrecht en bij jou thuis waarschijnlijk ook. Zo meteen het regionieuws. Kasper, die heeft spannend nieuws. Tegen een opgestapte wethouder in Bunschoten is aangifte gedaan. Hij zou naaktfoto's van iemand hebben gedeeld. Hoe zit dat in elkaar? Dat hoor je zo.

0: vierde Zomer met Muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Half 7, Radio M Utrecht. Casper, laatste rondje. Goedenavond.
6: Goedenavond.
5: Pikant nieuws nu.
6: Ja, tegen de opgestapte wethouder Jonathan Koelewijn uit Bunschoten is aangifte gedaan. Hij zou naaktfoto's hebben gedeeld. En die komen van een vrouw die zegt dat ze die foto's aan hem heeft verkocht via zo'n website. Maar die zijn zonder haar toestemming in een chatgroep beland. Koelewijn zegt niet op de zaak in te gaan, maar zegt wel dat hij niks weet van een aangifte. De politie doet onderzoek naar de zaak. De aangekondigde demonstraties waren niet de reden dat de finale van het EK debatteren in Utrecht is geschrapt. Dat zegt de directeur van Tivoli Vredenburg. Die maakte eerder bekend dat de finale vandaag niet doorgaat. En dat had te maken met Israëlische studenten die mee zouden doen. En dat wil Tivoli niet vanwege de Gaza-oorlog. Je hoort onze verslaggever.
7: En er waren bedreigingen. Niet aan het adres van Tivoli, maar aan de organisatie van de debatten.
6: Zo trok ook de Universiteit Utrecht zich terug. Het leven is weer duurder geworden. Deze maand is de inflatie volgens het CBS 3% hoger. En dat komt vooral door de oorlog in Iran, zegt het CBS.
8: Nou, dat is het bekende verhaal van opnieuw weer de brandstofprijzen. In juni zagen we dat die weer wat inzakte. Toen keerde de rust een klein beetje terug. De straat van Hormuz ging toen ook weer gedeeltelijk open. Maar ja, de afgelopen maand ging het weer helemaal mis. Die straat ging weer potdicht. Ja, en de brandstofprijzen reageren daar nu direct op.
6: En chocoladetalent Lize de Wild uit Doorn is flink aan het trainen. Ze doet volgende maand mee aan het WK voor jonge banketbakkiers. En dat WK dat is in China, maar ze oefent op haar werk in Amersfoort.
9: Nou, ik ben nu dingen waar ik zelf vind dat ik nog een beetje in kan groeien, ben ik nu vooral aan het oefenen, zoals chocoladeshowstukken en suikershowstukken. En ook oefen ik veel verschillende technieken waarvan ik denk dat ik die misschien wel eens zou kunnen gebruiken tijdens de wedstrijd.
6: Ja, zo won ze eerder het Nederlands kampioenschap, onder meer met bonbons. Ik krijg er heel trek van.
5: Oh ja. Ja, het is er tijd voor.
6: Ja, meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Het blijft droog vanavond. Morgen volop zon en ongeveer net zo warm als dat het vandaag was. Een graad of 25.
5: Altijd mooi. Dankjewel voor vandaag. Fijne avond.
6: Hetzelfde.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar. En beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
13: Utrecht komt thuis met Koop Geersing.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent, met Dat Ben Jij, is deze week de Nationale Nieuwe.
0: Per

Vincent, je hoorde hem vanmorgen voor het eerst bij Edwin in de uitzending. Het is onze nationale nieuwe. Je gaat hem nog veel horen hier op Radio M Utrecht. Even naar onze dagvraag op Facebook. Even zitten op mijn stoeltje. Ik heb er altijd twee bij me. Even zo de beentjes trekken. Wat zal ik nemen? 7:10. Nou, ik trek een blikje open. Heerlijk. Onze dagvraag ging over rust kamperen, waar je niemand hoort behalve jezelf en de vogels. Of reuring, een volle camping met spelende kinderen en gezelligheid aan de bar tot laat. En onze Anne die koos vanmorgen voor de rust in Leersum. Maar niet iedereen is het met haar eens. Even kijken op Facebook voor Marco, Peter, Dorothea, Gerda en Dusanka heeft kamperen sowieso niet. Dat heeft geen zin. Te warm, te druk of gewoon liever een huisje of een hotel. Aan de andere kant staan de rustzoekers. Marion die reist met de camper maanden rond en zoekt de stilte op. Wilma en Marian die vinden juist een seizoen lang dezelfde rustige plek heerlijk. En Ellie herinnert zich vroege ochtenden met vogels en eekhoorns tot de schoolvakantie alle rust wegvaagde. Ria hield het kort, gewoon rust, anderen omarmen juist de gezelligheid. Michael die tipt de buurtcamping in Nieuwegein. Jan en Tineke genieten van een camping die door de week stil is en in de vakantie bruist. En Wilma en Henny die hielden altijd van een beetje leven om zich heen, zeker op Texel. Johanna denkt met plezier terug aan de Ardennen met de kinderen in de tent. En Sera werd nostalgisch van de caravanfoto. En Michel, die als vrachtwagenchauffeur bijna het hele jaar onderweg kampeert, mist de gezelligheid van vroeger op de truckerspleinen. Gerard hield het kort maar duidelijk. Na een drama met een vouwwagen was het gedaan met kamperen. Nou, zo ging dat vandaag bij ons op Facebook. Allemaal bedankt voor de reacties. Maandag is er een nieuwe dagvraag, zoals altijd te vinden op de Radio M Utrecht Facebookpagina. Even lachen.

0: Ray Charles.
1: Hey, hey, all I ever need is you. Ooh, ooh, ah, ooh, ooh, ooh. Ah, suck it to me, mama, now. Ooh, Lord, what you trying to do to me?
0: Leuk plaatje, toch?
2: Ja, zeker leuk. Ja, ja, die is echt leuk.
0: Ja, daar beweeg je lekker op mee, hè? Ja. Goedenavond weer.
2: Goedenavond.
0: Ja, acht voor zeven alweer. Het zonnetje is weer een beetje weg. Gaat er af en aan. Wordt het een plaknacht?
2: Het wordt geen plaknacht. Nee, het wordt best wel een koele nacht. Temperaturen gaan omlaag naar 11, 12 graden. Dat zijn fijne minimumtemperaturen. En dus ook de temperatuur om de dag van morgen mee te starten.
0: Kijk eens aan. En wat voor dag staat ons te wachten?
2: Ja, een mooie dag met zon, met een paar wolkenvelden waar de zon een beetje doorheen weet te schijnen. Temperaturen die naar 25 graden gaan. En wat ik vorige uur ook zei, het is relatief droge lucht. Dus ik denk dat het voor velen best aangenaam aan zal voelen. En ook de avond zal weer gewoon zomers, maar een redelijk bescheiden zomers morgen.
0: Nou, maar dat vind ik eigenlijk wel even lekker in de afwisseling. En,
2: ja, toch?
0: Ja, het is precies wat je zegt. Als dat vocht een beetje uit de lucht is, voelt het wat ontspannender, hè?
2: Ja, dat klopt. Je kunt ook wat makkelijker zelf je warmte kwijt. Die eind juni, die hitte van 6, 37 graden, dat was echt de killer, omdat de luchtvochtigheid zo hoog was.
0: Ja.
2: En nu zie je dat dat in het weekend eigenlijk meevalt. Wel wordt het zondag warmer, hoor. Het gaat waarschijnlijk, de temperatuur gaat waarschijnlijk naar 6, 27 graden.
0: Oh,
2: dus daarmee winnen we weer wat.
0: Ja.
2: En na zondag gaan die temperaturen op maandag en dinsdag nog wat verder omhoog. Het lijkt erop dat maandag de heetste dag wordt. Geen excessen, maar een gewone, hè, tussen aanhalingstekens 28 tot 30 graden. En op dat moment zie je wel, Koop, dat de luchtvochtigheid omhoog gaat. In de meteorologie kijken we dan bijvoorbeeld naar het dauwpunt. En het dauwpunt wordt de komende dagen een heel stuk hoger. Gaat soms zelfs naar, volgens een aantal berekeningen, naar de 22, 23 graden. Ja, dat is dan best wel hoog. Dan krijg je een hoge luchtvochtigheid. En dan met die 8, 29 graden voelt het dan denk ik wel heel klam en echt. Oh. Zoals het hoort tijdens de hondsdagen.
0: Ja, maar denk je dat het alleen de maandag is?
2: Nou, ik denk dat het die dagen daarna ook wel is. Dat, dat het echt wel een beetje vochtig en klam aan gaat voelen. Misschien is dinsdag ook nog een keer zo heet. En langzaam gaat er dan weer wat van de temperatuur af. Maar het hoogzomerse blijft. En de eerste echte bui van de komende tijd lijkt dan op dinsdag te zitten. En zowel dinsdag als woensdag. Ja, kan er zo af en toe zo'n een regen- of onweersbuien bij zitten. Langzaam maar zeker nemen die kansen wat toe. Maar ik moet zeggen, steeds nemen ze toe. En naarmate we dichter bij de verwachtingsdag uiteindelijk uitkomen, zie je toch dat die neerslagkansen weer getemperd worden. Maar het ziet er nog aardig uit voor de dinsdag en de woensdag.
0: Nou, wat een week staat ons te wachten. Donderdag en vrijdag nog snel?
2: Donderdag en vrijdag, ook gemakkelijk 24 tot 26 graden.
0: Nou zeg, toch een zomers weekje weer.
2: Zomers,
0: hè?
2: Ja,
0: met dus, veel afwisseling.
2: Ohne ende, met wat afwisseling.
0: Rita Spannenburg, dank je wel en tot de volgende.
2: Tot de volgende.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk...

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
1: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
0: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
2: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
0: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag.

0: om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
1: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
0: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA

Een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
3: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delftland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
1: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de

0: Het is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: No more I love yous. Even geen liefde, geen polonaise meer aan mijn lijf. Zo voelt dat liedje van Annie Lennox.

En het een sluit het ander niet uit, hè? Dus als jij dat gevoel herkent, kan je natuurlijk wel naar allemaal mooie liefdesliedjes luisteren. En in dat geval ben je aan het juiste adres, want je luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Met vanavond Andy Williams, Gino Vannelli, Ronan Keating, Johnny Mathis en Peter Sarstedt. Zomaar even een greep uit het komende uur, want ik heb natuurlijk nog veel meer liedjes voor je klaarstaan. Eerst nodig ik je uit om op te stappen op een rijdende trein die je langs de liefde rijdt. En die trein die heeft de naam de Liverpool Express. En die laat je allemaal hartjes zien langs de route. Dit is You Are My Love.

Een kleine zakdoek bij nodig altijd bij dit liedje. Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Het origineel is trouwens van Garth Brooks. Misschien nog wel mooier. Ik weet ook dat Douwe Bob dol is op dit liedje. En het regelmatig speelt. Barbara Streisand en Bryan Adams hebben ooit een mooi duet opgenomen. Die hoor je zo meteen. Na Gino Vanelli en It Hurts to Be in Love.

Can't Get Used to Losing You. Andy Williams op Radio M Utrecht. In één keer goed. Ik heb altijd moeite met het uitspreken op een of andere manier van die titel. Meezingen gaat trouwens wel.

Wat mij betreft de allermooiste van Rob de Nijs. Alhoewel, het werd zomer. Misschien moet ik die ook maar weer eens een keer draaien. Op Radio 1 Utrecht. Nu even wat anders. Mocht je niet op vakantie gaan. In Nederland blijven. Dan kan je nu toch even je ogen dicht doen. En je wanen op een terras in Frankrijk. Met stokbrood en wijn.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent, met Dat Ben Jij, is deze week de Nationale Nieuwe.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.